0: प्यार में
1: अच्छा है जो रहे कमारा, क्या रखा है प्यार प्यार प्यार
0: प्यार में।
2: You are Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanval op olieraffinaderijen. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.

You are. Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हुक्म।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Ujala Radio Headlines. Vanaf 1 juli veranderen weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Vanaf 1 juli veranderen weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. En in Maastricht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 bij de A-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Stadnulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Hope you are. Ujana Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Namens directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Op deze maandag de 29e juni 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum.

Good Evening Found, is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En ook de mooie liedjes die ik altijd weer voor u erbij haal. En dan zit ik even te kijken welke moet ik beginnen vandaag. Want ik vind ze allemaal geweldige songs om mee van start te gaan. Nou, weet je wat? We doen deze maar om mee van start te gaan.

What a great song om de dag ook mee van start te gaan, nietwaar? Rebecca Ishara bij Shakina Mukhia. En dat komt uit het album van Himesha. HR's. Himesha Kedilse. Nou, en dan ga ik naar deze song toe. En dat is Edbar uit Chandemiradil.

Ja, wat een geweldige zong. Het waren hier bij Vadim Abdullah hebben we hier gehad in het programma. En dan eentje van een tijdje geleden kreeg je van me te horen. Uit 2003. Maar het is een o zo prachtig lied. Wordt niet veel afgedraaid, maar je kent hem geheid wel. Janiman bij Ashab Ghosle en KK.

zelf een nachtjes eerder dus met songs uit de 90s of begin 2000 erbij gehaald, nietwaar? In elk geval, dat was een prachtig lied. Kiki en Asha G uit de film Gwaish. Voor degene die dat wilde weten, man. Je kende dat liedje wel, maar je wist niet van welke film het was. Dus heb je dat nu gehoord ook. Oké, dan ga ik nog eventjes een of twee erbij halen. Zal ik die doen of zal ik deze doen? Even kijken, die is ook uit de 90s. Heel veel voor jou hoor. Nou, ik ga toch maar naar deze doen. Uit de film Gitternaak. Asmaan pebert hi chandani. De melodie is ook bekend. Het regent dan wel nu niet op dit moment. Maar komt wel, is wel een melodie van een Engels liedje, Raindrops. En dat is van Burt Bacharach geweest in de tijd.

Meestal kien ik het zodanig uit dat ik precies op tijd hiermee stop. Maar ik heb nog een kleine 2,5 minuut, dus ga ik geen liedje nu voor je zetten. Meestal zijn ze wat langer. In elk geval ga ik dan nu richting het weer. In huis voelt het lekker warm aan. Gisteren was het zelfs een beetje lekkerder, kan je zeggen. Maar voor nu geeft de weerplaza aan 17 graden. En hoe het voor de rest van de dag zal zijn, zal het zonnetje doorkomen. Ze zeggen, nu is het op dit moment geheel bevolkt. Hier in Amsterdam-Zuidoost zie ik nog geen fel zonnetje, maar die komt eraan. Die komt er gedurende de dag wel eraan, hoor. Want vandaag krijgt de zon ook weer volop ruimte, maar er trekken ook enkele wolkenvelden over het land. En de noordwestenwind die waait veelal matig. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust en 27 graden in het zuidoosten van het land. Ja, en de nachten zijn natuurlijk vrij warm. Dat heb je wel gemerkt, hè? Anyway, ik ga richting de appjes toe. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Wimla in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Bye, Haji Abdul Wahab Dennis, hartelijk dank voor je appje. Ook broer Ravien. Ja, jij was al een van de vroegste van de studio-app. Dankjewel ervoor en werk ze ook weer voor vandaag. Joyce uit Brabant, hartelijk dank ook. Een hele mooie dag ook aan de mensen in Enschede toegewenst. Zus Lina, een fijne dag ook aan jou. In Groningen luistert Marianne ook altijd mee. Vandaag ben je extra vroeg. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En Ria, je bent ook weer van de partij. Altijd weer vroeg. Hartelijk dank. En je hebt gisteren weer een mooie dag gehad. En nogmaals bedankt, hè. Blijf allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Even kijken wat we allemaal hebben. Straks ben ik daar weer bij je terug en dan gaan we de uptempo songs erbij halen. En dan kijk ik uit naar de andere appjes. Op 020-363-0808 kun je ze sturen. Hartelijk dank!

0: Yo Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, the kehak, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiste. WhatsApp.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are. Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos. 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde. 7 kilometer file door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam, Bergen op Zoom. Er liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ऑटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैट आर जे गुड मॉर्निंग

7, bijna 8 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is maandag 29 juni 2026. Deze maand is bijna om, ja. Nog één dagje te gaan hierin. En dan is het ook weer voorbij met de zesde maand. Dan gaan we naar maand 7. En dan zijn we dus alweer aan de andere kant van dit jaar, kan je zeggen, hè. Zo snel gaat dat. Ja. Nou, strakjes ga ik de andere appjes die ik inmiddels heb gekregen behandelen. Wij gaan nu eerst richting de andere songs die ik voor u heb. De nieuwtjes ben ik voor u aan het doornemen. En dan krijg je dat allemaal strakjes wel van me te horen. Dus blijf afgestemd. We beginnen met... zal ik met deze beginnen of met die beginnen? Ja, we doen deze toch maar eerst om mee te starten. En dat is dus uit de maal 4.

0: was dat ook weer. Hij is er weer hoor. Hij was eventjes eruit met andere songs bezig. En nu is hij dus ook weer in deze film te horen. Ja. De maal 4 was dat. Kerkwee, een verwoestende, bloedmooie vrouw. Deze kennen we uiteraard ook wel. Joepo, heba, de sja.
1: Fake nahi kar sakti. Karunga punish. Mistake nahi kar sakti. Kal ki bajaye, tu aaj de chhod mujhe dil mera patthar ka. Break nahi kar sakti. Gaane hateron ke muh pe jaake baje boom. Clear hai vision meri, I don't need no zoom. Ritik nahi, fir bhi machegi dhoom. Dono haath uthaake hawa mein baby ghoom.

Shoeboy Badashah, zegt hij altijd weer in alle songs van hem. Ook al zingt hij samen met anderen, zegt hij dat ook altijd weer. Meestal doen de rappers dat ook wel. En dat is hun manier van bekendheid geven aan hun naam. En deze ken je ook wel, ook in een song van een tijdje geleden. En wel uit Race 3.

I've been thinking about you, oftewel Herrie was dat ook weer uit, even kijken, dat was uit race 3. Salman Khan had in die gespeeld, hè. En toen is er een hets ontstaan tussen hem en de producer, regisseur, danser, choreograaf, van alles en nog wat, Remo de Souza. Want Salman vond ook alweer van, ja, ik wil dit en dat aan veranderen. Ik wil zo. Maar toen dacht die andere van, nee, maar dat gaat zomaar niet. Ik heb het speciaal zo erin gezet om dat allemaal erin te kunnen krijgen. En dan kom jij met allerlei dingen. Maar ja, goed, toen deed hij het wel. En toen heeft hij dat dus ook wel gezegd tijdens een van de interviews. En ja, toen is Salman Khan boos geworden. Dus die praat nou niet met Remo de Souza. Zo gaat het allemaal, hè. Je moet hem niet op de teentjes trappen. Want dan heb je een vijand voor live, kan je zeggen, hè. Nou, het is nu 7:50 geworden. Straks over een kleine 10 minuutjes beginnen we met de nieuwtjes. Ik heb nu een nieuwe song voor je uit Damal 4. Nou, ik zeg wel het helemaal, maar het is Welcome to the Jungle. Juist, ja, aan het randje aan en samen met Amruta Fatnie.

Zo, dat was een flinke kluif, moet ik zeggen, hoor. Heel, heel, heel, heel mooi. En ja, tegenwoordig heb je geen andere zangers meer nodig van de music directors. Want hij is ook een van de music directors. Een goeie ook nog wel, aan het Rajanen. Die zingt ook dus zelf heel erg goed. Vaak ook heeft hij gezongen. En dit is dus weer een hit voor hem. Divani He uit Welcome to the Jungle. Breng ons naar 7:58. Dus dan ga ik nu even kijken waar is mijn liedje gebleven. Ga ik hier naartoe. Want dan hebben we strakjes dan ook weer de nieuwtjes waarmee we gaan beginnen.

Urbane Ja was dat ook weer en brengt ons naar bijna 8:01. Zo, dan gaan we beginnen met de nieuwtjes die ik allemaal voor u heb. Maar laat ik ook eerst even richting de appjes gaan. Want Lachman J heeft me ook al een appje gestuurd. Ook aan u een hele fijne dag toegewenst. Ook een mooie maandag voor Yvonne Downet. Nu net weer in je nieuwe huisje. Goed geslapen. Ja, het is even wennen hoor. Maar voordat je denkt, weet je niet beter, want je bent nu druk bezig met uitpakken. Dus ook aan jou een hele mooie dag. Sadeesh, dankjewel ook voor je appje. Fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Hartelijk dank. Oké, dan ga ik beginnen met de nieuwtjes. Het Israëlische leger zegt ondergrondse infrastructuur te hebben vernietigd die zou worden gebruikt door de Libanese beweging Hezbollah in een dorp in Zuid-Libanon. En dat staat in een gezamenlijke verklaring van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Israël Katz. De Verenigde Staten waren vooraf al op de hoogte gebracht van de aanval, die gericht was op een 200 meter lange tunnel in de plaats Majd al-Zoum. En dat staat dus in de verklaring. En vrijdag sloten Israël en Libanon een door de VS bemiddelde veiligheidsovereenkomst die een einde moet maken aan de gevechten tussen Israël en Hezbollah. Onderdeel daarvan is dat de Israëlische troepen zich moeten gaan terugtrekken uit Libanon. En een dag later verklaarde de Israëlische defensieminister Israël Katz dat Israël zijn troepen pas terugtrekt uit Libanon als Hezbollah volledig is ontwapend. Oké, en dan gaan we dus door met wat buitenlands nieuws. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïense aanvallen op onder meer Russische olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er inmiddels limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in de hoofdstad Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Zelfs president Poetin kan er dus niet meer omheen. Het brandstoftekort in Rusland is een groot probleem geworden. Poetin hield daarom een crisisvergadering met hooggeplaatste betrokkenen over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. En begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. En bij de tankstation staan er lange rijen, je ziet het hier zo ook nog. De benodigde benzinesoorten zijn ook niet altijd op voorraad, zegt Poetin. Hij erkende ook dat dit probleem veroorzaakt wordt voor... Ook een oorzaak is dus voor de landbouw, dat ook niet goed kan werken daar. Volgens de president worden de benzinevoorraden al aangesproken en zal de productie van brandstof volgende maand weer toenemen. Prioriteit is het beperken van de gevolgen van de Oekraïense aanvallen, zei Poetin. Zo, dan zullen we zien wat het allemaal verder zal geven. En wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, er zijn nog meerdere nieuwtjes wat betreft dit soort dingen. En dan ook weer dit. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te verlenen in het door aardbevingen getroffen land. Dat schip was al enige tijd in het Caribisch gebied en is op Curaçao beladen met onder meer eten, water en hulpgoederen. Naast hulpgoederen is er ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord waarmee ter plekke drinkwater kan worden gemaakt. Nederland stuurde eerder al een reddingsteam van USAR, de Urban Search and Rescue. En zij kwamen gisteren aan en zijn direct aan het werk gegaan. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn er inmiddels meer dan 1600 internationale hulpverleners in het land actief. Zo, dat is wel mooi dat ze allemaal daar zo
ook actief zijn. En nu maar hopen dat het gauw weer goed komt daar. Het zal nog even duren natuurlijk. Alles gaat niet even snel aan toe. Strakjes meer nieuws.

Ja, dat is zeker een van de prachtige songs uit 1975. En Let Me Kiss You heb je gehoord samen met Kishorda. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw overleden. Ze zat als bijrijder in een van de voertuigen en een 52-jarige vrouw die de auto bestuurde is zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de andere auto, een 41-jarige man uit Heerenveen, is aangehouden. De politie verdenkt hem ervan om onder invloed van drugs het ongeluk te hebben veroorzaakt. De politie kreeg rond 4:15, dat was dus gisteren, een melding van de aanrijding. En dat was op de Leeuwardenstraatweg. De vrouw die overleed komt uit Akrum. En de vrouw die zwaar gewond raakte en overgebracht werd naar het ziekenhuis komt uit Wolvega. De aangehouden man was de enige inzittende van de andere auto waarin hij dus reed. En hij zit vast en wordt nog verhoord. Ook in het Overijsselse Weijen kwam een persoon om het leven bij een auto-ongeluk. Een andere betrokkenen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan op dit moment nog niets over de identiteit van de slachtoffers zeggen. En de botsing gebeurde op de Rijksstraatweg, de N337. De weg was daar afgesloten wegens politieonderzoek. Nog veel meer nieuwtjes, maar een ander nieuwtje dat ik dan voor u heb. Kinderen belanden op spoedeisende hulp nadat ze cannabis snoepjes hadden aangezien voor gewoon snoepgoed. En die meldingen nemen nu ook wel toe. En dat is toch wel verschrikkelijk. Het aantal vergiftigingen met Idebles, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Idebles, snoepgoed waarin cannabisnoïden zijn verwerkt, neemt toe. En vaak worden de producten door kinderen aangezien voor gewone snoepjes. Want ja, want je kijkt ernaar, het lijkt gewoon normale snoepjes te zijn. En dat stelt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, NVIC afgekort. En ook zijn er meer vergiftigingen door injecties, afslankmedicatie, maar ook middelen die online worden aangeprezen voor bijvoorbeeld een betere huid. En het gaat hier bijvoorbeeld om gummy bear-achtige snoepjes die er vaak erg onschuldig uitzien. Maar in plaats van suiker zitten er synthetische cannabinoïden in. En dat zegt Dylan De Lange, intensivist, toxicoloog en hoofd van het NVIC over de cannabis snoepjes. Er kwamen bij het NVIC 166 meldingen over deze Idebles binnen. Ja, Idebles moet het zijn, denk ik dan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar in elk geval, het zijn dus geen gewone snoepjes. Ze zien er groenachtig uit. En als ik het dat zo zie in de man zijn hand op de foto, dan lijken ze onschuldige snoepjes te zijn. Maar in werkelijkheid moet je wel voorzichtig zijn daarmee.

14 minuten voor 8 alweer geworden. Dan heb ik dit voor je. Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld. En dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum NVIC. In 2025 kreeg het NVIC 149 meldingen. Een jaar eerder waren dat nog 76. Voor het eerst kreeg het centrum, dat onderdeel is van het UMC Utrecht, meldingen van vergiftigingen met ongeregistreerde afslankmedicatie en peptiden. Zo zie je maar, online kan je van alles vinden, dus proberen het. Iedereen wil een beetje slanker worden, maar er zitten behoorlijk wat vergiftigingen in. Bij 40% van de meldingen over medicatie met de werkzame stoffen semaglutide, liraglutide en tirzepatide ging het volgens NVIC om gebruik zonder dat er een arts bij betrokken was. En ook kwamen er zo'n 6 meldingen van vergiftiging door het experimentele afslankmiddel retatrutide bij het centrum binnen. En in de eerste 5 maanden van 2026 staat het aantal meldingen over dit middel al op 12. Retatrutide is in Nederland nog niet geregistreerd als geneesmiddel. Artsen kunnen het daardoor ook dus niet voorschrijven. En ook over andere injecteerbare experimentele middelen kreeg het NVIC meerdere meldingen. Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten met alle risico's van dien. En dat zegt... Ja, en dat zegt dus de intensivist, toxicoloog en hoofd van het NVIC, Dylan De Lange. En in veel gevallen weten mensen zelfs niet eens wat ze inspuiten of wat ze innemen. En ja, als je inspuit gaat het meteen in de bloedbaan, hè? Volgens De Lange hebben sociale media een grote invloed op deze toename. Hij spreekt van een gevaarlijke trend. De lijst met mogelijke acute en chronische risico's voor de gezondheid van online bestelde middelen is eindeloos, waarschuwt hij. Dus niet zomaar die dingen gaan kopen, omdat je wat slanker wilt worden. Gewoon een beetje harder gaan trainen en iets minder eten. Misschien moet je je porties verdelen over de gehele dag. Kleine porties, niet grote porties, zodat het lichaam daaraan gaat wennen. Maar dat is dus heel erg. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Het is niet fijn om dat soort dingen aan je door te moeten geven. Maar dat is nu eenmaal...

Zo'n fantastische song was dat. Aja Blue, hè, Pani Pani. En dit was uit Jaria 2. De eerste Jaria had dus de grote hitsong van Nihakakker. Pani Pani was dat ook weer. Even snel hier naartoe. Is eigenlijk veel te lang. Maar goed, we gaan het dan eventjes eruit halen. En de andere komt er ook nog aan, hè, mijn 70er jaren song.

Si Turbo Song, van Atif Aslam. Oké, en dat brengt me dus nu naar 4,5 minuut voor 8. Ik ga hier naartoe. Deze prachtige song. De titeltrack Gita Gata Chal. Moet ik toch met u delen, hè?

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
7: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Os richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane het toch? Haha, tu jane het toch? Abujan Radio. Sabse barkawala.

0: 8 over 8 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is maandag, nieuwe werkweek, schoolweek is van start gegaan. Velen hebben voor vandaag nog een toets te gaan. Omdat het vorige week zo warm was. Dat ze dat toen hebben gesloten, de scholen hadden gesloten. Maar vandaag is het ander weer. Dus gaat de toets vandaag wel door. Ik hoop dat je toch wel wat hebt kunnen studeren. Dus wens ik je heel veel succes toe. En dat geldt zeker voor Armaan. En alle andere jongelingen die vandaag toets hebben. Fijne dag toegewenst en succes, hè jongens. Dames ook wel, hè. Ashmi, hartelijk dank voor je appje. Ook Ruby, je man. Een fijne dag. En Armaan, uiteraard heb ik net al gezegd. En Kiwi ook weer. Daar in Zoetermeer. Hele fijne dag aan jullie allen daar toegewenst. Hey Raj, dankjewel voor je appje. Ook Prabha wens ik een mooie dag toe. En die noemt me... Nee, dat hou ik maar voor ons. Maar dat vond ik zo grappig. Kees, jawel, je bent ook van de partij. Vandaag ben je even een beetje lui. Maar goed, er moet gearbeid worden, hè. Anders komt er geen brood op de plank. En dan hebben we ook nog een appje gehad van Lekbeerji uit Purmerend. Van Paren zegt Gerda Moerli uit Amsterdam, Zuidoost. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. Ook uit Amsterdam Zuidoost van zus Iden een appje gekregen. Uitzwaag van Margriet en Waldo. Ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. Henny en Shirley daar in Den Haag. Mijn broer Rakesh is ook van de partij. Een fijne dag ook toegewenst. Hey, Auntie Jessie. Was vergeten om ook eerder jouw naam te noemen. En my matchmaker. Dus bij deze heb ik even gekeken naar mijn andere appjes. En toen zag ik al die appjes van de andere mensen die ik dus niet eerder had genoemd. Dus bij deze.
1: David RJ.
0: Ja, Lloyd, dankjewel hoor. Dankjewel.
1: Met RJ.
0: En dan is het tijd geworden om te gaan naar onze 80s song. Wat heb ik nu weer voor je uitgekozen? Zal ik deze voor je erbij halen? Ja, dat heb je wel vaker gehoord hier bij Ojala Radio. Van de gezusters Asha Bhosle en Lata Mangeshkar.

zoveel songs met de gezusters. Hebben we helaas niet, hè. Maar fijn dat deze er toch wel is uit de film Utsav. Utsav met daarin Shashi Kapoor, Rekha en nog vele andere. Anuradha Patel, Amjad Khan. Ja, en ook nog een andere acteur, dat is Shankar Nag. Eigenlijk heeft hij de hoofdrol erin. Anyway, 16 over 8 inmiddels geworden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. En na deze prachtige 80's song gaan we weer even verder met een andere mooie. Tenminste, al de songs die ik voor u heb zijn leuke liedjes bij elkaar. Die heb ik je al laten horen uit Ishq Vishq. Deze heb ik lang niet voor je gedraaid, waarmee we gaan beginnen. Goedemorgen aan u allen.

0: Aha, ja. 8:50 inmiddels. En ja, terwijl anderen lekker in de metro zitten op weg naar het werk toe. Niet waar, Jasmin? Groeten aan mijn bhai Akbarji. Ook, even kijken, Anoop Mahabali uit Den Bosch wens ik een mooie dag toe. Ook Lien uit Veldhoven, hartelijk dank voor je appje. En uiteraard ook Andrew en Chitra, ook voor jullie een fijne dag. En Mila, gegroet ook vanuit Amsterdam Zuidoost. Ja, die anderen zitten in de metro. Dan hoef je geen lift te vragen. Toe, lift karate, Adnanji.
1: Hush, de bota ketam. Sirf kaise kaise pyaar ke rahoge?

0: Hamas!
1: Ja, dat was weer een van die innoverende liedjes van toen Adna nog een dikkertje dap was. Mijn reuzenbaby's noemde ik hem toen. En wat een leuke songs had hij. Hij heeft nu nog steeds wel goede liedjes hoor, maar er komt niet meer zoveel voor. En we hebben de stemmen gehoord van Ashok Kumar, Dilip Kumar, Shatrughan Sinha, van Jagdeep, Asrani, noem maar op. Te veel om op te noemen. Maar ze waren er allemaal en al die stemmen kwamen heel mooi over. Heel goed gedaan. Heel mooi gedaan. En wie? En nou weet ik niet als ik deze al heb gedraaid, maar weet je wat? Het is toch wel behoorlijk warm, hè? Ik zoek ook nog eventjes wat bijzondere weetjes voor je. Als ik wat heb, dan krijg je het strakjes van me te horen. In elk geval gaan we het even wat rustig gaan doen. Ja, waarmee ga ik het rustig gaan doen? Met deze. Wies, dat was eventjes lekker dansen geblazen, hè? Maar dankjewel ook voor je appje. Ook een fijne dag voor jou toegewenst.
2: जब मेरी आंखें खुलती है सुबह तुमसे होती है।

Tere Vina. Ja, dat was weer zo'n prachtige song uit Mater Bhumi. Ja, uit die film was dat. En dan gaan we naar Sanjara. Toem ho toem. Even nog wat rustigs erbij, hè. Raadzeker samen met Hamshika Pareek.

Dan ook gelijk erachteraan gekregen. En als we even door moeten gaan, dan ook deze Bijuria er gelijk achteraan, toch? Zoeningen en Cisco. Pukmashri Zoeningen, moet ik zeggen nu, toch?

Dat was weer even een heerlijk liedje, zeg maar. Hè. En dan heb ik ook nog de bijzondere weetjes voor je. Ja, ik was eventjes afgeleid daarmee. Maar ik zocht alleen maar naar de mooie uptempo songs. En gelukkig, het valt allemaal in goede aarde. Want ze zeggen allemaal van gezellig, hè. Dat is het zeker. Bijna 9:15 in de uitzending van Ojala Radio. Even snel naar de appjes. En dit weet je eigenlijk gewoon ook wel. Want achter elke succesvolle man staat een goede vrouw die hem vanaf het begin door dik en dun steunt, heeft gesteund. Zo je wilt. Ja toch, dat is inderdaad ook zo. Dat is een bijzonder weetje dat we niet moeten vergeten. Maar achter elke succesvolle vrouw... Nee, daar staat geen succesvolle man achter. Daar schuilt een gebroken liefdesleven. Want je moet nagaan, de vrouw wordt sterker dan ooit. Ze gaat echt vechten voor zichzelf. Zo moet je zien. En als je ouders... Ja, jongelingen, luister. Als je ouders je ergens niet naartoe laten gaan... of zeggen van nee, dat hoef je niet te doen. Dat is niet voor jou. Denk dan nog eens goed na. Want als je wat ouder bent, dan zeg je ja... Hun intuïtie is vaak sterker dan je beseft. Dat is zeker een doordenkertje, hè? Een doordenkertje en onthoud dat zeker goed. Als je ouders je dus ergens niet naartoe laten gaan, iets weigeren bijvoorbeeld, dan zeggen ze dat niet zomaar, maar hun intuïtie is sterker dan jij beseft. Dat waren de weetjes voor vandaag. Anyway, we gaan weer even door met wat leuke songs. Het lijkt wel vrijdag vandaag bij mij, maar ach ja, het is zomer, dus halen we de zomerhits allemaal erbij. Wat dacht je hiervan? Lale Marie, en dit is dan gezongen door Vinesh Ramnarayan, de zoon van... Juist, ja.

je het altijd vrolijk zal blijven. Altijd de vrolijkheid brengt in de huiskamer, in de auto of op kantoor. Waar je je ook allemaal bevindt. Dat zijn van die liedjes die onsterfelijk zijn. Amber Zangier. Iedereen neemt het over. Iedereen maakt er een hit van. Zo ook Raymond Ramnarayan, zijn zoon Vinesh Ramnarayan.

love, dat zal altijd zo blijven tussen jou en mij, hè. Wie is een hele fijne dag toegewenst? Ook Ilse G uit Tilburg. En ik weet dat ze in Alphen aan de Rijn ook altijd meeluisteren. In elk geval Gisele en Nirmala. Fijne dag daaraan, jullie ook allemaal toegewenst. En dan is het tijd geworden voor mij om u te groeten. Een fijne dag toe te wensen. En morgen heet ik u wederom welkom. Dus stay tuned to Jala Radio. Signing out, RJ. Shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gun gunati armoes korate rehna. Tot morgenochtend 7:30.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
10: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorinchem 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler, met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: हमको तो डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए। लता जी और महेंद्र कपूर इन दोनों से गीत को आप सुने उजाला रेडियो पर।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. En de Vespa is jarig, die wordt 80.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye, door gaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are. Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knopend Lunetten 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ek se ek awazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: proof.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. En de Vespa is jarig, die wordt 80.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunetten 6 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Lahri Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Pandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Het duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van hun 7-jarige zoon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: पूछ रही है मेरी जुस्तजू क्या है तू

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, door de werkzaamheden op de A44 nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15, Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
5: You are.
6: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem Nijmegen bij Andorst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij en 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

कहाँ जाते हो रुक जाओ, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन के आवाज में पेश किए गए हैं। सुनो लो, हत इस फंदाख मानदाग नई यूनि और कॉफी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं। अभी आदमी आएगा यहाँ स्टूडियो में en dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hassim Mazaak Kebate, Samachar Kebate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achterfinales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Knock-out-outfase. Knock-outfase, ja. Daar zijn we dubbel op, hè. Knock-outfase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic in actie. Goedemiddag allemaal. Koffie, chai, middagshow. Welkom. Het is maandag 29 juni. Een nieuwe week, een nieuwe start en een dag waar veel voetballiefhebbers rijkhalsend naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een kop koffie of chai. Heerlijke chai erbij. Maar hoe loud mag hij hier? Abiyari, Anand Chandikasin. Welkom bij Uchala Radio.

आरू जाना रेडियो यहीं सुन वालों। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक नगमा सुनाते हैं en zometeen dan praten we jullie bij over het nieuws van Gut Weekend Itna Garam Mausumta. En natuurlijk hadden wij drie dagen lang, ongeveer ja, drie dagen of vier dagen lang geen koffie chai middagshow, want bahut garam raha, bahut garam raha. Dus ja, toen dachten we van, weet je wat, we houden het wel gezellig op de radio, lekker muziek, naar muziek luisteren, hè? En kambate, kamsamtjaar, want daar heb je echt geen zin in.

0: Ja, daar ben ik weer. En Arend is er ook. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Arend, op een microfoon in je huis de mysterie krijgen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga hem zo kaap heel door elkaar hebben. Ja, hallo, Arend. Hallo. Hallo, goedemiddag.
2: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस लेवेंदे आगे लोई
0: हम कोई के सांस ना लेवेंदेला हैं
2: एक तो क्वारी इतना देरी में खुल ले हैं भाई भाई भाई बंग फॉर होंडा भाई बंग फॉर होंडा
0: एक बैन
2: कहे इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोई
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
2: तो शमा ये मार वेल सके कुत्ता के देश मैं मुनी सके कुत्तन के देश मुझे नहीं सका
0: है नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं ऊंची जो ना बोल सके हम लोग कुत्तन के देश
2: ना बोल तू बदल करेगा इधर स्वामी ढेर कुत्ता रहेगा
0: कुत्ता हाँ कुत्ता रहे ढेर ढेर कुत्ता रहे
2: ये बदलता है दी बेस तो बदलिए
0: या ना तेरे और दूसर कोई के बात
2: थोड़ा कुनो इंसान के तू बोलेगा
0: दूसर कोई के बात हम निंद्रा ना करेला तो नहीं
2: ये वेट मानो तो ए मेंस इन ग्रोफ गबैक तेगेनवोर्डिग
0: हारे ना बोल
2: मैं तो कोर्ट लॉन्च है इकाम हुआ मैं
0: नहीं नहीं यहाँ कभी कभी हमें लोग आदमी भी बोले सेकर वे तू कुत्ता बाटे दोस या या या या या
2: प्लाग तू जानेगा है खुद में दफ्तर वंस वातम बखेन फॉर कॉफी चाय एंड कुत्ता
0: कॉफी चाय एंड कुत्ता में तो सही
2: है अलस में तो सही
0: मोई
2: Nee, koffie, chai en oranje? Champions?
0: Oranje Champions, ja. Toen ik ga me nou oranje shirt bij hem kijken. Ja, bij hem studio met Baitel Bati. Sabere se hem ja, kabele Baitel Bati.
2: En dan met oranje shirt. Oranje staat jou wel hoor.
0: Ja, alles staat me eigenlijk.
2: Toen Baris ja, maar gewoon oranje bij hem. Ja,
0: hem.
2: Chai Nederland, GT, chai na.
0: Oranje bij hem laat hem Barila, ik soort. Toen Barila. Het schijnt op mijn gezicht.
2: Toen Ujala ho jaiga, Ujala.
0: तो उजाला है ik ben niet zomaar bij Ujala हाँ
2: inderdaad तू एकदम चमकेगा जैसे
0: एकदम हाँ
2: boy कैसे है happy day है तो overleefd natuurlijk heb je het overleefd maar toch samen
0: ja nee inderdaad wel met moeite भले हमें airco रहा तो बताइए हम सुन के airco snel से लगवा दिली dus maar door die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen maar woonkamer mina dus maar daar moet ik wel een airco zetten want anders in mijn mama
2: dat komt zonder jouw woonkamer wordt nu verbouwd
0: ja
2: dus oh hij joka met twee dagen lagen die
0: direct
2: ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst
0: ik kan
2: ook wat ja zo'n keer denk dat het niet karis hoega maar sap koi thoro hamlok ke sunke
0: hamlok sap koi ke kaan mein daar dali hega van sun airco lagwa de apan mai bab khatin
2: और जेन ना लगवाई सोएगा पछतात हो ना इजाइट
0: सेकर या
2: हम लोग ना आज से बोल ली बात ही हम लोग कितना दिन से बोल रहे
0: फरम जानवारी से खुद
2: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen. Van ja, maar die mensen hebben nu geen tijd. Ik moet 6 weken wachten. Ja, natuurlijk.
0: Maar natuurlijk, die mensen hebben het druk. Ja, maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement. Voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik ja... van je stadswarmte gebruik te maken of hoe
2: je toch een toerie met je karretje
0: ja
2: en je hebt maar even verwarming nodig een klein beetje
0: ja
2: de stadsverwarming thora deri lag jaiga althans gewone verwarming
0: maar het kost ook veel geld hè dat kost allemaal veel meer geld dan
2: airco is ook niet gratis alleen hij warmt heel snel op
0: heel eventjes
2: gaat hij dus die nu aan het ook ik warm karik wat airco zijn hoef karik maar je hebt ook eventjes thora ze warmte nodig maar
0: ja
2: dat ding is super snel eventjes in je werkkamer of kahin bhi Dus een, inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig zijn airco een met ustand waaitje.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja.
0: En tegenwoordig dus kan je...
2: Ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
0: Ja, en als
2: airco
0: je...
2: is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
0: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe heen,
2: Europa mee echt, dat is een kabi pagla heen. Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets decadents. Van ik, airco laga, wega, luxe.
0: Oh, nou ja, het is geen luxe meer.
2: Want kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. of kahin bhi garam desh jaiye, zonder airco gaan die mensen doodgaan, bhaiya.
0: Boy, ja,
2: het is geen luxe.
0: Nee, zeker geen
2: dus
0: luxe.
2: Dus al die mensen die denken van, hey, airco heeft met luxe te maken, bhulja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarm de aarde verderop, bhaiya. Het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
0: Zo'n airco, jani, kitna salo se hega, kitna des me hega, chijom na hega. Dus ja, hey, ik geloof het allemaal wel.
2: Oké, jani, konchi bolega, sama? Europa me?
0: Ha.
2: Ercofobie.
0: Ercofobie.
2: Er zijn heel veel fobieën. Eeuw, ja, het kan liën, zo'n wel. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus, ha. Mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, luid.
0: Ercofobie.
2: Af en toe. Ja. Ercofobie. Kappen met dat ding. Het is niet decadent. Het is niet luxe. Het is geen luxe. Het is gewoon iets noodzakelijks.
0: Ja.
2: Punt.
0: Ja. He? Ja. Inderdaad.
2: Ham oudlam wat jou rabat jij ze kilt erover, maar nakker hebben.
0: Hey, ham ego admi se betaati tot, ham se bole van sunna, hamar orotia ke OCD he. Weet je wat OCD is?
2: OCD.
0: Obsessive compulsive.
2: Ik weet niet wat precies is. hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van, hey, Sunna, dit moet precies hier staan en Iwali precies het na, ja. Het na graden, weet jij, dat ga ik, hey, maar ja,
0: maar als je
2: OCD, is een obsessie.
0: Ja, maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik, hoor.
2: Dan je moet gaat je aan doen,
0: alles irriteren. Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben, dit, dat, bla, bla, bla. He?
2: Gewoon mooi bhajan zoon. Door Sankar John het doen hoor jij, geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo. Toch?
0: Ja.
2: Kapsalon met Bimre.
0: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
2: We gaan alle kanten op,
0: okay.
2: Hé, Sunna, koffie en chai. Mensen hebben ons gemist. Heer Tori, ja, dus we gaan alle kanten op.
0: Ik heb het gemist. Tien roze raak garam. Ham sochi te ham jape abbenbena. Maar ham, jaisi yaha studio me aai. Bahero etna oven ramali na bier bitter. Maar goed, ha, bel me mee.
2: Nee, maar i weer wat mee. Admi ke gusacha rega bier.
0: Haare, na.
2: Dus ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig. Ha. Sunne walo, Amsterdam Zuidoost mee.
0: Ja.
2: Ik ook discussie bhail het doei jane mee. Tussen een zitplek, hoe vind je die?
0: Tussen een zitplek?
2: Dus kapperszaak met je, kom op kapsalon mee. Zonne wale, jane, ja, chichwa. Ja. Dan kun je toch even zitten en wachten.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus dan wanneer ik admi bijtel laat, ook al toilet, of om nijnie kaan per loutke aal. En tussen ik dusar admi bijt ge, ik discussie bel.
0: Aire.
2: Bas u admi agal bahire, ap een pistool leke aal, dag deze.
0: Nee.
2: Hoe vind je die? Dag je. Nee, dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
0: Maar mensen... is het de tijdgeest?
2: Nou ja, ach joh.
0: Kies dat Josie zit hier
2: nog
0: Pagala.
2: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
0: Nee, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen. He,
2: om een zitplek. Ja. Hey, ja, daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
0: Ja, nee.
2: Dat ook het naar Gustaba dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hey, hou op.
0: Ja.
2: Kappen ermee. Amerika ik ook baat hega, Lloyd. Filmen ook op, hoor. Camping to gaile kabhi?
0: Nou, we hebben vaker over camping gesproken. Ja,
2: Toen gaile.
0: Je wel een camping gaile, maar staker van mijn gaile.
2: Oké, maar toen zijn naam meer gaile. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
0: Nou, toen
2: had je
0: boitie me kaha rehe, tatti rehe, en dan achter een bakka jari toch?
2: Ha, toch? Ego hol toch? Ja, toch? Dan moet je zo op je...
0: Het is een huisje.
2: Je moet gaan hurken.
0: Je moet hurken. En, ja, inderdaad. Ha.
2: Ja, toch? Heel, heel smerig als je het niet gewend bent.
0: Ay, Mika,
2: voor de mensen die het gewend
0: niet,
2: waren...
0: Ik moet er niet aan denken. Maar hurken
2: dat
0: is wel...
2: Dat ding noemen ze dus nietje ego tanker. In tank ja. Werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen in Suriname. Broemberen. Hè? En die ging het eruit halen.
0: Ja.
2: Eruit zuigen.
0: Ja, ja.
2: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
0: Ja.
2: Dat noemen zij dan een droog toilet.
0: Een droog toilet, oké.
2: Okay. Degelijk kon kon je gyani.
0: Droog toilet.
2: Ik weet niet of het gyani is.
0: Hoezo droog toilet?
2: Dus dan heb je dat gat, dan ga je erboven zitten. En dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in. Hoe noem je dat? Zaagsel. Ah. Zo. En dan klaar. Don.
0: Don. Oira.
2: Wat is er gebeurd? Ik ben een beetje een rare girl. Ook een zonnebril.
0: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
2: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
0: Gatsi dari. Jezus, ach man toch.
2: Toen we hangen, hoe ik heb niet gehaald, maar het was kabel. Hij is er zelf in gevallen.
0: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
2: moet je je voorstellen, dan lig je daar in dat ding. Urenlang.
0: En dan komt
2: het niet zomaar uit.
0: Nee,
2: zo'n brandweer uit. Dat toch in Nicaragua.
0: No man.
2: Dus je zit daar, je ligt. Ik weet niet wat je doet. Je zwemt in dat ding.
0: Nou mensen, ik weet niet of je koffie of je chai of je pani bij je hebt. Maar drink het even snel door hoor.
2: Is toch wat.
0: Ja.
2: Ik go nou wat techniek ga je trouwens
0: lopen. Abcon techniek eigenlijk. AI wiegen, maar Shamil wiegen AI.
2: Nou, AI speelt wel een rol. Bij al die onderzoeken. Ja, maar een, ja. Dus Hamlok Pahilidje schooljaatri, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen, dan hoor je allerlei theorieën.
0: Ja.
2: Die ijzermateriaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
0: Ja.
2: Nou, vroeger toen ik klein was, heb ik dat ook geleerd hoor. IJzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt, dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla bla bla. Maar je denkt van het zal wel.
0: Ja.
2: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
0: Roestbatterijen?
2: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
0: Ja.
2: Roest van ijzer.
0: Ja.
2: En dan
0: ja,
2: stoppen ze erin en dan heb je hele grote kolossale batterijen.
0: Ja.
2: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
0: Ja.
2: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahilek haalde hem ook theorie met Jan het Reloy. En nu wordt het praktijk.
0: Nu wordt mooi, het waarheid. Oké. Okay. Dat is wel mooi. Dus
2: Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich over gesproken. Toch een AirPod heiga.
0: AirPod. Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb mijn AirPod naga. Ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb AirPod. AirPod op boven.
2: Jij hebt gewoon pottenpannen. Ja, dat soort potten heb jij. Hè?
0: Ja.
2: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
0: Mega populair, mega duur ook. Ja.
2: Ja, en duur.
0: Ja.
2: Weet je wat terug is nu?
0: Wat is nu terug?
2: Gewoon oortjes met een draad.
0: Nee, maar dit
2: echt
0: vind ik,
2: waar.
0: Maar die oortjes met een draad. Maar is dat een trend, modieus?
2: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
0: Oké, maar ik vind die kabels hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
2: Die kabel vind je hinderlijk?
0: Ah, toch?
2: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
0: Ja.
2: Je hoeft hem niet op te laden. Je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
0: Dus met
2: als je
0: kabel
2: die AirPod kwijtraakt.
0: Hey.
2: Dus het is nu gewoon een modetrend.
0: Oké. Maar dan
2: kunnen we wel, hoor.
0: Ja.
2: Geld creëren.
0: Haal
2: die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als zoeker de pagin ketchup ermee.
0: Kan je iets waar zoerop heb je trend dan?
2: Ham toch een thuisakila. Dag en datum ham toch een thuisakila. Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
0: Ik weet niet, ik heb een bericht declareer vorige week. Van, ik heb kinderopvang mee. Karmcharyun, hoe lijkt je dat? Ik wil baby opvang wel mee. Hoe vind je dat?
2: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
0: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
2: Het is toch ongelooflijk, hè?
0: Hoe kan dat dan?
2: Dus ik wil Londa, ik Bariske Londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
0: Ja.
2: Ik wil kinderopvang meer, hè? Schiedam.
0: Ja.
2: Rotterdamke buurt,
0: ja.
2: Met, toch?
0: Ja.
2: Dus kabel, medewerkers waren klaar.
0: Ha.
2: En ze zijn naar huis gegaan. Ze hebben een soort nikarige pantoama.
0: Ja.
2: Maar ze hebben over het hoofd gezien. Kego londa ik bariske. Abbe raha gebouwame.
0: Maar lorkwa kahara. Soete laha ki kohon tjallet raha. Hoe hebben ze niet opgemerkt?
2: Dat kind sliep waarschijnlijk in een bedje.
0: Ah.
2: En ze hebben gewoon niet goed opgelet, deze gekke mensen. Dus je ook er maaibab aloke lewe lorkwa ke. तो देखिए वहां पे क्वाड़ी बन है,
0: क्वाड़ी बन दूर से
2: सब पर्सोनेल, सब पर्सोनेल बेलफ्लोर के बेलफ्लोर नंबर तो सुन
0: बेलफ्लोर या
2: बेलफ्लोर हां इनderdaad dat kind was aan het slapen dus een slapend kind over het hoofd gezien.
0: Maar bellefleur
2: kon medewerken naar hem op.
0: Ik zou gek worden. Ik zou helemaal gek.
2: Natuurlijk word je gek. Dus de ouders hebben politie gebeld.
0: Yeah.
2: Hey, ik zou geen politie bellen. Ik zou meteen een raam inslaan en gewoon naar binnen gaan, hè? Maar een beetje mijn scooter gebeld is. Tap ambulance bij Alba. Ambulance bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals. Oetje, wat ben je nou zo'n ik ga mee met hoor. Ik heb ik op een insane, hè? Amnek in Moenia, mijn koontje, hekina. Dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren. Kuta, Bilaar, Bolaadje, hekken, auto mee.
2: Dat gebeurt regelmatig.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
2: dus
0: dat niet.
2: Of je hebt het te druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
0: systeem, ja, waar we
2: dan mee? Ik wil systeemfouten. Ja. Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
0: Dan moet je
2: kunt dat bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. Hè? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen ik ben het vergeten.
0: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
2: Ja, tot een moeder naar mooi bij. Maar ja, het gebeurt. Ja, system crash. Trouwens, in Verwa, met Garamoa, met Lois. Kuch kuch chahi khai ke, or kuch kuch na chahi khai ke.
0: Kunchi na chahi khai ke. Pahle ose shuru kar, want hum mahila jane kunchi na chahi. Hamme in Verwa me eigenlijk bhoog na lage hier.
2: Bhoog na lage, na?
0: Ik wil wel drinken, ik drink wel door, maar bhoog na lage hier.
2: Dus in Verwa me jane kunchi kare kya? Kare ik chahi ga. Sunne walo Ujala Radio ke dekhle to. Koffie chai to suniye, dan word je echt heel slim.
0: Dan word je slim, inderdaad.
2: Nog slimmer. Lau ऐसे बोल ली तो चलांग बाकी और चलांग ले ये दस छोटा छोटा पोर्सी खाइए एक दाई में ढेर ना खाइए त्रोमस एक दाई में ढेर खाई भी ना पाइए इवेरवा में प्रसिद्ध जंतु बोलेगा लोइट दस फोर्सेर करके खाई सकेगा मत दूध आत लीफर ने दस जाने का कर लीफर जो नंद में 3 दाई खाएगा एक दिन में ओके लीफर 6 दाई कर दे
0: 6 दाई Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
2: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het naar Chalakchalakandmie heeg, met verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie.
0: Ja,
2: snap je? Van zo'n afslankguru. En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. Ja. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën. Maar zo nevalu dhalle toen normaal gesproken 4 dai khaiga of 5 dai khaiga. To ook verdubbel kar de. Chota chota porties mein.
0: Ja.
2: Dus je 4 dai khaiga, 8 dai kar de.
0: Maar kon je kijken aan het? Kon je kijken?
2: Dus wat je moet vermijden, hè?
0: Ja.
2: Dat is echt gefrituurd. Voedsel.
0: Dus geen patat.
2: Dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze.
0: Waarom?
2: Moet je niet doen.
0: Waarom?
2: Hoe slecht het op lichaam gaat die lucht.
0: Oké.
2: Toen ormangen je aan het appen dat er al Dus wat je moet doen bij voorkeur is fruit eten. Jonam Lokhardem Bolila, fruit, altijd goed.
0: Ja.
2: Groente eten.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dus groente, fruit, rauwkost. Dat soort dingen
0: dus,
2: moet je eten.
0: Lichte dingen, licht verteerbare dingen.
2: Ja. Dus dat soort dingen moet je eten. En natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein 1 glas tu piye.
0: Ha.
2: Hame beloof kar tu, sunne walo. Ki tu har ghanta ek glas liefst pani. Maar agar koi dusra chit tu mange tabhi hoi sakega.
0: Nee, pani is beter.
2: Elk uur, je moet op jezelf letten.
0: Yeah.
2: Koi toke na khyaal kariga. सुनने वाला तू आप अपने के ख्याल करिए दस हर घंटा तू जाए के 1 गिलास पानी पी लिए 1 गिलास कुछ पी लिए मकलक उर मकलक
0: ना
2: और ना अगोरिए और ना सोचिए फन हमें प्यास लगी तो पिए तो मैं तलात हम लोग बोल ली बातें फिर बोली ला नी दोन
0: या ना
2: दस बहुत फ्रॉइड भी ना खाइए जो उनमें शुक्र है ये अच्छा लोइ Dat is ook een weer de ding dus.
0: Dat kon fruit, kan je sap fruit, want het is mita heiga.
2: Nou ja, bessen kun je eten, frambozen.
0: Ja, om als groen heiga. Oké.
2: Oesap met heer pani heiga, vocht.
0: Ah,
2: oké. Watermeloen.
0: Watermeloen.
2: Om een pani heet, toch?
0: Ja.
2: Dus zotte ki water meloen met heer pani heiga. Ha. Inderdaad heiga. Ha. Maar weet je dat Galia meloenen meer pani hebben?
0: Is dat zo?
2: Ja, dus dat zijn van die weetjes toch?
0: Ha. Maar toen zeker wringen watermeloenen man. Galileo en, of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
2: Nee. Oh. Ik heet ze gewoon Galia. Galia,
0: Galia. Galia, ha.
2: Galileo. Galileo. Boy, ad mik en Mark naar hem mar jij door Mattie en Sun.
0: Ik ben daar echt serieus.
2: Thora se kjaal kan je zunnen walo.
0: Ja, serieus. Ik heb toch de paar dagen dat we geen koffietjaar hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja,
2: nee,
0: best
2: wel.
0: Verloren
2: dag. Is verloren.
0: Is verloren dag. Je moet elke dag lachen.
2: Zo, Marilla Satting. Maar, dat het warm is, wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
0: Nee, ik heb koffie te rollen.
2: Waar is je koffie?
0: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Ik heb, maar toch een koffie bij
2: mij. Wacht, ik heb jadugar. Ik heb jadugar. Jadugar? Ik heb
0: jadugar.
2: Koffie zet ik.
0: Ik ga
2: iemand roepen. Ik ga jadugar. Ik wil jadugar.
0: Hoe zit het met onze glazen bol eigenlijk?
2: Glazen bol wat barsten hoor ik er toe tart keer per aloid. En nou wel een broek besteld kan leren.
0: Maar
2: die leverantie was niet goed uit India.
0: Okay.
2: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
0: Ghana mee?
2: Ik wil nou wel een broek bestellen in Ghana.
0: Hij heeft een kontje Ghana zijn eigen.
2: Ghana is een tovenaar.
0: Ik ben een tovenaar, oké.
2: Hij is een heer tovenaar. Maar ik heb ook over uitgebreid liggen. Dus na hebben we ook verzinnen. Hoe tovenaar welke naam toe mag je gaan?
0: Ja, maar ik ga niet.
2: Je bent toch geïnteresseerd?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat is toch ook wat je kan doen.
0: Zeker.
2: Dan moet je die man zijn naam googlen. Dus kan je reclame hebben van die valse pandit. Van die mensen die zich voordoen als pandit.
0: Moet je dat zo niet laten? Ik irriteer me mateloos daaraan. Ja,
2: juist. Dus zo neem wel het hoor ik heel erg. Trap niet in die dingen. Koi aike toke boli van zo na ham oja bati, ham i bati, ham u bati, ham tor probleem oplos kar debe. Zij hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Toor wel kan je zeker
0: niet. Toor kan niet paisa krijgen. Na, trap er echt niet in, mensen. Dus
2: dit is een fatu. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus Obja, Jorka, dat soort. Ze geloven in al die dingen toch, die gaan eten.
0: Ja.
2: Dus ik heb naam zo niet, chef, van die tovenaar.
0: Ha.
2: Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku Bonsam.
2: Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
2: Ook een naam is Nana Kwaku. Zeg je dat? Kwaku.
0: Toch of jij?
2: Jadugar. Ook een naam is Nana Kwaku.
0: Kwaku Bonsam.
2: Gewoon Nana. Nani.
0: Nana.
2: Dus oiwali.
0: Nana Kwaku.
2: Nana Kwaku. Dus ook Nana Kwaku. Bolis. UWK volgen, toch? Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
2: Dus je had die wedstrijd Ghana tegen Engeland. Toen bolle hem Harry Kane ke baan dheli bati. Oké, ik dan baan dheli bati.
0: Ja.
2: Ik ga hem nu pas vrij laten. Kijk wat je doen hoor je.
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja.
2: Hoe vrij laten kan hij zijn papier bevrijd kan hij. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
0: Harry Kane niet kunnen scoren. Oh ja.
2: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja,
0: abkahoyga, abkahoyga.
2: Band is er, oké, band is er.
0: Band is er, denk je toch? Band is er.
2: Je doet daar niet meer beetje jouw.
0: Ja, is jouw hoor. Ja, band is er.
2: Ook een aura dat net schorke, oké, bakke, maar uto, torwali bandiga, nooit.
0: Toen had je toro, die lekker zit, ja,
2: toro, wat is ik bakke, die mensen die zeggen, dus Nana Kwaku zet voor abacha ik er hier.
0: Ja.
2: Nana Kwaku, ook een namuata zo.
0: Nana Kwaku Bonsam. I'm together, echt serieus. Oké, Hamlokke zijn ook een Belkerke, uiteraard, Katin. Hamlokke zijn ook een Belkerke, hè? Dat hij ook wat voor Nederland moet gaan doen, voor Oranje.
2: We gaan Vijay bellen. Laat wie jij dat maar doen.
0: Laat wie jij dat jij baanen kan. Kuch jij hij baanen kan ook, hè?
2: Kuch chahiega, kuch chahi. Ik kuch karek pariga. Anders wordt Lhasa pleiti de.
0: Ja, ja, ja. Het wordt
2: een... We gaan het straks over hebben.
0: We gaan het straks erover hebben. En weekend van MKB, het was in de nacht...
2: Voetbal komt dus zometeen.
0: Voetbal komt zometeen. In de nacht van zaterdag of zondag. Bahut Badal Gurjala. Ik weet niet of jij dat allemaal hebt meegemaakt. Maar hem raad, maar wij kwamen. Ik behaal bliksem gieren. Bra, bra, bra. Je schrikt er wakker van. Moet je een kaap helen, Jappe?
2: Nou, dik hem naar Daraila. Maar er zijn mensen die heel bang zijn, hè, voor bliksem. Dus
0: ja.
2: We hadden het net over Vijay.
0: Ja.
2: Vijay, kuch ke na daraiga duniya.
0: Kuch ke na daraiga.
2: Koi ke bhi na.
0: Khani badal ke.
2: Nana kwaku ke bhi na daraiga.
0: Maar hij is wel bang voor onweer.
2: Maar badal. Boy, amai vrede. Hij kruipt gewoon onder een bed.
0: Ja. Maar zo na, dus oké, bliksem
2: maar. Dus Vijay is onder een bed gekropen.
0: Is hij onder een bed gekropen?
2: Wacht, luid.
0: Koffie, Pieter. Zo, jongen.
2: Lekker, dit komt erbij toch. Wacht even. Sonietje.
0: Ja.
2: Dit hoort erbij. Ah, lekker, man. Dit heb ik gemist, hoor. Luid. onze luisteraars hebben dit ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen.
0: Ik denk die misselijke dingen van ons, ja, inderdaad.
2: Dus Vijay het Nandarai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè. Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
0: Serieus?
2: Bam. Weet ik het niet, ja.
0: Is die man echt zo bang voor onweer?
2: Hij is voor niks en voor niemand bang.
0: Ja.
2: Behalve onweer.
0: Ha.
2: Dus het Nandheer onweer, ra. Hoe noem je dat ding? Arre, Badal Jona Vega, ja.
0: Ha.
2: Etna dheer ra. Kom likha la, yaar. Ki ego record ra.
0: Ja, in heel Nederland was het, ja.
2: Etna dheer kabina bhaila.
0: Kabina bhaila.
2: Voor het eerst.
0: Maar Badal jab gurje hai, bliksem toke mariga. Is dat goed of niet goed? Toe marje je of...
2: Bliksem toke mari, dat ga je niet meer... Dat ga je niet meer kunnen doorvertellen, vreselijk. Dus, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Dus die dag, hè,
0: ja.
2: van John Dinoa Bliksampail. Ik doe je roodje kebadba.
0: Ah.
2: Ik hoor dat ding. Ik loop naar buiten toe.
0: Ja.
2: Mijn dochter gaat mee. Die ail hamar piche piche. Want ik wilde even genieten van het weer.
0: Ja.
2: Dus dan barwa gaili. Nietje tadaoui ke takat rehi to.
0: Oh, hem zei het banya me gele chelen. Maar gewoon hier geen cake.
2: Mankerat wel. Okay. Eén dag daarvoor wilde ik in het water.
0: Ja.
2: Maar niemand durfde met me mee te gaan. Hem bolie zoon. Kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Niemand durfde mee te doen met me.
0: Dus jij wilde in de regen gaan. Je wilde in de regen gaan lopen. Oké, okay,
2: Was lekker.
0: Ha, heerlijk.
2: Allee, gharwa ke aguai se.
0: Ha, natuurlijk.
2: Raad ke bilfrau thoro takiga.
0: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
2: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
0: Dus, ja.
2: Maar dus die andere dag, die twee dagen daarna of zo...
0: Ja.
2: Ja, kas ke bhalba. Tab hem baharwa tharabati. Ma bichya kom bij me staan. Hem luk takila. Or ose hem oke hem bolila. Ama bichya. Fasoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
0: Ja.
2: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
0: In een hurkpositie?
2: Je moet zo laag mogelijk worden, toch?
0: Oké. Okay.
2: Dus als je op een open veld bent, Lloyd, geel creëert je wat? Is het ook door Jan Bataille ze kregen? Toen wij laat met Charlie kopen, ik hele. Maar toen lamba chaura toe baat. Dus jij gaat die bliksem schicht aantrekken toch? Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt. Dus als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken. Hurken. Dus je moet kruipen naar huis gaan. Dat is het advies.
0: Ja.
2: Dus een koop hasila. Chijwak over batiaat batiaat.
0: Ja.
2: Van ipagalwanke, dekbagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké, prima. Ik ga zitten. Een half uur later.
0: Ja.
2: Bliksemt het keihard.
0: Ja.
2: Alsof hem maar gharwa getroffen ba.
0: Boy.
2: Zo hard,
0: inderdaad. Ja.
2: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk zeg maar op... 2 kilometer van mij, denk ik.
0: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
2: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt,
0: maar,
2: nog nooit.
0: Maar kun je
2: hoorde
0: vertellen...
2: echt een knal.
0: Ja.
2: Eén zware knal.
0: Bahut Jor.
2: Echt, boom. Heel hard, alsof ik op Bondagel.
0: Ha.
2: Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, alle glazen zitten erin, alles
0: ja,
2: is er.
0: Ja.
2: Televisie springt over.
0: Ja.
2: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
2: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie.
0: Ha.
2: Die installatie staat aan en geluid is nul.
0: Nul.
2: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb huil.
0: Ha.
2: Terwijl apparatuur waar naartoe te liggen.
0: Nee.
2: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Moet je
2: door komen. Door een knal.
0: Ja, komt dus.
2: Nou.
0: Hama. Jochi Mati van het toewolde. Waarom zit je Nana Kwakua
2: hier?
0: Nana Kwaku.
2: Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan. Nana Kwaku. Tuloha Sega, Nana Kwaku. Nana Kwaku wordt de tori van de week. Voorstellen wat voor kanaal dat was. Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Moet je nou
2: door komen. Door een knal.
0: Ja. Komt dus.
2: Nana Kwaku.
0: Hama, Jochi Mati van het toewolde. Waarom zit je Nana
2: Kwakua hier?

0: am not you am not boleh bas tu bol dele maya. Okay, naraku aku. Ai.
1: Ai, dus net een half uur daarvoor was ik die bakras aan het uitlachen. Van deze mensen zijn gek geworden. Luid. En een half uur later denk ik van, hey, wacht iets, hè. Betre bakraak hem naar boli pagla, maar is er wel ja,
0: nee,
1: gaat je
0: wel. Nee, is een onderzoeker, hè, toch? Onderzoeker, hè, wetenschappelijk en dat soort dingen, hè. Dus ja, je moet ze wel serieus nemen, hè.
1: Ja, nee, tje, Johan, ik ook koffie pilen, tje, luid.
0: Ik ga dus echt toe pilen koffie, want ik neem ook een slokje, want dit was wel even, hè, even heel veel lachen.
1: Dit was even slikken.
0: Dit was even, Nana Kwaku Migado.
1: Nana Kwaku.
0: Nana Kwaku.
1: Koi bhi problem rahe gi Nana Kwaku ke. Yaad kar liye bola liye.
0: To ke relasi ke problem hai ga. To ke kon kon problem hai ga. Tu na pad pao hai ga. To ke kaam na mile hai ga. Tu Nana Kwaku ke baat kar.
1: To ke kariya aankhi lag. Oh, no, that? Black. Oh, no, that? Klap aankhi to. Boze oog.
0: Boze oog.
1: Okay, boze oog ke las ba. Bel Nana Kwaku.
0: To ke kono bimari hai, to tu Nana Kwaku ke bel kriye.
1: Hey, hamu mai lego business suru kare loi.
0: Ai. Deko mooi naam.
1: Kanakon business.
0: Boy. Nana Kwaku ke business.
1: Nana Kwaku is al beset. Ma, Nani Kwaku kan. Nani Kwaku.
0: Zonwala, hem luk hasila ik er bari mee. Zonwala, ik er bari mee, hem luk hasila. Maar laat je dus niet echt zomaar toelo nadje je iets wat mij klonkje pas. Ze nemen je gewoon in de maling en zelf door paisa knieken maar, hè. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
1: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
0: Grote oplichters, zo hier. Dus toelo, toke doek hega kunnen, doek hega. Ga dan... de kwak gaat in. Ja.
1: Ga naar je echte Nana, maar niet naar Nana Kwaku. Je echte Nana gaat je nog helpen. Huh?
0: Ja. Maar kon ook weer heel doek houden aan het. Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek houden. Wat moet je dan doen als mens zijnde?
1: Doek door kar hamara.
0: संसार के किनैया और रचैया ना रचैया हां
1: रचैया दोस्त भगवान के याद करे भाई यार
0: या इट्स इनवॉल्व्ड टू
1: हेल्प हिम भगवान के याद करे अब यो मनी यू हैव नीमन नोद
0: नी हैव नीमन नोद
1: है कि तेरे से तो खुद बेद चाहे जॉन भगवान में तू विश्वास करे दा खाई क्राफ्ट आउट पुट
0: या तो
1: लाच नहीं कैक मार
0: दैट इज योर हाउ फास्ट या
1: ऑलवेज यू मस्ट इन कैक मेंस दी नीट गेलोविग zijn helemaal niet in een god geloven. Die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar mensen die wel gelovig zijn, of je nou christen bent, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
0: Ja.
1: Dus bid tot je eigen God, Chahi John Waliba. En je vindt dan kracht. Nee. Maar ieder oedar na jaak hoop, rommelij mee.
0: Rommelij.
1: We hadden Lloyd, ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
0: Ja, oh, lijst.
1: Leuk hoor, best wel leuk.
0: Aaskal toe lijst leken, Jelika.
1: Had mij een lijst willen leggen, ja?
0: Ja.
1: Interne lijst noem je
0: interne
1: dat, hoor.
0: Interne lijst, ha.
1: Eling. Oh ja, Mika, dus
0: Elingwa, hem lukje abetelijk, kooi na partij zijn bericht. Ki kaha Elingwa milseke heesun, dus dat is wel een probleem, barka probleem.
1: Eling komt terug, maar Eling probleem is opgelost.
0: Opgelost?
1: Ja.
0: Oh.
1: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
0: Oké.
1: Okay. Eling heb ik gevonden.
0: Ha.
1: Via.
0: Ha.
1: Het is geregeld door mijn broer.
0: Atja.
1: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En
0: Chaugo, kan niet Chaugo, toch een milo?
1: 10 go mardeli, 10 go mardeli, wat die? Of 10 go aachmare, bij Bjarne.
0: Hey, maar Suna,
1: wel een goede eerling, gelukkig. Suna,
0: maar je weet toch, je toekoets lekkers beneden, dat toen hij me altijd uitnodigd, kerstje, tot toen Janet.
1: Eerling, maar al maak je niet ook het horen, maar.
0: Maar al
1: Saral Machri toch in aan de
0: beheer. Angela uit Wateringen. Waar ligt Wateringen eigenlijk? Ergens boven Purmerend of zo?
1: Den Haag, ja.
0: Oh,
1: die mensen mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenese.
0: Mag je
1: niet zeggen.
0: Ook mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou.
1: De Gletto. Hebben we weer één persoon blij gemaakt.
0: Weer iemand blij gemaakt.
1: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor.
0: Ja, natuurlijk.

0: maken we mensen blij met dit programma. Want ja... Mooiste sonie heb hier. Kan kolke sonie.
1: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
0: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
1: En likal heiga, luid. Hagelslag.
0: Hagelslag?
1: Or pindaduku.
0: Pindaduku?
1: Hey, zijn naam, hè?
0: Pindakaas, pindakaas, ja, hagelslag.
1: Pindakaas door zijn naam, hè?
0: Ik vond Suriname meer breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
1: Nee, omdat je verwend bent nu.
0: Oh, oké.
1: Heb je ook een kooi pindakaas deed, toen boel je hem jahal mee, Bati? Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Op toen man, ik heb mij niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
0: Ja.
1: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
0: Ja.
1: Maar hagelslag.
0: Hagelslag.
1: Hoe is dat naam met de haloid?
0: Nee.
1: Dit pijnlijk heb aan bolila. Is hij toch heiga, sapko?
0: Is hij toch heiga? Maar pijnlijk heb aan
1: bolila.
0: Of was er wel, hè?
1: 40, 50 jaar terug.
0: Ja.
1: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
0: Nee,
1: maar in Nederland met wel hagelslag.
0: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, laten we zeggen 1975.
0: Toen betreft ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp.
1: Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname? In Nederland
0: weten.
1: Was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
0: Ja, hagelslag en pindaduku.
1: Toch moeilijk, hè? Hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
0: Ja, van tijd tot tijd na haar rood, maar van tijd tot tijd.
1: Konwali, eet je ze allemaal?
0: Nee. Ik wil die melk, chocolademelk.
1: Alleen die, hè?
0: Ja.
1: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
0: Na. Oesap rommel na. Nee.
1: Toen rommel na kijken. Lloyd naar kijken, rommel. Allee, dat woordje rommel,
0: Rommel.
1: Het is geplant in je hoofd, dat is rommel.
0: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
1: Het is gewoon geplant in je hoofd.
0: Ja.
1: Pindakaas. Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, Lloyd. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar... Maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
0: Ah, dat is wel lekker, ja.
1: Dus dat gaat om die combinatie van pindakaas met een beetje...
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Nah, ik sla hem over.
0: Nee, inderdaad, ik ook. Ja. Nou.
1: Dus abetu hajula wat na je dat jij toe dan ik kuntje linken.
0: Ja, hamnaja niet dat het naar raad ke hem lok door ghare abe kable voetbal.
1: Vandaag kunnen we niet in de man cave.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Nee, kan niet.
1: Vandaag kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis.
0: Ai.
1: Hey, maar 10 budget.
0: 10 budget. Ja, hamna niet admilon kam kere jai ki na jai, maar tu abhi is vrij lele, ki tu bhyan kam pe na je sabere.
1: Ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje wat barca, hè?
0: Atja.
1: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
0: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
1: Ja, toch? De rest laat ik.
0: Ja.
1: Nee, ego, maar die gaan mij wel betalen.
0: Oha, bol.
1: Atja, ben je het, kan je het? Voetbal, wat je doet, hoe jij
0: gaat. Dat is een ze betaalde. Op toen hem ook lekker maken.
1: Dit is echt een gambhire, goba.
0: Atja, bol.
1: Supermarkt mee meemaken, liham.
0: Oh, supermarkt mee, toch?
1: Ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aayil hai ya supermarkt mein?
1: Ha, zoiets. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarkt mein. Ham na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
0: Ja, ik weet waarom jij naar supermarkt gaat. Hè? Ik bedoel, hè, daar zie je mensen, ontmoet je mensen natuurlijk. Ik ga vooral ook naar supermarkt.
1: Ik hou van mensen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Mensen houden van mij, ik hou van mensen.
0: Ja,
1: toen bang je bat ja direct jan in. Je wil niet wachten, hoor.
0: Nee, ik wil het nu weten. Ja, bol.
1: Je wil het nu weten, oké. Dus ik ook geheim heet, eigenlijk. Maar ja, Ujala mij hem ook geheim na hori karila.
0: Zo'n legit na geheim hamar ha, sab to rasta pa hega. Dus ja. Hamar jitna baat is, toen ons sab ko jane hamar baare. Dus ja, er is niks om te verbergen voor mij.
1: Klaar. Lloyd ke sab kuch hem ook jane la. Inderdaad. Ik ben ook een open boek, hè, dus dat is ook makkelijk.
0: Ja.
1: Maar Kalinyangeli supermarkt.
0: Ja.
1: Gyarabarabaje, din match.
0: Ha.
1: Mijn vrouw en ik gaan er naartoe. Prima, ja. Niks aan het handje.
0: Ja.
1: Ik had een chitskin hier links en rechts.
0: Ja.
1: Niks aan het, helemaal goed.
0: Niks.
1: Maar ik ga je nu iets vertellen, hè.
0: Ha.
1: Dan komt er iemand. Komt naar me toe.
0: Iemand.
1: En die zegt tegen mij... Van jij bent toch die meneer met die geluksgeur? Mag ik even aan je ruiken?
0: Nee, Annelie. Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
1: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die? Hè? Die man met die geluksgeur. Hey,
0: die man met die geluksgeur. Migado, serieus.
1: Mag ik even aan je ruiken?
0: Migado,
1: dus je bent
0: serieus.
1: Ergens luid en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
0: Ja.
1: Stel je voor, jij ziet een vrouw. Chatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
0: Ha.
1: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, hè? Het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
0: Nare am cabina, dat is een poetsie van, mag ik aan je ruiken?
1: Toen bij dat poetsje zo gelijk.
0: Suna, ham na mijn lappert ga ik ook, wat dan ook. Wat dan ook, ga je vragen aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey, normaal.
1: Maar het is toch een hele nare vraag.
0: Suna.
1: Mag ik aan je ruiken?
0: Suna, nee, kijk, luister. Als jij zegt
1: ik vind dat niet grappig, hoor.
0: Ik vind het wel grappig, omdat jij zelf aangekondigd hebt... dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon, dus jamuntubarte. Dus ja, ik zal wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
1: Oké, laten we het als volgt doen.
0: Ha.
1: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet.
0: Ik vind als jij je man...
1: Honden mogen aan Lloyd ruiken.
0: Hidde.
1: Snuffelen heet dat.
0: Amet to kutta banadele of kutta zeg maar kabele zo'n haaien.
1: Omdat to kutta lobby kare.
0: Ik moest nadenken. Hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè. Dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met je kinnetje. Ik moet er wel elke keer aan denken. Van serieus. Maar ik zit wel met een probleem. Van suna. Hame tim na ga kutowake kable. Sorgo kareke. Nahawake. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om mijn voordeel, wel. Je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En een loop is gezond.
1: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
0: Het heeft wel voordeel. Dus, en je kan een mooie vrouw.
1: Juist.
0: He, ik wil een mooie ordent bimelseke. En Danny ordent bimelseke.
1: Je moet het zien als een wapen. Toch ik een wapen bij Baloy. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
0: Je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toe oud doe Brady.
1: Lloyd heeft echt grote problemen. Zo Nevala. Hij twijfelt of hij Chihuahua wil gaan halen. Of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in. Maar hij is bang om Chihuahua te verzorgen.
0: Nee.
1: Dus laten we voor Lloyd een oplossing zoeken.
0: Ik had mijn Chihuahua's verzorgen.
1: Juist. Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een chihuahua kunnen huren.
0: Maar,
1: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een chihuahua kunnen huren.
0: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je zeggen?
1: Mang is zo, nee, jaar. Mang is zo,
0: Maar het is echt met jou gebeurd, dus.
1: Mevrouw was net in andere dingen, toch? In een andere rij.
0: Zeker.
1: Dus dat ding was wel een beetje confronterend.
0: Zeker confronterend. Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
1: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè. Hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat... आज रात के 3 बजे नीदरलैंड तक मोरक्को
0: या
1: जे हारी जाई घरे डायरेक्ट
0: या
1: जैसे कोई जबर खेल बा ना एगो खेल बा जोन सोचिए फन एक बार फिर ताक ले
0: ना ना ना बहुत जबरदस्त खेलेगा
1: ई खेलवा में कैसे बोलेगा जीवन और मरण के बाद बा
0: जीवन मरण के बाद है जीवन मरण एंड रेलन
1: लाइफ ऑफ दोद
0: या जीवन मरण एंड रेलन
1: रेलन सोविजो है ज ज चाहे जीतल चाहे ना जीतल मा 3 बजे सवेरे दुज एक फ्राम आफो मेंस दैट खान रेगला
0: सुना हमने नहीं सुना वट यू मुड डू इज je gaat 10 uur 's avonds naar bed, je gaat slapen. Wekker wat hard die 2 uur en 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken, ook je kinderen natuurlijk. School pe bol die ki lalkon na aiga sabere bihan school. Ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
1: Gewoon bol die
0: van luister je, jullie bekijken het maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school. Jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want Emma, haar, al jeet kebaat.
1: Als je meestal wat koets boelit, dan boelde je bel nooit op.
0: Ja, boelde ik hem belkerie. Ja, laten ze maar naar mij bellen. Dan los ik het wel op.
1: Ja, nee, maar door advies wel verkeerd. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber.
0: Oké.
1: Althans, je bent een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
0: Oh nee, ja, ik kijk graag naar voetbal. Maar wat is het probleem dan met mijn advies?
1: Die opzet van jou...
0: Oh, Want wat is het probleem?
1: Brazilië, Japan. Aaj 7 bajé raat.
0: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
1: Dus je kunt slapen.
0: Nee,
1: dan
0: jagren kar toch, jagren kar.
1: Haan, dus 6 bajé tu aye ghar hai. Dan moet je nog koken, snel.
0: Ja.
1: Ook voor je chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië, Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Brazilië, Japan wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
0: Nou.
1: De 10:30 raad ik je, heb je Duitsland tegen Paraguay.
0: Ja. Oh.
1: Ga je ook niet slapen?
0: Nee, maar hij is wel Bulgarije aan het. Dus die hele schema.
1: Daarom?
0: Hij hele schema begrijp ik. Nee, Raad van Jago.
1: Dat kloppen we toch?
0: Raad van Jago.
1: Dus ook heel wat doen hoi ga. Half één telk doen hoi ga.
0: Ja.
1: Dan Nederland heel ga 10 bajé. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus ja, doe je
0: bij tuurlijk.
1: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
0: Nou ja,
1: ik weet
0: zorg,
1: het echt niet.
0: Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
1: Ja, toch? Ha. En bel Nana Kwaku. Kies hij maar ik heb al de banden. We hebben ook gehad.
0: Hakimi ke banden. Jitna speler, een belangrijke speler. Hè, maar ook
1: zelfke
0: banden. Want Nederland heeft geen
1: idee.
0: Als die voorspelling van jou klopt. En we hebben dat al een jaar geleden al gezegd. Kijk, Nederland, wereldkampioen, hoi. Dan gaat Nederland, ja, ik er baat mee Canada, kijk, staat Kiliga. En daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië. Wat wordt het?
1: Ja, ik pak even schema erbij, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat praat makkelijker. Ja. Met de ultra informatie in DB.
0: Nee.
1: Dus
0: hoe zit
1: Nederland staat... Nou, hem ook zuivere informatie delen. Je hoeft alle radio te zullen wel. Trouwens, koffie en chai.
0: Ik slok pani niet per se. Pani hem naar moeite pipel hem. Ha, boor.
1: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Hey, ja. Jij drinkt pani. Ik vind het zielig voor jou, hoor. En ik krijg hier Dawood. Is wel een verschil, hè?
0: Hey, Anand, echt serieus. Ham jaap ik kaam kerele, daarna dan kaam kerele. Dien, maar kaam kerele, ujala
1: katin. Pani
0: pila, toen en ja. Jij komt als gast hier in de studio. Hè, in de
1: en ik krijg Dawood.
0: En je krijgt Dawood.
1: Mensen houden van me, echt waar. Ik ben God dankbaar, echt
0: ja,
1: waar.
0: Je bent echt een jamon. Jij bent echt een jamon, ja.
1: Ik ben echt jamon. Ik ben Nana Jamon. Dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
0: Ja.
1: En rechterkant, ik hoor dusserkant. Dus linkerkant met Nederland kelly tegen Marokko.
0: Ja.
1: Hoe zit je kelly Nederland?
0: Ja.
1: Laten we daarvan uitgaan.
0: Laten we daarvan uitgaan.
1: Want wij hebben Nana toch aan onze
0: wij
1: zijde.
0: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
1: Nana Usetasan. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland wint. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raar. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
0: Ja.
1: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
0: Hmm.
1: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat Duitsland Paraguay wint.
0: Oh, Paraguay.
1: Nee, Paraguay. Leuk toch? Ha? Zuid-Amerikaanse sensatie.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
0: Liever Zweden.
1: Nou ja, Frankrijk gaat winnen, toch? Mm-hmm. Dat is sterk. Mm-hmm. Dat is Frankrijk tegen Paraguay. Ha. Dan wint Frankrijk weer.
0: Ja. Oh.
1: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan.
0: Dan Canada.
1: Moet je Canada verslaan.
0: Dan heb je Frankrijk.
1: Dan moet je
0: Frankrijk
1: verslaan.
0: En Frankrijk kunnen toch... Maar Frankrijk is voorhoede behoed jabber.
1: Behoed jabber. Vervelend. Hè,
0: als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy...
1: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli, 9 juli...
0: Vakantie, deze keer ook.
1: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk, yo dede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
0: Nana, ik heb ook wel keer... Aans gaat die Nana een koetsje kijken.
1: Brobby is toch een Ghanese?
0: Oh, Ghanese. Hé, laten we Brobby even bellen. Van Brobby, bel Nana Kwaku.
1: Nee, we zeggen Bobby, bel je Nana.
0: Bel je Nana en regel dat ding gewoon.
1: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
0: Je weet je...
1: We blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
0: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn. Van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien...
1: Wat gaan we met Stantwabbel?
0: Stantwabbel in het voordeel van Nederland 2-1.
1: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Optimist op wat. Hoe moet ik optimist op wat? Hambolila 3-2.
0: 3-2. Nou, kan
1: Nederland
0: ook.
1: Wint met 3.
0: 3-2.
1: Dus we gaan het zien.
0: Ja.
1: Stel je voor, Nederland zit je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema. Hè,
0: ja.
1: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
0: Ja.
1: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli.
0: Ha.
1: Tussen Portugal en Spanje.
0: Ey.
1: Dan krijg je toch een clash daar.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. België, Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
0: Ja.
1: Dus dan gaat een Senegal VS. Nou, laten we zeggen VS win dan.
0: Ha.
1: Dan krijg je Spanje tegen VS.
0: Ha.
1: En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen. Lloyd.
0: Ja.
1: Dan moeten ze nog een keer winnen van Portugal.
0: Oh,
1: of van Spanje.
0: Oh, jee.
1: Laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal.
0: Ha.
1: Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje.
0: Ai,
1: dus
0: boy.
1: Dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
0: Nou, het wordt heel erg zwaar.
1: Succes, hè?
0: Dan gaan we terug naar 2010. Hè? Oei.
1: Toch wat. Ja. Maar geweldig. Nou, wedstrijd. Dat maakt
0: maar
1: niet uit.
0: Laten we hopen dat we heel lang in het WK...
1: In het toernooi
0: blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb je wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
1: Nee, maar nu gaat het beginnen. Nu gaat het echt beginnen.
0: Oh,
1: nu, als Nederland vanavond wint...
0: Boy, pina.
1: Daar gaan we helemaal los, vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder. Klaar.
0: Atja, Soen. Laten we niet vanuit gaan dat Nederland verliest. Want verlies zo jij, dan is iedereen saai, in hem klaar, doen. Iedereen is helemaal...
1: Morgen ga ik niemand bellen.
0: Morgen hebben we wel koffietjai, hoor.
1: Ik kruip onder mijn bed.
0: Nee,
1: ik kom er niet meer uit.
0: Nee, dan gaan we weer naar Kwaku bellen van Kakeleur.
1: Trouwens, nog één dingetje, hè, Lloyd. In het kader hiervan. Ik ook belangrijk, Chich. Jonke over het mix, check. Tot nu toe was het Kelwaar, die liggie in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunivalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
0: Oh, zodat je wil ik loyaal aan je partner of zo?
1: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
0: Ha, toch? Niemand kan rami naar jij krijgen.
1: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
0: Ha.
1: Ik bedoel,
0: toen je
1: werkt in Nederland.
0: Ja, je
1: bent geboren in Nederland.
0: Je hebt ook een uitkering bij Milega, FWW nog bij de...
1: Sapkoetje, ziekte, gewoon een goed land.
0: Ziekte bij Milega.
1: Ziekte met wie? Ziekte Milega, maar dawai bij Milega. Inderdaad, inderdaad. Dus je hebt zo'n probleem, je hebt zo'n sankat ook. Iedereen door Sahara de Wege. Maar... Dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten dat die voor Nederland is. Stel je voor, laat die Marokkaan even. Stel je voor Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
0: Ja.
1: Stel je voor, wij hebben Surinaamse roots.
0: Ha.
1: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen en houden we van dit land.
0: Dan ben je voor Suriname.
1: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want je roots liggen daar.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent, dat je dan tegen Nederland bent.
0: Nee, natuurlijk
1: dat is
0: niet.
1: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal voor vanavond.
0: Ha.
1: Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal... Als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland. Maar die hele... Dat is juist fout.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk.
1: Om zo in die discussie te staan.
0: Of discussie want, helemaal verkeerd heen.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
0: Nee.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
0: Ja.
1: Elke Marokkaan, althans Nederlander met Marokkaanse roots... die zal vandaag voor Marokko zijn...
0: Ja.
1: Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
0: Nee,
1: maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
0: Hoezo Wilders bestemker, zeker?
1: Nou, dat niet alleen. Maar ze zijn gewoon, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven. Want zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
0: Nee,
1: wij hebben wel dat gevoel.
0: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
1: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen. Ja. Dat je hier je opleiding hebt gehad. Dat je hier bent geboren. Dat je hier, en dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
0: Vind ik ook.
1: Dus
0: vind ik ook.
1: Gun die mensen dat. Laat ze vandaag voor Marokko zijn.
0: Ja.
1: Als Nederland dan wint. Zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
0: Ha.
1: Want ze houden ook van Nederland.
0: Tuurlijk.
1: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar dat
0: mogen ze?
1: Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
0: Nee,
1: dus dat is die strijd.
0: Nee, ik vind het reëel. Ik vind het reëel. Toen Jahase Aile Bartinja Perhega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het niet erg.
1: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
0: Het enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest. Naja toet, paardker, dat
1: soort
0: dingen.
1: Dat is een ander probleem.
0: Dat is een ander discussie.
1: Dat probleem hebben ze sowieso.
0: Ha.
1: Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
0: Ja.
1: Na een wedstrijd.
0: Ja.
1: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feestvieren.
0: Ja.
1: Doe dat nou niet.
0: Ja.
1: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
0: Oké.
1: Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest, ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om 5 uur in de ochtend.
0: Chai en
1: Den Haag, waarom ik koop toeteren kan
0: hier? Dat mag.
1: Ga geen bushokjes slopen.
0: Nee,
1: geen auto's in brand steken. Doe dat niet. Dat is nergens voor nodig.
0: Ja.
1: Dus dat zijn die raddraaiers. Dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, Lloyd. Vol.
0: Ja, 100%. 100%.
1: Ik ben niet voor Marokko.
0: Nee.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn... uiteindelijk voor de Marokkanen... als zij wel winnen.
0: Ja.
1: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
0: Zeker,
1: logisch.
0: Zeker, logisch.
1: Maar gun die mensen hun lolletje?
0: Ja, joh. Natuurlijk joh. Heren, ik vind jullie koffietjai-programma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Ik let ook, Jan Kebaat doen het Korega. Ook omdat jullie gewoon Hindustaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Christian, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook er geur wat toen naar mijn zoon ging, toch? Dus oké. Ik krijg van Malita, ik wil je chihuahua wel verzorgen hoor.
1: Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont, maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
0: Oké.
1: Want je gaat niet alleen die chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lloyd ook moeten verzorgen. Heb ook verzorging nodig, deze bichara.
0: Raffi, ook goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. Naraha. Ben helemaal niet dol op hagelslag. Auribo leg ik een keer uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi, ook een hele goedemiddag.
1: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk hebben we ook Hindustani Batjaila. Sanami hebben we ook Bati Sanam, Saili Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
0: tuurlijk, wij praten alle talen. Hè?
1: Juist.
0: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie, chai.
1: Nee, daar gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. Toen met bolie en jukataal, wat jij met tak jukataal.
0: Nana Kwaku.
1: Ai. Ami mabi fevi cinto. Adi sa mode ogli wang. Adi sa play. He de tap stati. A ogli. Ja, ogli. Denk je toch?
0: Oké.
1: Denk je toch leuk? Orkonti hega, aaj khati. Nee, aaj khati na. Aaj khati etnera hamre jan toch? Samachar.
0: Etnera, ne? Nou ja, die Gambierse gebeur was wel even Gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel veel apart hoor.
1: Is dat de Tori van de dag? Of is de Tori van de dag?
0: Nee, Nana Kwaku is de Tori van de dag.
1: Mooi staan hier, dankjewel.
0: Ja, dankjewel aan het. Okay.
1: Groetjes.
0: Bye. Oh, Zoen.
1: Ja.
0: 19 september hebben wij wat? In
1: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
0: Ja.
1: In Nizam de meervaart. Trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien, dat hebben we
0: toch? Kaha jate horuk jao. Ja, ik had die originele gedraaid.
1: Mooi nummer hoor.
0: Ham gaan we draaien, omdat ham konen ze mij dat bolken, toen kaha jaaiga. Ham met horken kaha jaaiga.
1: Laat hem toch zo was.
0: Hamar jezer admi toch kaha. Hamar jezer admi toch kaha. Kohu na miliga.
1: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij naar Miliga.
0: Toen je het dit naartoe doen, die koko lampus, ik hoor je het naar Miliga.
1: Het is een barmaas naar Miliga.
0: Dankjewel aan een mooi reden.
1: Hai, groetjes, bye.
0: Doei, doei. Hoi. Ja, de kamer is een heer. Ujala's Coffee Chai Middag Show.

geur. Okker geurwa, het na uniek, hè? Namange kon ze zo'n houden. Maar onze bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh, ham BH na baticha. Maar hij is wel een bekende BH. Maak er een mooie maandag van. Geniet van de kleine momenten. Wees lief voor elkaar. Heel veel plezier vanavond. Als je voor Oranje gaat zitten. Ja, heel veel plezier. Als je vanavond voor Oranje gaat zitten. Namaskar. Mooi zreeën. Mooie middag. Toegewenst namens mij. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए met je business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Oh my god!

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten

0: Als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhans, en ik ben Ujala Radio Ka Program.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema bevraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum Donker was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft het record van de film Oppenheimer gebroken. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: लोग
1: कहें। You are.
2: Ujala Radio Headlines. In de vijfde week van de corona-verhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema bevraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum Donker was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft het record van de film Oppenheimer gebroken. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.
4: Ha ha ha ha ha!

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes en Skaar heet. Ujala Radio, vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen.

0: Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. De oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht. En de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
3: Je hebt Ujala Radio en op bajne ja raha hai ye geet aapke khatir. Ujala Radio per hum bajate hain tor khatir.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Vanmiddag wordt Henk van Essen vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie ondervraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlandse Fotomuseum, Birgit Donker, was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft een record van de film Oppenheimer verbroken. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Prettig wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Daar zijn twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis dicht. En de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file en ook daar ruim een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's derde aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht 20 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

या अनहिल कमी सिंह गाना ओ ओ जन जना ढूंढे तुझे दीवाना Jan Hilke frisse, energieke Hindi single song release gana van Arjun kwam uit in het jaar juli 2024. Maar het originele kennen we uit de film Pyar Kiya To Darna Kiya. Ja, ook weer eentje uit de categorie Oh God One More Remix. Maar dan wel een dansbare beat onder deze gana. Met een zomerse feel die je ook in elk seizoen kan voelen. Of het nou winter is, zomer, lente of herfst. Ja, zulke nummers kunnen het hele jaar doorgedraaid worden. Het gaat om verliefdheid en de intense aantrekkingskracht van... Van een verliefd hart. Ja, zo zingt Arjun over iemand die hem helemaal in zijn ban krijgt. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, hoop zo het Ghana bij Misal Giet. Ik heb het allemaal bij me. En je hoort ze hier bij

Ja, en zo is dat toch. Zelfs alles wat je normaal blij maakt, voelt leeg zonder je geliefde. Ja, en zo zegt hij dat in deze Ghana. Elk moment zonder jou is onmogelijk. En al het plezier is niks vergeleken met die ene blik uit jouw ogen. Ja, een heerlijke Ghana. Soms stelt liefde niet in jaar, maar in elk moment dat je aan iemand blijft denken. Ja, de heerlijke liefdesgevoelens die je voelt in de heerlijkste Ghana, in de beste hits hier bij Ujala. Ik zeg mooi mooi Ghana, Isbaar, de stem van Chanil en Nanhu on the vocals, Organa Kanaan.

keer Hona Jai Pyar. Deze Ghana neemt je mee in het hart van liefde die te intens is om te negeren. Met de prachtige mooie stem van Janelle Nanhu. Een prachtige soulvolle stem. En natuurlijk ook de prachtige mooie begeleiding die meteen onder je huid kruipt. Ja, deze Ghana Barbaat. Daarmee voel je hoe liefde je kan meenemen en door elkaar kan schudden. Ja, is perfect voor iedereen die ooit verliefd was of dat nog steeds is. Ke hona jai pyar tumse mujhe kar dega barbaad ishq mujhe. Ja, gaat over liefde die tegelijkertijd prachtig is, maar ook gevaarlijk. Ja, een hart vol passie en het risico van pijn. Je hoort ze hier bij Ojana Radio, de beste hits en de heerlijkste Ghana Orwobhi Amit Jairam Kesat. Ismar, de stem van Vishal Mishra. Ja, hier zo de playlist. Kya Meri Yaad Aati Hai. Ja, ook weer zo'n mooie Ghana. Eentje om even heerlijk in weg te dromen. Even je ogen te sluiten. Maar niet als je onderweg bent, hè. Dan is het gewoon twee handen aan het stuur, twee ogen op de weg en twee oren bij je radio.

Ja, misschien herken je het wel en heb je ooit iemand zo gemist dat zelfs stilte te luid klinkt. Ja, als je het herkent, dan spreekt dit nummer recht uit je hart. Ja, en dat samen met de prachtige, mooie en gevoelige stem van Vishal Mishra. Ja, dat laat je toch echt voelen wat het is om iemand te missen. Maar dan ook echt te missen. Ja, echt zo'n Ghana om je speakers lekker luid te zetten en die herinneringen binnen te laten komen. Ja, dat is de kracht van Kiamiri Yad Atihe. Soms is de stilte luider dan woorden. En de muziek, ja, de muziek vertelt wat het hart dan voelt. Ja, dat was de stem van Vishal Mishra. Kiamiri Yad Atihe. Ja, dit is de stem van Nikita Singh samen met Mika Singh on the vocals in Falcon Rock. Ja, ik ben Misal Giet, een energieke Ghana, een Najwala Ghana, eentje die je vanzelf laat bewegen.

Ja, een beetje warme rockgana. Een mix van warme vibes van volksmuziek. En die heerlijke beat. Ja, samengebracht door Nikita Singh en Mika Singh aan de vocals. Een Ghana die je laat voelen hoe oud en nieuw samen kunnen knallen. Dus ik zou zeggen, laat je lekker meevoeren met de heerlijkste hits die ik hier zo nog meer op mijn playlist heb staan. We hebben een variatie van heerlijke energieke Ghana. Ja, gevarieerd met heerlijke rustige Ghana. Eentje uit de film Runway 34 heb ik hier, de stem van Arijit Singh. Ja, die hebben we eventjes niet gedraaid, dus ik denk, laten we Arijit Singh eventjes de ether ingooien. Ghana Kanaam He Mitrare, Ik Ben Misal Geet, gezongen met Jasleen Royal. En komt dus uit de film Runway 34.

En zo laat ik je lekker meevoeren door de magie van Arijit Singh. Gana kanam he mitrare. Een Gana die je raakt. Een Gana die je ook troost kan bieden. En je meeneemt naar die momenten van diepe emotie. Ja, het is perfect om even stil te staan bij wat echt belangrijk is. En dat is mitrare. Ja, soms zegt een lied meer dan duizenden woorden. En dit is zo'n Gana die meer dan duizenden woorden zegt. Ja, het is een prachtige mooie Gana en komt dus uit de film Runway 34. Ja, en dat was prachtig mooi gezongen door Arijit Singh. En vanaf Arijit Singh gaan we naar de stem van Neelam Matadeen. Neelam Matadeen samen met Junaid Malik aan de vocals.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was kritisch op de avondklok. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. Tot morgenochtend. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. En tot zover de headlines op Ujala Radio. Come

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet, een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein, een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A7. Vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was kritisch op de avondklok. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. Tot morgenochtend. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.

0: Kumar Sanu.
1: Vranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is
6: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gisterenmiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen.

0: de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust, zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है DAB+ तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
2: तुझे लगे ना नजरिया
3: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren. Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen-Afsluitdijk, na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

कहां जाते हो रुक जाओ अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन के आवाज में पेश किए गए हैं सुनो लो हद इस वंदाख मानदाग नई नितविन यूनी और कॉफी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं अभी आदमी आएगा यहां स्टूडियो में En dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hassim Azaki Bate, Samachar Kibate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achterfinales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Ja, ze hebben dubbel op, hè. Knock-out-fase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic in actie. Goedemiddag allemaal. Koffie, chai, middagshow. Welkom. Het is maandag 29 juni. Een nieuwe week, een nieuwe start en een dag waar veel voetballiefhebbers rijkhalsen naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Pak een kop koffie of chai. Heerlijke chai erbij. Maar hoe luidt mijn habier? Habiare he, Anand Chandikasing. Welkom bij Ujala Radio. We'll be right back.

यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक नगमा सुनाते हैं en zometeen dan praten we jullie bij over het nieuws van Gut Weekend Itna Garam Mausumta. En natuurlijk hadden wij drie dagen lang, ongeveer ja, drie dagen of vier dagen lang geen koffie chai middagshow, want bahot garam raha. Dus ja, toen dachten we van, weet je wat, we houden het wel gezellig op de radio, lekker muziek, lekker naar muziek luisteren, hè? En kan bate, kan samtjaar, want daar heb je echt geen zin in.

0: Ja, daar ben ik weer. En Arend is er ook. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag. Hallo. Arend, op een microfoon in je hand te demonstreren krijgen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga misschien kaap heel druk aan hebben. Ja, hallo, Arend. Hallo. Hallo, goedemiddag.
1: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस लेवें दे आगे लो
0: हम कोई के सांस ना लेवें दे ला है
1: एक तो क्वारी इतना देरी में खुल ले हाय बॉय मैं बंग फॉर होंडा मैं बंग फॉर होंडा
0: एक बैन
1: कहे इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोइट
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
1: तो शमा ये मार वेल सा कुत्ता के देश मैं मुझे सा कुत्तन के देश मुझे नहीं सका है
0: नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं उस चीज़ वाला बोल सकी हम लोग कुत्तन के देश ना बोल
1: तू बदल करेगा इधर स्वामी में ढेर कुत्ता रहेगा
0: कुत्ता हाँ कुत्ता रहे ढेर ढेर कुत्ता रहे
1: ये बदलता है बेस था तो बदलिए
0: या ना तेरे और दूसर कोई के बात
1: तो रोको ना इंसान के तू बोलेगा
0: दूसर कोई के बात हम निंद्रा ना करी ला तो
1: नहीं ये वेट मनो तो ए मेंस इन ग्रोफ गबैक तेगेनवोर्डिग
0: ना बोल ना बोल
1: एम में तो कोर्ट लॉन्च है इकाम हुआ
0: में नहीं नहीं यार कभी कभी हमें लोग आदमी भी बोले से कि तू कुत्ता बाटे दोस्त यार यार यार देख यार यार खिलाई
1: दोस्त तू जानेगा है खुद में दफ्तर में वातम बकिन फॉर कॉफी चाय एंड कॉफी चाय एंड कुत्ता
0: कॉफी चाय एंड कुत्ता में तो सही
1: है अलस में तो सही
0: मोई
1: Nee, koffie, chai en oranje? Champions?
0: Oranje Champions, ja. Toen ik kwam nou oranje shirt bij hem in Japan, hem studio met Baital Bati. Sabere se hem ja, kabele Baital Bati.
1: En dan met oranje shirt. Oranje staat jou wel hoor, oranje staat jou wel hoor.
0: Ja, ja, alles staat me eigenlijk.
1: Toen, Barisha Bhar gewoon oranje bij niet, klaar.
0: Ja, hem,
1: chai Nederland, GT, chai na.
0: Oranje bij niet, laat hem Barila, ik soort, toen Barila. Het schijnt op mijn gezicht.
1: Toen Ujala ho jaiga, Ujala.
0: तो उजाला है ik ben niet zomaar bij Ujala हाँ inderdaad
1: तो एकदम चमकेगा जैसे
0: एकदम हाँ
1: बोल कैसे है happy day है तो overleefd natuurlijk heb je het overleefd maar toch
0: ja nee na inderdaad wel met moeite भले हमें airco रहा तो बात ये हम सुन के airco snel से लगवा दिली dus maar door die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen maar woonkamer minna dus maar daar moet ik wel een airco zetten want anders, in mijn mama, ik kan het niet.
1: Dat komt. Jouw woonkamer wordt nu verbouwd.
0: Ja.
1: Dus ohi joka met u ik die laga die.
0: Direct.
1: Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst.
0: Ik.
1: Hamloke wat ja zo'n keer denkt, dat mika is ooit, maar sap koi toro, hamloke zo'n keer.
0: Hamloke sap koi keer kan met daar deli hega van zo'n airco laga die op een maaibab gaat in.
1: और जेन ना लगवाई सोएगा पछतात हुई ना इसाइड
0: सेकर
1: हम लोग ना आज से बोल ली बाती हम लोग कितना दिन से बोल रहे
0: हैं फरमान जानी वाली से खुद आत
1: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen. Van ja, maar die mensen hebben nu geen tijd. Ik moet 6 weken wachten. Ja, natuurlijk.
0: Maar natuurlijk. Die mensen hebben het druk. Maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement. Voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik ja... van je stadswarmte gebruik te maken of hoe
1: nee, toch het doet deri met je gare dalle
0: ja
1: en je hebt maar even verwarming nodig een klein beetje
0: ja
1: de stadsverwarming thora deri lag jaega ja. althans gewone verwarming
0: maar het kost ook veel geld hè dat kost allemaal veel meer geld dan
1: airco is ook niet gratis alleen hij warmt heel snel op
0: heel eventjes snel.
1: Gaat hij dus die nu aan beurt ook ik garm karik bata airco zijn hoef karik maar je hebt ook eventjes thora se warmte nodig maar
0: ja
1: dat ding is super snel eventjes in je werkkamer of kahin bhi Dus een, inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig zijn airco een met ustand waaitje.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En tegenwoordig dus
1: ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
0: Ja, en als
1: airco is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
0: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe heen,
1: Europa mee echt, dat is een kabi pagala heen. Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets decadents. Van ik denk, airco laga, wega, luxe.
0: Oh, nou ja, het is geen luxe meer.
1: Want kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. of kahin bhi garam desh jaiye, zonder airco gaan die mensen doodgaan, bhaiya.
0: Boy, ja,
1: het is geen luxe.
0: Nee, zeker geen
1: dus
0: luxe.
1: Dus al die mensen die denken van, hey, airco heeft met luxe te maken, bhulja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarm de aarde verderop. Bhaiya, het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
0: Zo'n airco, kitna salo se hega, kitna des me hega, chijum hega. Dus ja, hey, ik geloof het allemaal wel.
1: Oké, jane, kon je bolega, sma? Europa mee?
0: Ha.
1: Ercofobie.
0: Ercofobie.
1: Er zijn heel veel fobieën. Eeuw, ja, het kan liever zoenen. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, luid.
0: Ercofobie.
1: Af en toe. Ja. Ercofobie. Kappen met dat ding. Het is niet decadent. Het is niet luxe. Het is geen luxe. Het is gewoon iets noodzakelijks.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja. He? Ja. Inderdaad.
1: Ham oudlam wat jou rabat jij ze kilt erover, maar nakker hebben.
0: Hey, hame go admi se batati to to hamse bole fan sunna hamar aurotya ke OCD hai. Weet je wat OCD is?
1: OCD.
0: Obsessive compulsive.
1: Ja, maar ik weet niet wat precies is hoor.
0: Ja, dus dat, ja. Dus dat je dus sunna dus tu admi batati tu ego chis ko se uthai le hai ga aur tu sare logo fakir jahan baitha to aurotya boli na maar naam juiste jongen, i juiste jongen, dat soort dingen.
1: Ik dam netjes mag ik
0: ja. Ja.
1: Hoe is dat gegaan? Ben jij
0: ook zo ingesteld?
1: Hij zijn de keila luid. Hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van, zonna, dit moet precies hier staan en iwali precies het na. Ja. Het na graden dat jij de kijk, ja.
0: Maar als je OCD
1: is een obsessie.
0: Ja, maar als je obsessief. Maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik, hoor.
1: Dan je moet gaat je aan doen. Alles je
0: irriteren. Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben. Dit, dat, bla, bla, bla. He?
1: Gewoon mooi bhajan zo'n. Door Sankar John het doen hoor. Doe hoor, jij geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo, toch?
0: Ja.
1: Ik kapsalon met Bimre.
0: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
1: We gaan alle kanten op,
0: okay.
1: Toch? Oké. Sonna, koffie en chai, mensen hebben ons gemist. De heer Tori, ja, dus we gaan alle kanten op.
0: Sonna, 10 rozen haak garam, ham sochi te ham jape abbenbena. Maar ham, jaisi nyaha studio me aai, bahero etna oven ramali na beer bitter. Maar goed, bel maar mee.
1: Nee, maar ik weet wat, het mieke gussatje rega.
0: Dus
1: ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig, Amsterdam Zuidoost mee.
0: Yeah.
1: Ik ook discussie bij het doei jane mee tussen een zitplek. Hoe vind je die?
0: Tussen een zitplek?
1: Dus kapperszaak met je, kom ik op salon mee, zonnewallen jane, ja, chitwa. Yeah. Dan kun je toch even zitten en wachten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan wou ik admin bij het laten, ook het toilet of om naar niet kan gaan, lout keil. En toen zei ik, dus dat admin bij die ik discussie bij. Bas wat hem ja gel bij een pistool leken al dag deze.
0: Nee.
1: Hoe vind je die? Dag je.
0: Nee,
1: dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
0: Maar mensen, is het de tijdgeest?
1: Nou ja, ach joh.
0: Kies dat Jos is
1: hardem zo.
0: Pagala niet hier.
1: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
0: Nee, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen. He,
1: om een zitplek. Ja. Daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
0: Ja, nee.
1: Dat ook het nagusaba dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hou op.
0: Ja.
1: Kappen ermee. Amerika, ik ga baat heen, Lloyd. Filmen ook op, hoor. Camping to Gaelic, heb je?
0: Nou, we hebben vaker over camping gesproken. Ja,
1: ik ben toch.
0: Je hebt wel een camping geli, maar een staakcaravan met geli.
1: Oké, maar tussen naam met geli. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
0: Nou, toen had
1: je
0: boitie mee kahare, tartire he, en dan achter in bakajari toch?
1: Ha, toch? Ego hol toch? Ja toch? Dan moet je zo op je...
0: Het is een huisje.
1: Je moet gaan hurken.
0: Het is een huisje, je moet hurken. Ja, inderdaad, ha.
1: Ja, toch? Heel, heel smerig als je het niet gewend bent.
0: Ay, Mika,
1: voor de
0: Mika,
1: mensen die het gewend
0: niet,
1: waren...
0: Ik moet er niet aan denken. Maar hurk
1: dat
0: is wel...
1: Dat ding noemen ze dus niet je tanker. In tank werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen in Suriname. Broemberen. Hè? En die ging het eruit halen.
0: Ja.
1: Eruit zuigen.
0: Ja, ja.
1: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
0: Ja.
1: Dat noemen zij dan een droog toilet.
0: Een droog toilet, oké.
1: Okay. Degelijk kon kon je gyani.
0: Droog toilet.
1: Ik weet niet of het gyani is.
0: Hoezo droog toilet?
1: Dus daar heb je dat gat, dan ga je daarboven zitten. En dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in. Hoe noem je dat? Zaagsel. Ah. Zo. En dan klaar. Don.
0: Don. Oira.
1: Wat is er gebeurd? Ik ben een beetje een girl. Ook een zonnebril.
0: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
1: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
0: Gatsi dari. Jezus, ach man toch.
1: Hoe hangen, hoe ik heb niet gehad, maar het was kabel. Hij is er zelf in gevallen.
0: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
1: moet je
0: erg.
1: Je voorstellen, dan lig je daar in dat ding. Urenlang, urenlang.
0: En dan
1: komt
0: er niet
1: uit. Zomaar uit.
0: Nee,
1: zo'n brandweer. Ai, dat toch in Nicaragua.
0: No man.
1: Dus je zit daar, je ligt, ik weet niet wat je doet, je zwemt in dat ding.
0: Nou mensen, ik weet niet of je koffie of je chai of je pani bij je hebt, maar drink het even snel door hoor.
1: Is toch wat, hè?
0: Is toch wat, ja.
1: Ik go nou wat techniek ga je trouwens
0: lopen. Abcon techniek eigenlijk, AI, wie ik maar Shamil Belega AI.
1: Nou, AI speelt wel een rol bij al die onderzoeken, ja, maar een... Ja. Dus, hamlok pahilidje schooljatre, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen. Dan hoor je allerlei theorieën.
0: Ja.
1: Die ijzermateriaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
0: Ja.
1: Nou, vroeger toen ik klein was, heb ik dat ook geleerd hoor. IJzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt, dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla bla bla. Maar je denkt van het zal wel.
0: Ja.
1: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
0: Roestbatterijen?
1: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
0: Ja.
1: Roest van ijzer.
0: Ja,
1: en dan
0: stoppen
1: ze erin en dan heb je hele grote kolossale batterijen.
0: Ja.
1: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
0: Ja.
1: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahilek ga hem ook theorie met je aan het regelen.
0: Ah.
1: En nu wordt het praktijk.
0: Nu wordt het waarheid. Oké, dat is wel mooi. Dus
1: Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich over gesproken. Toch een AirPod heen.
0: AirPod. Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb mijn AirPod. Nee, ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb AirPod.
1: Jij hebt gewoon pottenpannen. dat soort potten heb jij. Hè?
0: Ja.
1: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
0: Mega populair, mega duur ook, ja?
1: Ja, en duur.
0: Ja.
1: Weet je wat terug is nu?
0: Wat is nu terug?
1: Gewoon oortjes met een draad.
0: Nee, maar dit
1: echt
0: vind ik.
1: Waar.
0: Maar die oortjes met een. Maar is dat een trend, modieus?
1: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
0: Oké, maar ik vind die kabels vind ik hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
1: Die kabel vind je hinderlijk.
0: Ah, toch?
1: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
0: Ja.
1: Je hoeft hem niet op te laden, je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
0: Dus met
1: als je
0: kabel
1: die AirPod
0: is,
1: kwijtraakt.
0: Hey.
1: Dus het is nu gewoon een modetrend.
0: Oké, maar dan
1: kunnen we wel hoor.
0: Ja.
1: Geld creëren.
0: Oké, nou
1: dus,
0: ja. En die dingen zijn niet zo...
1: Haal die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als zoeker de pagin ketchup ik het
0: dan mee. Kan je zo roepen, heb je trend wel dan?
1: Ham toch hebben thuis, Akila? Dag en datum, ham toch hebben thuis, Akila? Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
0: Ik bericht declareer vorige week van ik kinderopvang mee. Kermtjarion, hoe lijkt je dat? Ik wil baby opvangen mee. Hoe vind je dat?
1: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
0: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
1: Het is toch ongelooflijk, hè?
0: Hoe kan dat dan?
1: Dus ik wil Londa, ik Bariske Londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik wil kinderopvang meer, hè? Schiedam.
0: Ja.
1: Rotterdamke buurt,
0: ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus... Kabel, medewerkers waren klaar.
0: Ha.
1: En ze zijn naar huis gegaan. Ze hebben zo'n sapkoi nikarige pantoama zei.
0: Ja.
1: Maar ze hebben over het hoofd gezien. Kego londa ik bariske. Abber raha gebouwame.
0: Maar lorkwa kahara. Soete laha ki kohon tjallet raha. Hoe hebben ze niet opgemerkt?
1: Dat kind sliep waarschijnlijk in een bedje.
0: Ah.
1: En ze hebben gewoon niet goed opgelet, deze gekke mensen. Dus je ook er maaibab aloke lewe lorkwa ke. तो देखिए वहां पे क्वारी बन है,
0: क्वारी बन देर से
1: सब पर्सोनेल, सब पर्सोनेल बेलफ्लोर के बेलफ्लोर नंबर बेल... तो सुन
0: बेलफ्लोर या
1: बेलफ्लोर हां yeah. इंदरदाद दैट केंट वाज ऑन द स्लापर दैट ऑन स्लापर केंट ओवर इट ऑफ गेसे
0: मैं बेलफ्लोर के
1: कम मेडेवर्कर ना रहा वहां पे
0: एक सो गेक वर्ड एक सो हेलमा गेक
1: नेचुरली वर्ड जो गेक दोस ऑल्डर्स हैव अ पुलिस गेबेल्ड हे एक सो गेन पुलिस बेल एक सो मेटेन अ राम इन स्लान ने गोन ना बिनन गान हे मा अबसमन स्कोटो के बेल कर इज Tap ambulance bij Alba. Ambulance bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals... Uchi wa bhi amna samjer. Ik garam mia met ho. Kabi kabi kono insaan he. Amne ki muria me koontje he kina he. Dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren. Kuta of bilaar. Bolaadje hege auto mee.
1: Dat gebeurt regelmatig.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
1: dus
0: dat niet.
1: Of je hebt het te druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
0: systeem, ja, waar we dan
1: mee? Ja. Ego systeemfouten. Ja. Hoe kun je kind, hoe kun je auto,
0: Ai.
1: Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
0: Dan
1: kijk, je kunt dat bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. He? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen, ik ben het vergeten.
0: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
1: Ja, dat door Morina mooi bij. Maar ja, het gebeurt. Ja, system crash. Trouwens, ik weet wat, ik heb het wel mee. Kuch kuch chahi khai ke aur kuch kuch na chahi khai ke.
0: Kuch kuch na chahi khai ke. Pehle usse shuru kar, want hum mahila jane kuch kuch na chahi khai ke. Hamme ee vero hame eindelijk भोग ना लगे है
1: भोग ना लगे ना
0: एक विल वेल ड्रिंक एक ड्रिंक वेल डोर मैं भोग ना लगे है
1: दोस्त इवेरवा में जाने कौन ची करे क्या
0: हाँ,
1: करे चाहेगा हाँ, सुनने वालों उजाला रेडियो के देख ले तो कॉफी चाय तो सुनिए दन वॉच एक्ट हेल स्लिम
0: द वॉच स्लिम इनडन
1: नॉक स्लिमर लो ऐसे हम बोली तो चलांग बात और चलांग नहीं है दोस्त छोटा छोटा पोर्सी खाइए एक दाई में ढेर ना खाइए त्रोमस एक दाई में ढेर खाई भी ना पाइए इवेरवा में प्रसिद्ध जंतु बोलेगा लोहित दोस्त फोर्सेर करके खाई सकेगा मैं दूध आठ लीफर ने दोस्त जाने का कर लीफर जो नंद में 3 दाई खाएगा एक दिन में ओके लीफर 6 दाई कर दे
0: 6 दाई Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
1: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het natchalak aan mij heeft, uit verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie,
0: ja,
1: snap je? Van zo'n afslankguru.
0: Ah.
1: En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. Ja. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën, maar zo'n wel hadden toen normaal gesproken 4 dai krijgen of 5 dai krijgen, dan ook verdubbel kerde. Chota chota porties mee.
0: Ja.
1: Dus je 4 dai krijgen, 8 dai kerde.
0: Maar kon je jij kijken aan het? Kon je jij
1: dus kijken? Wat je moet vermijden, hè?
0: Ja.
1: Dat is echt gefrituurd voedsel.
0: Dus geen patat.
1: Dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze.
0: Waarom?
1: Moet je niet doen.
0: Waarom?
1: Hoe slecht het door lichaam gaat die luid.
0: Oké.
1: Toen Armange Jan het appen dat er al gezegd. Dus wat je moet doen bij voorkeur is fruit eten. John Blok had een bolila. Fruit, altijd goed.
0: Ja.
1: Groente eten.
0: Ja.
1: Zo?
0: Ja.
1: Dus groente, fruit, rauwkost. Dat soort dingen
0: dus,
1: moet je
0: licht, eten. Dus lichte dingen, licht verteerbare dingen, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus dat soort dingen moet je eten. En natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein 1 glas tu piye.
0: Ha.
1: Hame beloof kar tu, sunne walo. Ki tu har ghanta 1 glas liefst pani, maar pani. Agar koi dusra chahiye tu mange tabhi ho sakega.
0: Nee, pani is beter.
1: Elk uur, je moet op jezelf letten.
0: Ja.
1: Koi toke na khyaal kariga. सुनने वाला तू आप अपने के ख्याल करिए दस हर घंटा तू जाए के 1 गिलास पानी पी लिए 1 गिलास कुछ पी लिए मकलक और मकलक और ना अगोरिए और ना सोचिए फन हमें प्यास लगी तो पिए तो मैं तलात हम लोग बोली बातें फिर बोली ला नी दोन
0: ना
1: दस बहुत फ्रॉइड भी ना खाइए जो उनमें शुक्र है ये चलो Dat is ook een weer de ding. Dus,
0: dat kon fruit kun je sap fruit doen, dus mita mita hega.
1: Nou ja, bessen kun je eten, frambozen.
0: Ja, om als groen hega. Oké.
1: Oesap met heer pani hega, vocht.
0: Ah,
1: oké. Watermeloen, watermeloen.
0: Watermeloen.
1: Om een pani heet, toch?
0: Ja.
1: Dus zo'n tikje water meloen met heel pani heiga. Ah. Inderdaad heiga. Ah. Maar weet je dat Galia meloenen meer pani hebben?
0: Is dat zo?
1: Ja, dus dat zijn van die... weetjes toch?
0: Ah, maar toen zeker wringen alleen watermeloen man. Galileo en, of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
1: Nee, oh. Ik heet ze gewoon Galia. Galia.
0: Ha.
1: Galileo. Mooi, en ik heb Mark naar hem, maar jij toch met die en zo'n.
0: Oh, ik ben echt serieus.
1: Thora zegt ja, ik ben hier zo'n nevalo.
0: Ja, serieus. Ik heb toch die paar dagen dat we geen koffietje hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja,
1: nee, is best een verloren dag. Is verloren dag.
0: Je moet elke dag lachen.
1: Zomaar die lasa ting. Maar dat het warm is, wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
0: Nee, ik heb koffie te rollen.
1: Waar is je koffie?
0: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Ik heb, maar toch een koffie
1: bij me. Wacht even, hamjaleko jadugar.
0: Jadugar?
1: Koffie zet ik Ik ga iemand roepen. Jadugar.
0: Hoe zit het met onze glazen bol eigenlijk?
1: Een glazen bol wat barsten hoor ik er toe tarke gier paraloid. En nou wel een broek besteld kan liggen.
0: Maar ik,
1: die leverantie was niet goed uit India.
0: Okay.
1: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
0: Ghana mee?
1: Ik ben een tovenaar. Ja, dat is hoe kun je karawaii ook leggen?
0: Zeker.
1: Dan moet je die man zijn naam googlen. Dus kan je reclame hebben van die valse pandits. Die mensen die zich voordoen als pandit.
0: Moet je dat zo niet laten? Ik irriteer me mateloos daaraan. Ja,
1: juist. Dus zo neem wel het hoor ik heel karier. Trap niet in die dingen. Koi aike toke boli van zo na ham oja bati, ham i bati, ham u bati, ham tor probleem oplos kar debe. Zij hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Door welke ze kariga.
0: Door kan niet paisa krijgen. Na trappen echt niet in mensen. Dus
1: dit is een fatu. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus obja, yorka, dat zo. Ze geloven in al die dingen toch. Die gaan eten.
0: Ja.
1: Dus ik heb naam zo niet. Chef van de tovenaar. Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku Bonsam.
1: Nana Kwaku. Ook een naam is Nana Kwaku. Denk je dat? Kwaku.
0: Jadugar.
1: Ook een naam is Nana Kwaku.
0: Kwaku Bonsam.
1: Gewoon Nana. Nana Nani.
0: Nana. Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku. Bolis. UWK volgen, toch? Nana Kwaku. Dus je had die wedstrijd Ghana tegen Engeland. Toen bolle hem Harry Kane ke baan dhelli bati. Oké, ik dan baan dhelli bati.
0: Ja.
1: Ik ga hem nu pas vrij laten. Ik geloof dat je doen hoor.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Hoe vrij laten kan hij zijn papier bevrijd kan hij. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
0: Oh ja.
1: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja.
0: Nana Kwaku Bonsam. Dat hij ook wat voor Nederland moet gaan doen, voor Oranje.
1: Nee. We gaan Vijay bellen. Oh. Laat Vijay dat maar doen.
0: Vijay, dat jij een baan hebt. Koetje, jij een baan hebt ook, hè?
1: कुछ चाहिएगा कुछ चाहिए कुछ ही करेक्ट पड़ेगा नहीं तो अदर्स वो लासा प्लाई थी देयर
0: या या या इट वर्ड
1: वी हैव स्टार्ट्स ओवर हैव
0: बट वी गॉट वी गॉट वी गॉट स्ट्रक्चर ओवर हैव एंड ई वीकेंड वन मी कैबले इट वाज इन द
1: फुटबॉल कम दो सो मेटेन फुटबॉल कम सो
0: फुटबॉल कम सो मेटेन इन द नाफ फ्रॉम सैटरडे ऑफ संडे बहुत बादल गर्जला आई विंग ऑफ यू दैट ऑल माय हैव मेक मार्क मैं हम रात भर हमार वे क्वा में एक भाव ब्लिक्सम गिरे ब्रा ब्रा ब्रा ए ये इस क्रिक तो वाकई फाउंड बोली ए काब है यहाँ पे
1: नाउ देख देख हम ना डराइला
0: और तो ना डराए
1: मां ऐसा है मैंने से दिखल बांग साइन है फॉर ब्लैक सम दोस्त वहां तो ना तो ऊपर विजय हाँ विजय कुछ के ना डराएगा दुनिया और कोई के भी ना
0: खानी बादल
1: के नाना क्वाकू के भी ना डराएगा
0: मैं इस बार बांग फॉर ऑनवेयर
1: मां बादल जग बॉय अमाई फ्रेडे हाई क्राइप खून अंदर बेड हाई क्राइप खून अंदर बेड
0: या Maar zo na, dus ook een bliksem
1: maar. Dus Vijay is onder een bed gekropen.
0: Is hij onder een bed gekropen?
1: Wacht, luid.
0: Ai, koffie, Pieter. Zo, jongen.
1: Lekker, dit is erbij toch. Wacht even. Zo niet, check.
0: Ja.
1: Dit hoort erbij, dit hoort erbij. Ah, lekker man. Dit heb ik gemist hoor, luid. onze luisteraars hebben dat ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen
0: van ons, ja, inderdaad. Hè?
1: Nee, dus Vijay het Nandarai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè? Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
0: Serieus?
1: Weet ik het niet, check.
0: Is die man echt zo goed, bang voor onweer?
1: Hij is voor niks en voor niemand bang.
0: Ja.
1: Behalve onweer.
0: Ha.
1: Dus het Nandheer onweer, hoe noem je dat ding? अरे बादल जो ना वेगा
0: यार
1: इतना ढेर रहा कहूं लिखल ला यार कि एगो रिकॉर्ड रहा
0: या इन हेल नीदरलैंड वाज इट या
1: इतना ढेर कभी ना भेला फॉर द ईयर्स
0: मा बादल जब गर्जे है ब्लिक्सम तो के मारेगा is dat goed of niet goed? Toen merge je of...
1: Bliksem toch een manier, dat ga je niet meer kunnen doorvertellen, vreselijk. Dus wat gebeurde er? Ja. Wat gebeurde er? Dus die dag, hè?
0: Ja.
1: Van John Dinoa Bliksem, ik doe je roodje badba.
0: Ja.
1: Ik hoor dat ding, ik loop naar buiten toe.
0: Ja.
1: Mijn dochter gaat mee, die eil hem maar pietje. Want ik wilde even genieten van het weer.
0: Ja.
1: Dus dan barwa gaili, nietje thadao ikje taakat rehi to.
0: Oh, hem zei toen banya me gele chale, maar gewoon hier geen
1: keek. Mankerat wel, één dag daarvoor wilde ik in het water.
0: Ja.
1: Maar niemand durfde met me mee te gaan. En bolie zoon, kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Maar niemand durfde mee te doen met me.
0: Dus jij wilde in de regen gaan, je wilde in de regen gaan lopen. Oké, ha.
1: Was lekker.
0: Ha, heerlijk.
1: Arre, gharwa ke aguai se.
0: Ha, natuurlijk.
1: Raad ke, bilvrouw tolo takiga.
0: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
1: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
0: Dus, ja.
1: Maar dus die andere dag, die twee dagen daarna, zo.
0: Ja.
1: Ja, kaske bhalba. Tab hem baharwa tharabati, ma bichya kom bij me staan, hem luk takila. Or ose hem ook hem bolila, ama bichya, van zoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
0: Ja.
1: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
0: In een hurkpositie?
1: Je moet zo laag mogelijk worden, toch?
0: Oké.
1: Dus als je op een open veld bent, Lloyd, geld creëert je, ja? Is het ook door Jan Bataille te krijgen? Toen wij laat met Chalier kopen, ik hele. Maar toen Lamba Chowra toe baat. Dus jij gaat die bliksemschicht aantrekken, toch? Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt.
0: Ja.
1: Dus als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken.
0: Ah.
1: Hurken. Dus je moet kruipen naar huis gaan. Dat is het advies.
0: Ja.
1: Dus koop hasila. Chijwak over batia.
0: Ja.
1: Van ipagalwanke dek, bagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké, prima. Ik ga zitten. Een half uur later.
0: Ja.
1: Bliksemt het keihard.
0: Ja.
1: Alsof hem maar garwa getroffen ba.
0: Boy.
1: Zo hard,
0: inderdaad. Ja.
1: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk, zeg maar, op 2 kilometer van mij, denk ik.
0: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
1: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt,
0: maar,
1: nog nooit.
0: Maar kun je vertellen...
1: Echt een kanaal?
0: Ja.
1: Eén zware kanaal.
0: Behoed door.
1: Echt, boom. Heel hard, alsof ik op Bondagel.
0: Ah.
1: Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, alle glazen zitten erin, alles is er.
0: Ja.
1: televisie springt over.
0: Ja.
1: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie.
0: Ah.
1: Die installatie staat aan en geluid is nul.
0: Nul.
1: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb wel.
0: Ha.
1: Terwijl apparatuur was aan het toetelen.
0: Nee.
1: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Dan moet je naar
1: door komen. Door een knal.
0: Ja, komt dus.
1: Hama.
0: Jotje maakt die van het toewolde. Waarom zit je
1: nana kwakua hier?
0: Nana kwakua.
1: Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan, nana kwakua. Tuloha sega, nana kwakua. Nana kwakua wordt de tori van de week. Nana kwakua hier.
0: Mijn god, is joh, echt serieus.
1: Hama geluid, wat bankar deze nana kwakua.
0: Ai, am net iets om aan die bullet bus toe bolderen, maar ja, oké, okay, nana kwaku.
1: Ai, net een half uur ervoor was ik die bakras aan het uitlachen. Van deze mensen gek geworden, luid. En een half uur later denk ik van, hey, wacht iets, hè. Dit trip bakra kan naar boli pagla, maar is hem sarwan. Is sarwan ja,
0: nee,
1: gaat je niet.
0: Nee, is een onderzoeker, hè, toch? Onderzoeker, hè, wetenschappelijk en dat soort dingen, hè. Dus ja, je moet ze wel serieus nemen, hè.
1: Ja, nee, tje, Johan, ik ook koffie pilen. Tjaluit,
0: eventjes. Ja, dat is echt toepilen koffie, want ik neem ook een slokje, want dit was wel even, hè. Even heel veel lachen.
1: Dit was even slikken.
0: Dit was even. Nana kwaku, migado.
1: Nana kwaku.
0: Nana kwaku. Kooi
1: mee probleem rei, nana kwaku. Ja, het kan liebola liebola.
0: Toke relatie ke probleem heiga. Toke kon probleem heiga. Tu na par pao heiga. Toke ki kaam na mile heiga. Tu nana kwaku ke baal kar.
1: Toke karia aki lag. Hoe noem je dat? Blaap aki toch? Boze oog.
0: Boze oog.
1: Boze oog ke las maar. Bel nana kwaku.
0: Toke kono bemari he, dat tu nana kwaku ke bel krije.
1: Hey, hamo mai lego business to do kere loi.
0: Ai. Ik een mooi naam.
1: Business.
0: Nana kwaku ke business.
1: Nana kwaku is al beset. Maar nani kwaku kan.
0: Zijn wel hamelijk hasila ik erbari me. Zijn wel ik erbari me hamelijk hasila. Maar laat je dus niet echt zomaar te loon. Nadje je is wat mikilonke paas. Ze nemen je gewoon in de maling. En zelf door paisa knikema he. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
1: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
0: Grote oplichters, zo je. Dus toke doek hega kunnen, doek hega. Ga dan. De kwak gaat in. Ja.
1: Ga naar je echte nana, maar niet naar nana kwaku. Je echte nana gaat je nog helpen. Huh?
0: Ja.
1: Maar ga niet naar.
0: Maar kon ook weer doek hoge aan het. Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek hoge. Wat moet je dan doen als mens zijnde?
1: Doek door de karamara. Dus Bhagwan ke yaad kare bhai yaar.
0: Ja, het is eenvoudig toch?
1: Heel simpel. Op jouw manier, je hebt niemand nodig.
0: Nee, je hebt niemand nodig.
1: Jij kunt rechtstreeks tot je God bidden.
0: Ja.
1: Jij hebt John Bhagwan met de biswas kare. Daar ga je kracht uitputten.
0: Ja toch?
1: Laat je niet gek maken.
0: Dat is je houvast.
1: Dat is je houvast.
0: Ja.
1: Altijd. Je moet in. Kijk, mensen die niet gelovig zijn, helemaal niet in een God geloven. Die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar mensen die wel gelovig zijn, of je nou christen bent, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
0: Ja.
1: Dus bid tot je eigen God, Jai John Waliba. En je vindt dan kracht. Ieder oeder na ja kohope, rommelij mee. Ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
0: Oh, lijst.
1: Leuk hoor. Aaskaltu
0: lijst leken je lekker.
1: Ha, mij een lijst willen leggen, ja?
0: Ja.
1: Interne lijst noem je dat, hoor.
0: Interne lijst, ha.
1: Eling.
0: Eling,
1: oh ja.
0: Eling, ham loke abetala koina pathaise bericht. Ki kaha elingwa milsake heesun. Dus dat is wel een probleem. Barka probleem hier.
1: Eling komt terug. Maar Eling probleem is opgelost.
0: Opgelost?
1: Ja.
0: Oh.
1: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
0: Oké.
1: Eling heb ik gevonden.
0: Ha.
1: Via.
0: Ha.
1: Het is geregeld door mijn broer.
0: Atja.
1: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En Den Haag, ja. Mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenezen.
0: Mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou.
1: Dikkeletto. Hebben we weer één persoon blij gemaakt.
0: Weer iemand blij gemaakt.
1: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor.
0: Ja, natuurlijk maken we mensen blij met dit programma. Want ja... Mooiste Sunie begin. Ha, kan kolke Sunie.
1: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
0: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
1: Likal haiga, Lloyd. Hagelslag? Or pindaduku.
0: Pindaduku?
1: Hé, zijn naam mee.
0: Pindakaas, ja, hagelslag.
1: Pindakaas door zijn naam mee, raha.
0: Ik vond Suriname meer breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
1: Nee, omdat je verwend bent nu.
0: Oh, oké.
1: Ab toch geen pindakaas deed dat William Jahal me bati. Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Op toen man, ik heb mij niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
0: Ja.
1: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
0: Ja.
1: Maar hagelslag.
0: Hagelslag.
1: Hoe is dat naam meer haaluit?
0: Nee. Dit
1: pijnlijk heb ik aan het bolen. Is hij toch heiga, Sapko?
0: Is hij toch heiga? Maar pijnlijk heb ik aan het of was er wel, hè?
1: 40, 50 jaar terug.
0: Ja.
1: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
0: Nee,
1: maar in Nederland met wel hagelslag.
0: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, laten we zeggen 1975.
0: Toen betreft ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp. Sanaam met
1: Azadike Samaype.
0: Ha.
1: Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname? Dat in
0: willen
1: Nederland
0: we weten.
1: Was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
0: Ja, hagelslag en pindaduku.
1: Toch moeilijk, hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
0: Ja, van tijd tot tijd na haroch, maar van tijd tot tijd.
1: Konwali, eet je ze allemaal?
0: Nee. Ik wil die gewoon die melk, chocolademelk.
1: Alleen die, hè?
0: Ja.
1: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
0: Na. Oesap rommel na. Nee.
1: Toen rommel na kai, ja. Lloyd na kai, rommel. Ah, dat woordje rommel, komt er
0: ja, rommel.
1: Het is geplant in je hoofd, het is rommel.
0: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
1: Het is gewoon geplant in je hoofd.
0: Ja.
1: Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, Lloyd. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
0: Ah, dat is wel lekker, ja.
1: Dus dat gaat om die combinatie volgens mij.
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Nah, ik sla hem open.
0: Nee, inderdaad. Ik ook. Ja. Nou.
1: Dus abitu hajulawat na je dat jij kudani kunti linken.
0: Ja, hamnat jani dat je itna raad ke hamlok toor ghare abe kable voetbal
1: zijn. Vandaag kunnen we niet in de man cave.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Nee, kan
1: vandaag
0: niet.
1: Kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis. Maar 10 budgets.
0: Ja, hamna niet admilon kaam kere jai ki na jai. Maar tu abhiye se vrij lele. Ke tu bhyan kaam pe na ye sabere.
1: Ja, ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje was barca, hè.
0: Atja.
1: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
0: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
1: Ja, toch? De rest laat ik.
0: Ja.
1: Nee, ego, maar die gaan mij wel wat houden.
0: Oh, bol.
1: Atja, ben je het, kan je het? Voetbal, wat je doet, hoe jij
0: gaat. Nou, maar hier zijn betaalde. Toen hamloke lekker maken
1: kregen. Dit is echt een gambhere, goba.
0: Atja, bol, hamloke zo'n...
1: Supermarkt mee meemaken, lichaam.
0: Oh, supermarkt mee, toch?
1: Hamar, ook al, ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aail hai ya supermarkt mein?
1: Ha, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarkt mein. Hum na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer. De...
0: Ja, ik weet waarom jij naar...
1: Die gaan mij wel betalen.
0: Oh, bol.
1: Acha, ben je het kan weer, ja? Voetbal wat je doen, hoe jij gaat.
0: Maar hier zijn betaalde. Toen hem loke lekker... Hem loke toen lekker maken kregen.
1: Nee, dit is echt een gambhere go baad.
0: Acha, bol. Hem loke zo
1: naar... Supermarkt mee meemaken, Liam.
0: Oh, supermarkt mee toch?
1: Hamar upar paral hai. Ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aail hai ya supermarkt mee?
1: Ha, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarkt mee. Hum na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
0: Ja, ik...

0: तू भांगे बतिया दी रख जाने ना ये विल नहीं वक्त नो ये विल नहीं वक्त नो
1: नहीं नहीं एक विल न्यू वेट है या बोल
0: ये विल न्यू वेट है ओके ओके दोसे को खाएं में इच्छा है लाइक मजा ने उजाला में हम लोग खाएं ना होरी करेला
1: सुन ले जितना हम लोग हमार रहा सब तो रास्ता पहेगा तो क्या
0: हम लोग जितना बात परिवार बात ही हम लोग में
1: हमार जितना बात है सुनो तू लोग सबको जाने हमारे बारे में तो क्या देयर इज मिक्स ओम टू फॉरबेग फॉर
0: क्लियर क्लियर लॉयड के सब कुछ हम लोग जाने ला इन द एक बन ओकन ओपन बुक है दिस दैट इज ओक मक्लक मक्कलिया कलिया के लिए सुपरमार्केट
1: या
0: 11-12 बजे दिन में अच्छा मैं फ्राउ एनी खानदन तू प्रिमा नेक्स्ट आनंद था च एक आदि को चीज की नहीं लिंक्स है रेक्स नेक्स्ट आनंद है लमा खुद
1: नेक्स्ट
0: मैं एक हाई न्यू इज फर्टेल है
1: हां
0: कौन तर इमांत इमांत कम नाम तू
1: इमांत
0: zeg tegen mij van jij bent toch die meneer met die geluksgeur Mag ik even aan je ruiken?
1: Nee, Annelie. Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
0: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die, hè? Die man met die geluksgeur,
1: die man met die geluksgeur, serieus.
0: Mag ik even aan je ruiken? Dus je bent
1: serieus.
0: Ergens luid en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
1: Ja.
0: Stel je voor, jij ziet een vrouw. Tjatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
1: Ha.
0: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
1: Nare am cabina o la tese puchi van mag ik aan je ruiken?
0: Tu bida puche suge lege.
1: Sunna, ham na maile lappad khai kono ke vadan ho, abe miyoti uti hoiga vadan ho, khai vraag aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey, normaal.
0: Maar het is toch een hele nare vraag. Sunna. Mag ik aan je ruiken?
1: Sunna, nee, kijk, luister. Als jij zegt
0: ik vind dat niet grappig hoor.
1: Ik vind het wel grappig. Omdat jij zelf aangekondigd hebt dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon. Dus ja, Muntubarte. Dus ja, ik zal wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
0: Oké, laten we het als volgt doen.
1: Ha.
0: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet.
1: Ik vind als jij je
0: honden,
1: man...
0: Honden mogen aan Lloyd ruiken.
1: Hidde.
0: Snuffelen heet dat.
1: Amet tu kutta banadele of kutta zeg maar kable zo'n haal.
0: Omdat tu kutta lobby kare. Hem kutta ke door rahila, door.
1: Ik moest nadenken. Hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè. Dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met jij kinneke. Ik moet er wel elke keer aan denken. Van serieus. Ik wil chihuahua kinneke. Ik wil kutta kinneke. Maar ik zit wel met een probleem. Van suna. Hamek dem na hega kutowa ke kable. Sorgo kareke. Nahawawe ke. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om een voordeel, wel. Je kunt ook een keer toe je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En een loop is gezond.
0: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
1: Het heeft wel voordeel. Dus en je kan een mooie vrouw.
0: Juist.
1: Ik wil een mooie ordent bimelseke. En een honey ordent bimelseke.
0: Je moet het zien als een wapen. Toch een wapen bij Baloy. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
1: Je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toe al die
0: Bradley. Lloyd heeft echt grote problemen. Hij twijfelt of hij Chihuahua wil gaan halen. Of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in. Maar hij is bang om Chihuahua te verzorgen.
1: Dus
0: laten we voor Lloyd een oplossing zoeken.
1: Kijk, gaat mijn Chihuahua's verzorgen.
0: Juist. Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een chihuahua kunnen huren.
1: Maar
0: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een chihuahua kunnen huren.
1: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je
0: zeggen? Mang is zo, nee, ja. Mang is zo,
1: nee. Zo, nee.
0: Maar
1: het is echt met jou gebeurd, dus.
0: Nee, mevrouw was net in andere dingen, toch? In een andere rij.
1: Ah.

0: अरे बाप,
1: तो दूसरा हाईवे में रहा था, सुपर मार्केट बड़का बात
0: शेखर Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
1: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè, hoe mensen, hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat kelwaaien aan 10 uur saberen, sab ko jaane ya. Aaj raat ke 10 uur. नीदरलैंड तेगा मोरक्को
0: या
1: जे हारी जाई घरे डायरेक्ट
0: या
1: दोसे को जबर खेल बा ना एको खेल बा जोन सोचिए फन एकर बाद फिर ताक ले
0: ना ना ना बहुत जबरदस्त खेलेगा
1: ई खेलवा में कैसे बोलेगा जीवन और मरण के बाद बा
0: जीवन मरण के बाद है जीवन मरण एंड रेलन
1: लाइफ ऑफ दोथ
0: या जीवन मरण एंड रेलन
1: रेल सोविजो है चाहे जीतल चाहे ना जीतल 3 uur saberen, dus ik vraag me af hoe mensen dit gaan regelen.
0: Wat je moet doen is, je gaat 10 uur 's avonds naar bed, je gaat slapen, wekker wat hard je 2 uur, en 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken, ook je kinderen natuurlijk. School per bol die leren kon na eigen saberen gaan school, ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
1: Gewoon bol die
0: van luister, jullie bekijken het maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school. Jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want Emma, haar, Ojit Kema.
1: Ojo meester, wat kun je bolita boldie bel nooit op?
0: Ja, boldie ik hem belkerie. Ja, laten ze maar naar mij bellen. Dan los ik het wel op.
1: Ja, nee, maar door advies wel verkeerd, Bartjalo. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber, hè?
0: Oké.
1: Althans, je bent een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
0: Oh nee, ja, ik kijk graag naar voetbal. Maar wat is het probleem dan met mijn advies?
1: Die opzet van jou...
0: Oh,
1: probleem op de keer, Kahoiga. Brazilië, Japan. Aaj 7 uur raad.
0: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
1: Dus je kan slapen.
0: Nee, jagrinker.
1: Ha, dus 6 uur toe aan je ghar. Dan moet je nog koken, snel.
0: Ja.
1: Ook voor je chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië en Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Brazilië en Japan wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
0: Na.
1: De 10:30 raadkeer, zullen we wel hoor. Heb je Duitsland tegen Paraguay.
0: Ja. Oh.
1: Ga je ook niet slapen.
0: Nee, maar hij is wel Bulgarië aan het. Dus
1: mijn
0: hele schema begrijp ik. Nee, raad van Jago.
1: Dat kloppen we toch?
0: Raad van Jago.
1: Dus ook heel wat doen, hoiga. half 1 tel ik doen, hoiga.
0: Ja.
1: Dan Nederland geliga 10 uur. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus ja,
0: tuurlijk.
1: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
0: Nou ja,
1: ik weet
0: niet. Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
1: Ja toch? Ja. En bel Nana Kwaku. Kies hij maar ik heb al de banden. We hebben ook altijd.
0: Hakimi ke banden. Jitna speler, een belangrijke speler. Maar ook zelfke banden. Want Nederland heeft geen
1: idee.
0: Maar als die voorspelling...
1: Dus ik vraag me af... Ja?
0: Als die voorspelling van jou klopt... En we hebben dat al een jaar geleden al gezegd... Kijk, Nederland, wereldkampioen, hoi. Dan gaat Nederland... Ja, ik er baat mee Canada, kijk, staat Kiliga. En daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië. Wat wordt het?
1: Ja, ik pak even schema erbij, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat praat makkelijker. Ja. Met de oertapoerta informatie in DB.
0: Nee.
1: Dus Nederland staat... Nou, zuivere informatie delen. Hier is alle radio. Het is een hele trommels.
0: Ik slok paniek. Paniek naar moeite pijpel hem. Ha, boor.
1: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Jij drinkt pani. Ik vind het zielig voor jou, hoor. En ik krijg hier Dawood. Is wel een verschil, hè?
0: Hey, Anand, echt serieus. Ham, ja, ik kaam kerele, dan kaam kerele, din. Ham, kaam kerele, ujala katin.
1: Pani pila,
0: utuam, en ja. Jij komt als gast hier in de studio, hè?
1: En je krijgt
0: David.
1: Mensen houden van me, echt waar. Ik ben God dankbaar, echt waar.
0: Je bent echt een jamon, ja.
1: Ik ben echt Jamon. Ik ben Nana Jamon. dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
0: Ja.
1: En rechterkant, ik word dooserkant. Dus linkerkant mee, Nederland kelly tegen Marokko.
0: Ja.
1: Hoe zit je kelly Nederland?
0: Ja.
1: Laten we daarvan uitgaan.
0: Laten we daarvan uitgaan.
1: Want wij hebben Nana toch aan onze
0: wij
1: zijde.
0: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
1: Nana Ousetasan. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland win. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raad. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
0: Ja.
1: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
0: Hmm.
1: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat Paraguay wint.
0: Oh, Paraguay.
1: Nee, Paraguay. Leuk toch? Zuid-Amerikaanse sensatie.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
0: Liever Zweden.
1: Nou ja, Frankrijk gaat winnen. Dat is sterk. Dat is Frankrijk tegen Paraguay. Ah. Dan wint Frankrijk weer.
0: Ja. Oh.
1: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan.
0: Dan Canada.
1: Moet je Canada verslaan.
0: Dan heb je Frankrijk.
1: Frankrijk
0: en Frankrijk kunnen toch... Maar Frankrijk in voorhoede behoed jabber het.
1: Behoed jabber. Vervelend. He,
0: als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy...
1: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli, 9 juli...
0: Vakantie, Thijs, ik heb ook...
1: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk, jodede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
0: Nana, ik heb ook welke... Aans gaat die Nana een koetsje kijken.
1: Brobby is toch een Ghanese?
0: Oh, Ghanese. Hé, laten we Brobby even bellen. Brobby, bel Nana Kwaku.
1: Nee, we zeggen Bobby, bel je Nana.
0: Bel je Nana, en regel dat ding gewoon.
1: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
0: We
1: blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
0: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn. Van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien...
1: Wat gaan we met Stantwabbel?
0: Stantwabbel, Hamboli, in het voordeel van Nederland 2-1.
1: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Optimist op wat. Altijd. Hamboli la 3-2.
0: 3-2. Nou, kan
1: Nederland
0: ook.
1: Wint met 3.
0: 3-2.
1: Dus we gaan het zien.
0: Ja.
1: Stel je voor, Nederland zit je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema. Hè,
0: ja, ja.
1: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
0: Ja.
1: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli. Tussen Portugal en Spanje.
0: Hey.
1: Dan krijg je toch een clash daar.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. België-Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
0: Ja.
1: Dus dan gaat een Senegal VS. Nou, laten we zeggen VS win dan.
0: Ha.
1: Dan krijg je Spanje tegen VS.
0: Ha.
1: En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen. Lloyd.
0: Ja.
1: Dan moeten ze nog een keer winnen van Portugal. Of van Spanje.
0: Oh jee.
1: Laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal.
0: Ha.
1: Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje.
0: Ai,
1: dus
0: boy.
1: Dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
0: Nou, het wordt heel erg
1: zwaar. Succes, hè?
0: Dan gaan we terug naar 2010. Hè? Oei.
1: Dat wordt toch wat.
0: Ja.
1: Maar geweldig. Nou, wedstrijd. Dat maakt
0: maar laten we hopen dat we heel lang
1: in
0: het toernooi blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb je wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
1: Nee, maar nu gaat het echt beginnen. Als Nederland vanavond wint...
0: Boy, pina.
1: Dan gaan we helemaal los vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder. Klaar.
0: Atja, Soen, laat u niet vanuit gaan dat Nederland verliest. Want je verliest, dan is iedereen saai, in hem klaar, doen. Iedereen is helemaal...
1: Morgen ga ik niemand bellen.
0: Morgen hebben we wel koffietjai, hoor. Of je nou wint of niet.
1: Ik kruip onder mijn bed.
0: Nee,
1: ik kom er niet meer uit.
0: Nee, dan gaan we winnen. Dan kan ik ook bellen van doe kakker leur.
1: Trouwens, nog één dingetje, hè, Lloyd. In het kader hiervan. Ik ook belangrijk, Cheech. Jonke over het mixo check. Tot nu toe was het Kelwaar, die lagie in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunewalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
0: Oh, anders word je wel loyaal aan je partner of zo.
1: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
0: Ha, toch? Niemand kan Rami naar je gekregen.
1: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
0: Ha.
1: Ik bedoel,
0: toen je woont in Nederland,
1: je werkt in Nederland.
0: Ja, je krijgt je...
1: Je bent geboren in Nederland.
0: Je hebt ook een uitkering bij mij liggen. FWW nog bij de...
1: Sapkoetje, ziekte... Gewoon een goed land.
0: Ziekte bij mij
1: liggen. Ziekte met wie? Ziekte bij mij liggen, maar dat wij bij mij. Inderdaad. Dus je hebt zo'n probleem, je hebt zo'n sankat ook. Iedereen door Sahara de weg. Maar... Dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten dat die voor Nederland is. Stel je voor, laat die Marokkaan even. Stel je voor Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
0: Ja.
1: Stel je voor, wij hebben Surinaamse roots.
0: Ja.
1: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen en houden we van dit land.
0: Dan ben je voor Suriname.
1: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want je roots liggen daar.
0: Ja.
1: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent, dat je dan tegen Nederland bent.
0: Nee, natuurlijk
1: dat is
0: niet.
1: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal voor vanavond.
0: Ha.
1: Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal... Als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland. Maar die hele... Dat is juist fout.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk.
1: Om zo in die discussie te staan.
0: Of ook discussie want, helemaal verkeerd liggen.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
0: Nee.
1: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
0: Ja.
1: Elke Marokkaan, althans Nederlander met Marokkaanse roots... die zal vandaag voor Marokko zijn...
0: Ja.
1: Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
0: Nee,
1: maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
0: Hoezo Wilders bestemkeren, zeker?
1: Nou, dat niet alleen. Maar ze zijn gewoon, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven. Want zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
0: Nee,
1: wij hebben wel dat gevoel.
0: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
1: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen.
0: Ja.
1: Dat je hier je opleiding hebt gehad. Dat je hier bent geboren. Dat je hier, en dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
0: Vind ik ook.
1: Dus gun die mensen dat. Laat ze vandaag voor Marokko zijn.
0: Ja.
1: Als Nederland dan wint. Zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
0: Ha.
1: Want ze houden ook van Nederland.
0: Tuurlijk.
1: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar dat
0: mogen ze?
1: Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
0: Nee,
1: dus dat is die strijd.
0: Nee, ik vind het reëel. Toen ze aanbevelen per Hega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg.
1: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
0: Enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest. Na je toet, paardker, dat soort dingen.
1: Nee, maar dat is een ander probleem.
0: Dat is een andere discussie.
1: Dat probleem hebben ze sowieso.
0: Ha.
1: Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
0: Ja.
1: Na een wedstrijd.
0: Ja.
1: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feestvieren.
0: Ja.
1: Doe dat nou niet.
0: Ja.
1: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
0: Oké.
1: Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest. Ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om 5 uur in de ochtend.
0: Chai en
1: Den
0: Haag, Champions.
1: Daarna mijn kop toeteren kan je.
0: Dat mag.
1: Ga geen bushokjes slopen.
0: Nee,
1: ga geen auto's in brand steken. Doe dat niet.
0: Hey,
1: dat is nergens voor nodig.
0: Ja.
1: Dus dat zijn die raddraaiers, dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, Lloyd, vol,
0: ja, 100%. Ja, 100%.
1: Ik ben niet voor Marokko.
0: Nee.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn, uiteindelijk voor de Marokkanen, als zij wel winnen.
0: Ja.
1: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
0: Zeker,
1: logisch.
0: Zeker, logisch.
1: Maar gun die mensen hun lolletje.
0: Ja, joh. Natuurlijk joh. Heren, ik vind jullie koffietijdprogramma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Ik let ook, Janke Baat doen het Ukrega. Ook omdat jullie gewoon Hindustaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Kiezen, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook een geur wat toen namang is toen toch? Dus oké. Ik krijg van Malita, ik wil je chihuahua wel verzorgen hoor.
1: Zang! Oké, oplossen je probleem hoor. Maar Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont, maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
0: Oké.
1: Want je gaat niet alleen die chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lloyd ook moeten verzorgen. Ik heb ook verzorging nodig, deze
0: Raffi ook, goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. In Nikeriaan, op beleg van Suna, Nikeri met Naraha. Ben helemaal niet dol op hagelslag. Audibo leg ik hier uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi ook een hele goede middag.
1: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk hebben we ook Hindustani Batjaila. Sanami hebben we ook Batjaisanam, zeiden Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
0: tuurlijk, wij praten alle talen. Hè?
1: Juist.
0: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie, chai.
1: Nee, dan gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. Toen met bolie djukatal, wat jij met tak djukatal.
0: Nana Kwaku.
1: Ai. Ami mabi fevi cinto. Adi sya mo de ugly wang. Adi sya play. He de tap stati. A ugly. Ja, ugly. Denk je toch?
0: Oké.
1: Denk je toch leuk? Or kon je zeggen, aaj khati? Nee, aaj khati na. Aaj khati etnera hamre jan toch? Samacha.
0: Etnera na. Nou ja, die gambierse gebeur was wel even gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel, wel apart hoor.
1: Is dat de tori van de dag? Of is de tori van de dag?
0: Nee, Nana Kwaku is de tori van de dag.
1: Mooi stelje, dank je wel.
0: Ja, dank je wel, Anand.
1: Okay. Groetjes.
0: Bye. Oh, Zoen.
1: Ja?
0: 19 september hebben wij wat? In
1: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
0: Ja.
1: In Nizam de meervaart. Trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien, het hebben,
0: toch? Ja, ik had die originele gedraaid.
1: Mooi nummer, hoor. Mooi nummer,
0: hoor. We gaan draaien, omdat we konden ze maar niet zeggen, toen kaha ja hega. Hem met schorken kaha ja hega.
1: Laat hem toch zo was.
0: Hamar jaisen admi toke kohuna miliga.
1: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij naar mijn liga.
0: Toen je dit na te doen, die kokolampus, ik ga dit naar mijn liga.
1: Het is een barmaas naar mijn liga.
0: Dankjewel, aan een mooi zin.
1: Groetjes, bye.
0: Doei. Ja, de kamer is er heen. Oeh, jalaas, koffie, chai, middagshow.

You are Ujala Radio. Hari kamakaj ke liye check onze website ujala.nl. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 in juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh, dhindhora baja dijiye.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ojala Radio, always shining. Ojala.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische lange baanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Voor de 3e keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen, dit keer vanaf de 3e etage van een woning in Apeldoorn. Districtchef De Kraken van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तक
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Tujhe dekha to ye jana sanam.

0: Yo Jala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm. Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan.

0: Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
9: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Amsterdam Airport Schiphol. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
7: De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0807.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén korte file nog in ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio per suniye yadgar geet.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een zesde slachtoffer overleden. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats bij Amsterdam Airport Schiphol. En Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart daar te verbeteren.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd. Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap de sekte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot
1: Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabel.

0: Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus... ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
3: Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht.

0: Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: Main Akshay Kumar.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
7: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kunnen zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाते निशा।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

luisteraars. Coffee and Chai, middagshow hier in Zee, Armkia, Jensen Wallo. Mijn hoe looit, maar heb je een hele goeiemiddag op deze maandag.

आते हो रुक जाओ अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और भी अनवर हुसैन के आवाज़ में पेश किए गए हैं सुनवा लो हद इस फंदाख मानदाग 29 यूनी और कॉफ़ी चाय हम आपके वास्ते पेश कर रहे हैं अभी आदमी आएगा यहाँ स्टूडियो में En dan gaan we natuurlijk over luchtige onderwerpen praten. Over natuurlijk Hassim Mazaki Bate, Samachar Kebate mee. En natuurlijk over Oranje. Oranje speelt vanavond tegen Marokko in de achtste finales van het WK. Bondscoach Ronald Koeman verwacht een zware maar aantrekkelijke wedstrijd. Nederland herstelt van het noodweer van het weekend. Blikseminslagen en stormschade veroorzaakten verstoringen op het spoor en op meerdere locaties. Nederland stuurt een marineschip vanuit Curaçao met noodhulp naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Een meerderheid van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt duidelijk wordt gelabeld. Europa blijft kampen met een uitzonderlijke hittegolf. In meerdere landen worden temperaturen boven de 40 graden gemeten en gezondheidsdiensten slaan alarm. Ook buiten Nederland staat het WK centraal. Canada heeft zich verrassend geplaatst voor de knock-out-outfase. Ja, ze hebben dubbel op, hè. Knock-out-fase. En Engeland bereidt zich voor op de volgende ronde. De internationale hulpverlening in Venezuela wordt verder opgeschaald na de zware aardbevingen. Het dodental blijft oplopen. Wimbledon is vandaag officieel begonnen met onder andere titelverdediger Jannik Sinner en Novak Djokovic in actie. Goedemiddag allemaal. Koffie, chai, middagshow. Welkom. Het is maandag 29 juni. Een nieuwe week, een nieuwe start en een dag waar veel voetballiefhebbers rijkhalsen naar uitkijken. Maar er gebeurt meer dan sport alleen. Ook vandaag praten we in alle rust bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland.

यू आर उजाला रेडियो यहीं सुनो लो। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक नगमा सुनाते हैं en zometeen dan praten we jullie bij over het nieuws van Gut Weekend Itna Garam Mausumta. En natuurlijk hadden wij drie dagen lang, ongeveer ja, drie dagen of vier dagen lang geen koffie chai middagshow, want bahot garam raha. Dus ja, toen dachten we van, weet je wat, we houden het wel gezellig op de radio, lekker muziek, lekker naar muziek luisteren, hè? En kan bate, kan samet jaar, want daar heb je echt geen zin in.

0: Ja, daar ben ik weer. En Arend is er ook. Goedemiddag, Arend. Goedemiddag. Hallo. Arend, op een microfoon in je hartstikke de mysterie kregen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga misschien kaap heel druk aan hebben. Ja, hallo, Arend. Hallo. Hallo, goedemiddag.
1: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस लेवें दे आगे लोग
0: हम कोई के सांस ना लेवें दे ला है
1: एक तो कुआरी इतना देरी में खुल ले हाय बॉय बैं बंग फॉर होंडा बैं बंग फॉर होंडा
0: एक बैं
1: कहे इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोग
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
1: दुश्मन ये मखवेल से का कुत्ता के देश मायमुनी से का कुत्तन के देश मुझे नहीं चाहिए
0: नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं ऊँची जगह ना बोल सकी हम लोग कुत्तन के देश ना बोल
1: तू बदल करेगा इस देश में ढेर कुत्ता रहेगा
0: कुत्ता हाँ कुत्ता रहे ढेर ढेर कुत्ता रहे
1: ये बदलता है खुद बेइज्जत तो बदल ये
0: ना तेरे और दूसर कोई के बात
1: तो रोको ना इंसान के तू
0: बोलेगा
1: एम में तो कोर्ट लॉन्च है इकहमुआ में
0: नहीं नहीं यार कभी कभी हमें लोग आदमी भी बोले सेगा फिर तू कुत्ता बाटे दोस्त या
1: खलाई दोस्त तू जानेगा है खुद में दफ्तर में वातम बखेन फॉर कॉफी चाय एंड
0: कॉफी चाय कुत्ता में तो सही
1: है अलग से
0: मोई
1: Nee, koffie, chai en oranje?
0: Oranje champions, ja. Toen ik hem nou oranje shirt bij hem ken, ja, bij hem studio met Baithal Bhatti. Sabere se hem, ja, kabele Baithal Bhatti.
1: En dan met oranje shirt. Oranje staat zo wel, hoor.
0: Ja, alles staat me eigenlijk.
1: Toen, Barisha Bhar gewoon oranje pahini, ja, klaar.
0: Ja, ham, ham,
1: ik... Chai Nederland, jiti, chai na.
0: Oranje pahini laat, ham barila, ik soort, tu barila. Het schijnt op mijn gezicht.
1: Toen ujala ho jaiga, ujala.
0: तो उजाला है एक बनी सोमर भाई उजाला एक बनी सोमर भाई उजाला हां
1: ना तू एकदम चमकेगा जैसे
0: एकदम हां
1: हाय बॉय कैसे है हैप्पी डे है तो ओवरलीव
0: नाउ
1: ये तो ओवरलीव पर तो समझ गया
0: ना ना इंदरात वेल मेड मुइते भले हमें एरको रहा तो बतिया हम सुन के एरको स्नेल से लगवा दे ली dus maar die airco heb ik wel in de avonturen wel kunnen slapen. Maar woonkamer min, dus maar daar moet ik wel een airco zetten. Want anders, in mijn mama, ik kan het niet.
1: Dat komt. Zonder, ja. Jouw woonkamer wordt nu verbouwd.
0: Ja.
1: Dus ohi joka met u ik die laga die.
0: Direct.
1: Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen die airco daadwerkelijk hebben geplaatst.
0: Ik
1: kan ook wat ja zo'n keer denkt, dat mij karis hoor, ja. Maar sap koi toro,
0: hamlok sap koi ke kaan mein daar dali hega, van zo'n airco lagwa de apan mai bab khatin.
1: Og jen na lagwa is hoega pastat hoi na, isaid.
0: Ja, zeker.
1: Hamlok na aad se bolli wat die, hamlok ketana din se bolli.
0: Vanaf januari zeg goed dat.
1: En dan krijg je nu excuses van kinderen en van mensen van ja, maar die mensen hebben nu geen tijd, ik moet 6 weken wachten. Ja, ja, ja natuurlijk.
0: Ja, maar natuurlijk, die mensen hebben het druk. Ja, maar zorg ervoor dat je alsnog die airco laat plaatsen. En neem een airco die zowel warme lucht als koude lucht geeft. Want dan hoef je in de winter, ik wil voordeel hebben, dat je dan die airco kan gebruiken als jouw verwarmingselement voor je woonkamer of kamer gewoon. Toen toch nou vind ik ja. Van je staswarmte gebruik te maken of hoe
1: je toch een toederie met je garendelle.
0: Ja.
1: En je hebt maar even verwarming nodig, een klein beetje.
0: Ja.
1: De stadsverwarming thora derie lekt jij. Ja. Althans gewone verwarming.
0: Maar het kost ook veel geld, hè? Dat kost allemaal veel meer geld dan.
1: Airco is ook niet gratis. Alleen hij warmt heel snel op.
0: Heel eventjes
1: snel. Gaat hij. Dus die nu aan beurt ook een garm karik wat de airco zijn hoofd karik. Maar je hebt ook eventjes thora ze warmte nodig. Maar
0: ja.
1: Dat ding is super snel, eventjes in je werkkamer of kan hier bij. Dus inderdaad, Lloyd, zo'n airco. Maar tegenwoordig zou airco worden met Oestantwa, hè?
0: Ja,
1: Ja.
0: En tegenwoordig dus
1: ze kunnen en heet maken en ze kunnen warm maken.
0: Ja, en als
1: airco is nog steeds trouwens een taboe, hè, Lloyd?
0: Waarom is dat een taboe? Kon je taboe hè?
1: Europa mee echt, dat meer een kabi pagla hega. Dus extreme hitte, pahile Europa mee naar haar. Maar is het heiga. En toch wordt het door heel veel overheden, maar ook door mensen in Europa gezien als iets ja, decadents. Van ik ken dik, airco laga, wega, luxe.
0: Oh, nou ja, het is geen luxe meer.
1: Want kijk naar warme landen, bijvoorbeeld India. of kahi bhi garam desh jaiye, zonder airco gaan die mensen doodgaan, bhaiya.
0: Mooi, ja.
1: Het is geen luxe.
0: Nee, zeker geen
1: dus
0: luxe.
1: Dus al die mensen die denken van, hey, airco heeft met luxe te maken, bhulja. Airco is gewoon een noodzaak. En er zijn mensen die zeggen van, juist door airco verwarm de aarde verderop, bhaiya. Het komt ook door je auto. Het komt ook door alles wat jij gebruikt.
0: Zo'n airco, wat je niet kitna salo se hega, kitna des me hega, chijum na hega. Dus ja, hey, ik geloof het allemaal wel.
1: Oké, okay, jani konchi bolega, sma. Europa me.
0: Ha.
1: Ercofobie.
0: Ercofobie.
1: Er zijn heel veel fobieën. Heel jaad kan liën zo'n nevalo. Ercofobie heet dat ding in Europa. Dus mensen buigen zich erover en ze zien dat gewoon, luid.
0: Ercofobie.
1: Mensen buigen af en toe. Ercofobie. Kappen met dat ding. Het is niet decadent. Het is niet luxe. Het is geen luxe. Het is gewoon iets noodzakelijks.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja. He? Ja. Inderdaad.
1: Ham oudlam wat jouw rabat jij zeker erover, maar nakker hebben.
0: Hey, hame ek aadmi se batati to humse bole fan sunna hamar aurotiya ke OCD hai. Weet je wat OCD is?
1: OCD.
0: Obsessive compulsive disorder.
1: Ja, maar ik weet niet wat het precies is, hoor.
0: Ja, dus dat je sunna dus tu cheez kahun se uthai le hai gaya aur dusre dil ko fakir jahan baitha to aurotiya boli na manam uyas jahan. Eerste jongen, dat soort dingen.
1: Ik dam netjes mangen ga kare.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zeg ik ja? Nee.
0: Ben jij ook zo ingesteld?
1: Hij zijn de keila loid. Hoe zie ik eruit? Ik ben wel opgeruimd, maar ja. Ik ben niet van zo'n dit moet precies hier staan en iwali precies het na. Ja. Het na graden dat jij de kijk, hé,
0: maar
1: ja.
0: Maar als je OCD.
1: Is een obsessie.
0: Ja, maar als je obsessief. Maar als je zo'n OCD hebt, dan heb je echt een zwaar leven, vind ik hoor.
1: Dan moet je
0: aan alles irriteren. Je gaat je aan alles irriteren. Je wilt het precies hebben, dit, dat, bla bla bla. He?
1: Gewoon mooi bhajan zo'n. Door Sankar John het doen, hoor jij geluid. Trouwens, mensen zouden vaker tot rust moeten komen en een beetje mediteren en zo, toch?
0: Ja.
1: Kapsalon met Bimre.
0: Gaan we nu een beetje zweverig doen?
1: We gaan alle kanten op,
0: okay.
1: Toch? Oké. Sonna, koffie en chai. Mensen hebben ons gemist. De heer Tori, ja, dus we gaan alle kanten op.
0: Sonna, 10 roze raak garam. Ham sochita ham japa abbenbena. Maar ham, jaisi ja studio me ai, bahero en na oven ramali na beerbitter. Maar goed, bel me mee.
1: Nee, maar ik weet wat mee. Het mieke gussatje rega.
0: Nee.
1: Dus ik ook kapperszaak mee in de Belmer toevallig. Amsterdam Zuidoost mee.
0: Ja.
1: Ik ook discussie bij het doei jane mee. Tussen een zitplek. Hoe vind je die?
0: Tussen een zitplek?
1: Dus kapperszaak mee. Je kom ook kapsalon mee. Zonne wale. Dan kun je toch even zitten en wachten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan wou ik een man bij het laten, ook het toilet, of om niet kan per loud kaal. En toen zei ik een ander man bij die, ik discussie
0: bij.
1: Bas wat hem ja gel bij, op een pistool leek al, dag deze.
0: Nee.
1: Hoe vind je die? Dag je.
0: Nee,
1: dus om een zitplek, hè? Mensen raken zomaar overhit, joh.
0: Maar mensen, is het de tijdgeest?
1: Nou ja, ach joh.
0: Kies dat Jozi is
1: hem zo. Hardem zo.
0: Pagala, niet hier.
1: Maar het schiet wel een beetje door af en toe.
0: Nee, dan, maar dit vind ik wel heel erg. Dat je dan om een zitstoel, dat je dan iemand gaat neerknallen.
1: He, om een zitplek. Ja. Hey, ja, daar heb je werkelijk niks te verliezen, hè?
0: Ja, nee.
1: Dat ook maar, het na Gustaba dat je om een zitplek iemand gaat neerknallen. Hé, hey, hou op.
0: Ja.
1: Kappen ermee. Amerika, ik baat hega, Lloyd. Filmen ook op, hoor. Camping to Gaelic, heb je?
0: We hebben vaker over camping gesproken. Ja,
1: ik ben
0: wel een camping gaelie, maar een staakcaravan met gaelie.
1: Oké, maar toen ze naam met gaelie. Had jij toen een toilet binnen of had je een toilet buiten?
0: Nou, toen had je een boitie mee gehad. Tartier en dan achter een bakajari toch?
1: Ha, toch? Ego hol toch? Ja toch? Dan moest je zo op je...
0: Het is een huisje, je moet hurken. Ja, inderdaad, ha.
1: Ja, toch? Heel, heel smerig als je het niet gewend bent.
0: Ay, Mika,
1: voor de
0: Mika,
1: mensen die het gewend
0: niet,
1: waren...
0: Ik moet er niet aan denken. Maar hurk is wel...
1: Dat ding noemen ze dus niet je tanker. In tank werd het opgevangen. En daar kwam een broemberen in Suriname. En die ging het eruit halen, eruit zuigen.
0: Ja, ja.
1: Maar op de campings, zeker op natuurcampings, heb je dat soort dingen ook.
0: Ja.
1: Dat noemen zij dan een droog toilet.
0: Een droog toilet, oké.
1: Degelijk een kontje Gyani.
0: Droog toilet?
1: Ik weet niet of het Gyani is, wat we zeggen.
0: Hoezo droog toilet?
1: Dus dan heb je dat gat, dan ga je erboven zitten. En dan tak, tak, tak, tak, tak. En dan gooi je er een beetje dingen in. Hoe noem je dat? Zaagsel. Ah. En dan klaar. Don.
0: Don. Oira.
1: Wat is er gebeurd? Ik ben een beetje een rangel. Of ook een zonnebril.
0: Het was zeker een hele dure zonnebril dan.
1: Ha. Dus die man, ik weet niet, volgens mij was het gewoon een normale zonnebril. Maar die man dacht, weet je wat, ik kan hem pakken.
0: Gatsi dari. Jezus. Ach man toch.
1: Hoe hangen, hoor ik heb niet kare, maar het rabbis kabel. Hij is er zelf in gevallen.
0: Oh, dat is wel erg hoor. Nee, dat is
1: moet je
0: erg.
1: Je voorstellen, dan lig je nee, daar in dat ding. Urenlang, urenlang.
0: Hey. En dan kom
1: je
0: er niet
1: uit. Niet zomaar uit.
0: Nee.
1: Nee, zo'n brandweer. Ai, dat ook in Nicaragua.
0: No man, no man.
1: Dus je zit daar, je ligt, ik weet niet wat je doet, je zwemt in dat ding.
0: Nou mensen, ik weet niet of je je koffie of je chai of je pani bij je hebt, maar drink het even snel door hoor.
1: Is toch wat, hè?
0: Is toch wat, ja.
1: Ik go nou wat techniek ga je trouwens lopen.
0: Op kon techniek eigen. AI, wie ik heb, maar Shamil, we hebben AI.
1: Nou, AI speelt wel een rol bij al die onderzoeken, yeah, maar... dus, hamlok pahle je schooljaatrie, althans de mensen die goed gingen opletten tijdens scheikunde lessen en natuurkunde lessen, dan hoor je allerlei theorieën.
0: Yeah.
1: Ki is een materiaal, dan kun je zo stroom opwekken, dan kun je het zo overdragen.
0: Yeah.
1: Nou, vroeger toen ik klein was, heb ik dat ook geleerd hoor. IJzer en lucht, als je dat bij elkaar brengt, dan kan een energieoverdracht plaatsvinden, bla, bla, bla. Maar je denkt van, het zal wel.
0: Ja.
1: Nou, nu maken ze echt roestbatterijen. Hoe vind je die?
0: Roestbatterijen?
1: Ja. Dat is dus gewoon ijzer, roest.
0: Ja.
1: Roest van ijzer.
0: Ja.
1: En dan
0: ja,
1: stoppen ze erin en dan heb je hele grote, kolossale batterijen.
0: Ja.
1: Die laden wel heel langzaam op, maar die hebben een hele zware opslagcapaciteit.
0: Ja.
1: Dus je kunt er heel lang mee doen. Dus dit zijn ontwikkelingen. John Pahilek ga hem ook theorie met je aan het regelen.
0: Ah.
1: En nu wordt het praktijk.
0: Nu dat wordt mooi, het waarheid. Oké. Dat is mooi.
1: Dus Purana Chich komt terug. Maar Purana Chich heb je over gesproken.
0: Ja.
1: Toch een AirPod heiga.
0: AirPod. Nee, ik heb geen AirPod. Nee, ik heb mijn AirPod naiga. Ik heb zo'n koptelefoon die je op je hoofd gewoon zet. Maar ik heb geen AirPod. Nee, ik heb een AirPod. AirPod op mijn
1: naam. Jij hebt gewoon pottenpannen. Ja, dat soort potten heb jij.
0: Ja.
1: Dus die AirPods zijn toch mega populair.
0: Mega populair, mega duur ook, ja.
1: Ja, en duur.
0: Ja.
1: Weet je wat terug is nu?
0: Wat is nu terug?
1: Gewoon oortjes met een draad.
0: Nee, maar dit
1: echt
0: vind
1: waar.
0: Ik, maar die oortjes met een draad. Maar is dat een trend, modieus?
1: Het is gewoon een trend. Hij is gewoon terug nu.
0: Oké, maar ik vind die kabels vind ik hinderlijk hoor. Vind ik echt hinderlijk.
1: Die kabel vind je hinderlijk.
0: Ah, toch?
1: Maar dat ding zit makkelijker in je oor. Hij is veel kleiner.
0: Ja.
1: Je hoeft hem niet op te laden, je raakt hem niet kwijt. En als je hem kwijtraakt, Lloyd, dan kost hij maar een paar tientjes. Dan koop je een nieuwe.
0: Dus
1: als je
0: die
1: AirPod kwijtraakt.
0: Hey.
1: Dus het is nu gewoon een modetrend.
0: Oké, maar dan...
1: Zo nu wel hoor.
0: Ja.
1: Geld kan je. Haal die oude kabeldingen weer tevoorschijn. Als zoeker de pagin ketchalik
0: het ermee. Kan vind je zo'n roepel heb je trend wel dan?
1: Ham toch hebben thuis, Akila? Dag en datum, ham toch hebben thuis, Akila? Nee, die dingen ontstaan gewoon, Lloyd.
0: Ik weet niet, amigo, bericht declareer vorige week. Van, kinderopvang mee. Karmcharyun, hoe lijkt je ik wil baby opvang wel mee? Hoe vind je dat?
1: Hoe kan zoiets gebeuren, Lloyd?
0: Hoe kan dat? Ja, dat snap ik dus ook niet. Heb je de protocollen niet gevolgd? Heb je de regels allemaal niet gevolgd? Je checkt toch voordat je weggaat?
1: Het is toch ongelooflijk, hè?
0: Hoe kan dat nou?
1: Dus ik wil Londa, ik Bariske Londa, waar jij het over hebt, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik wil kinderopvang meer, hè? Schiedam mee, Schiedam.
0: Ja.
1: Rotterdam gebeurt met, toch?
0: Ja.
1: Dus... Kabel, medewerkers waren klaar. En ze zijn naar huis gegaan. Ze hebben zo'n sapkoi niet kerkje pantoama. Maar ze hebben over het hoofd gezien. Kijk, Londa, ik bariske. अबे रहा खबाऊआ में
0: मैं लड़का कहाँ रहा सूतल रहा कि कहूँ चलत रहा वो है बस ये ऑप्शन
1: स्लीप दैट कैन स्लीप वर्सेंटली के नंबर्चे ऐसे है बखौल नहीं खुद ऑप्शन है देश में खैक में ऐसा दोस्त जो अगर माय बाप आलो के लेवे लड़कों के तो देखे वहाँ पे क्वाड़ी बन है
0: क्वाड़ी बन
1: सब पर्सोनेल बेलफ्लोर के बेलफ्लोर नंबर सुन
0: बेलफ्लोर या
1: बेलफ्लोर हाँ इधर दैट किंतु आसान स्लाप है दोस्त स्लाप है किंतु ऊपर तो ऊपर से
0: मैं बेलफ्लोर के
1: को में इधर वर्क करना रहा वहाँ पे
0: एक सौ गेक वर्ड एक सौ हेल मार्क
1: नतुलक वर्ड चाहिए दोस्त आउट जब वो पुलिसी खबर है एक सौ गेन पुलिसी बेल एक सौ मतलब राम इंसान ने खोना बिना खान है मैं अब इस मंच को उठ के बेल करीस Tap ambulans bij Alba. Ambulans bleek gelukkig niet nodig te zijn, maar het is toch verschrikkelijk.
0: Ja, voor de ouders is dat gewoon verschrikkelijk. En ik hoop dat dit niet nog een keer voorkomt. Maar ja, het is net zoals... Oetje, wat ben je hem naast hem? Ja, ik ga er mee aan met, hoor. Ik heb ook een insaan, hè. Ik heb een mijn koontje, hekina, hè. Dat ze hun kinderen in de auto vergeten. Of hun dieren. Kuta, Bilaar, Bolaadje, hè, auto mee.
1: Dat gebeurt regelmatig.
0: Maar hoe kan dat? Hoe kan dat aan? Ik snap
1: dus
0: dat niet.
1: Of je hebt het... te druk, of je let niet goed op, of je kind is je niks waard. Ik weet niet wat het is. Ik denk niet dat het bewust gebeurt, maar ergens is er wel iets niet goed in je systeem.
0: Systeem
1: fout. Ja. Hoe kun je auto verlaten met een kind erin? Hoe kan dat?
0: Dan
1: je kunt dat bewust doen, dat je zegt van luister, mijn kind slaapt, ik ga even 2 minuten weg, ik ben zo terug. Hè? Dat is wat anders. Maar je kunt niet een kind in de auto hebben en dan zeggen ik ben het vergeten.
0: Hey, maar zelfs die 2 minuten is te lang voor een kind om je kind in de auto te laten. Hey, jij hebt dan echt een kortsluiting gekregen in je systeem.
1: Ja, dat is mooi naar mooi. Maar ja, het gebeurt. Ja, system crash. Trouwens, ik weet wel mee, garam wel mee. Kuch kuch chahi khai ke, kuch kuch na chahi khai ke.
0: Kunchi na chahi khai ke. Pahle ose shuru kar, want hum mahila jane kunchi na chahi. Hamme ee weer wel mee eigenlijk boek na lage hier.
1: Boek na lage, na?
0: Ik wil wel drinken, ik drink wel door, dus, maar boek na lage hier.
1: Dus ee weer wel mee jane kunchi kare kya? Kare chahi ga. Sunne wale Ujala Radio ke dekhle to. Koffie chahi to sunie, dan word je echt heel slim.
0: Dan word je slim, inderdaad.
1: Nog slimmer. Lau ooit zijn bolie tot z'n lang, maar z'n lang neem je. Dus... छोटा छोटा पोर्सी खाइए एक दाई में ढेर ना खाइए त्रोमस एक दाई में ढेर खाई भी ना पाइए इवेरवा में प्रसिद्ध जो तो बोलेगा लोहित दस फोर्सेर करके खाई सकेगा मधु दात लीफर ने दस जाने का कर लीफर जो नंद में 3 दाई खाएगा एक दिन में ओके लीफर 6 दाई कर दे
0: 6 दाई Maar dat is toch een regel voor de hele dag, voor altijd. Niet alleen maar als het warm is.
1: Nee, maar veel mensen gebruiken tussendoor niks. Want ze hebben geleerd, toen Janneke het natchalak aan mij heega, verschillende theorieën, dat je tussendoor niks moet eten. Is ook zo'n theorie.
0: Ja,
1: snap je? Van zo'n afslankguru. En die afslankguru zegt ook bijvoorbeeld dat je de hele nacht niks moet eten. Ja. 12 uur lang moet je niks eten. Er zijn allerlei theorieën, maar zo'n nevalu dhalle toen normaal gesproken... 4 dai khayega of 5 dai khayega to okay verdubbel kar de chota chota porsies mein
0: ja
1: dus je 4 dai khayega 8 dai kar de
0: jo kon chai khayega anand kon chai khayega
1: wat je moet vermijden hè dat is echt gefrituurd voedsel
0: dus geen patat
1: dus patat bijvoorbeeld is echt uit den boze
0: waarom
1: moet je niet doen
0: waarom
1: hoe slecht het lichaam gaat die leut
0: oké
1: तो और मांगे जाने तो आप अंदर लगे जाइए दोस्त व्हाट यू मस्ट डू बाय फोर इज फ्रूट ईटर जो नाम लोग हर दम बोली ला फ्रूट ऑलवेज गुड ग्रोंटे ईटर तो दोस्त ग्रोंटे फ्रूट रोकोस्ट दैट सॉर्ट डिंग्स
0: दिस लिखते डिंग्स लिख वर्टेरबारे डिंग्स हैं
1: Ja. Dus dat soort dingen moet je eten en natuurlijk moet je drinken. Har ghanta mein ek gilas to piye.
0: Ha.
1: Hame beloof kar tu sunne walo. कि तू हर घंटा एक एक एक गिलास लीफ्स पानी मगर कोई दूसरा चीज तू मांगे तो भी हो ही सकेगा
0: पानी इज बेटर
1: एलक यू यू मुत अपनी सेल्फ लेते कोई तो के ना ख्याल करेगा सुनने वाला तू आप अपने के ख्याल करिए दस हर घंटा तू जाए के एक गिलास पानी पी लिए एक गिलास कुछ पी लिए मां एलक यूर मकलक
0: Yeah.
1: और ना अगोरिए और ना सोचिए फन हमें प्यास लगी तो पिए तो मैं तलात हम लोग बोल ली बातें फिर बोलेला नीत दोन
0: Now,
1: dus bahut fruit bhi na khaiye jo unme sukru hai ye chaloit Dat is ook een weerde ding dus.
0: Dat kon vooruit je sap vooruit, want dus mita hegen.
1: Nou ja, bessen kun je eten, oh, frambozen.
0: Ja, om als een groene hegen, oké.
1: Hoe zat met hier pani hegen, vocht.
0: Ah, oké. Okay.
1: Watermeloen, watermeloen. Dus om een pani hegen, toch?
0: Ja.
1: Dus zotek je watermeloen met heel pani hegen. Ah. Inderdaad hegen. Ah. Maar weet je dat Galia meloenen meer pani hebben?
0: Is dat zo?
1: Ja, dus dat zijn van die... weet je toch?
0: Ah, maar toen zeker wringen alleen watermeloenen man. Galileo en of hoe zeg je dat? Galileo of wat dan ook?
1: Nee. Oh. Ik heet ze gewoon Galia.
0: Ha.
1: Galileo.
0: Galileo.
1: Mooi, en ik heb Mark naar hem, maar jij toch Matthias Sonson.
0: Oh, ik ben echt serieus.
1: Thoras ik daar ben je zo niet wel?
0: Ja, serieus. Ik heb toch de paar dagen dat we geen koffietje hebben gehad, heb ik toch het moment gemist van lachen. Eén dag niet gelachen is toch, ja.
1: Nee, is verloren dag. Is verloren dag.
0: Je moet elke dag lachen.
1: Zomaar in Lassa Teng. Dat het warm is, wil niet zeggen dat ik geen koffie krijg, toch?
0: Nee, ik heb koffie te rollen.
1: Waar is je koffie?
0: Nou ja, mijn koffie. Ik heb water bij me vandaag. Geen koffie. Sorry, maar ik heb geen koffie. Maar toch koffie.
1: Wacht, ik heb een jadugar.
0: Jadugar?
1: Koffie zet ik. Ik ga iemand roepen.
0: Hoe zit het met onze glazen bol eigenlijk?
1: Glazen bollen wat barsten hoor ik er toe tarke keer per al nooit. En nou wel een broek besteld kan leren.
0: Maar
1: die leverantie was niet goed uit India.
0: Okay.
1: Dus nu hebben we met Ghana besteld.
0: Ghana mee?
1: Ik wil nou wel een broek bestellen in Ghana mee.
0: Hij heeft een kontje Ghana zijn eigen.
1: Ghana mee, ik ben tovenaar, oké. Hij heeft heer tovenaar. Maar ik heb ook over uitgebreid liggen. Dus na hem ook verzin karke bolila. Hoe tovenaar ook een naam toe mag je janne toch?
0: Ja, maar ik janne.
1: Je bent toch geïnteresseerd?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en dat hoe kun je je karweeën ook leggen?
0: Zeker.
1: Dan moet je die man zijn naam googlen.
0: Ha.
1: Dus kan je reclame hebben van die valse pandits. Van die mensen die zich voordoen als pandit.
0: Ham, moet je dus, zo niet laten, ik irriteer me mateloos daaraan. Ja, bol.
1: Juist, dus zo neem wel het rakjaal karriëtje. Trap niet in die dingen. Koi aike toke boli van zo na ham oja bati, ham i bati, ham u bati, ham tor probleem oplos kar debe. Ze hebben hun eigen problemen niet eens kunnen oplossen. Door welke ze kariga.
0: Door kan niet paisa krijgen. Trap er echt niet in, mensen. Dus.
1: Dus dit is een fatu. Heel veel mensen trappen er wel in. Maar ja. In Ghana geloven ze in dingen toch. Dus op ja, Jorka, dat zo. Ze geloven in al die dingen toch, die gaan eten.
0: Ja.
1: Dus ik heb een naam zo neer, chef van de tovenaar. Nana Kwaku Bonsam.
0: Nana Kwaku Bonsam.
1: Nana Kwaku. Hoe naam is Nana Kwaku? Denk je dat?
0: Jadugar.
1: Ook een naam is Nana Kwaku.
0: Kwaku Bonsam.
1: Gewoon Nana. Nana Nani, hè?
0: Nana.
1: Dus ooi wali.
0: Nana Kwaku.
1: Nana Kwaku. Dus ook Nana Kwaku. Bolis. UWK follow keren toch? Nana Kwaku. Dus je had die wedstrijd Ghana tegen Engeland. Toen bolle hem Harry Kane ke baandheli bati. Oké, ik dan baandheli bati.
0: Ja.
1: Ik ga hem nu pas vrij laten. Ik geloof wat je doen hoor je.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Vrij laten kan is maar hier bevrijd kan is. En daardoor heeft Harry Kane niet kunnen scoren.
0: Oh ja.
1: Hoe vind je die? Het komt allemaal door Nana Kwaku. Inmiddels heeft hij die vloek opgeheven. Ja,
0: Baandesra.
1: Je staat niet meer witje, Joao.
0: Ik heb een beetje een beetje
1: We gaan Vijay bellen. laat me jij dat maar doen.
0: Laat me jij dat jij baan ik. Kuch jij baan ik ook, hè?
1: Kuch jij ga, kuch jij. Kuch jij kerk pariga. Anders wordt Lhasa pleit hier.
0: Ja. Het wordt
1: we gaan het straks over hebben.
0: We gaan het straks erover hebben. En weekend van Mikabele, het was in de nacht.
1: Voetbal komt dus zometeen. Voetbal komt zometeen.
0: In de nacht van zaterdag of zondag. Bahut Badal Gurjala. Ik weet niet of jij dat allemaal hebt meegemaakt. Maar hem raad, maar wij kwamen. Ik behaal bliksem, gieren, bra, bra, bra. Hey, je schrikt er wakker van. Hé, kabel, heel jappe.
1: Nou, dik hem naar Daraila.
0: Otto naar Daraila.
1: Maar er zijn mensen die heel bang zijn, hè, voor bliksem. Dus ja. We hadden het net over Vijay.
0: Ja.
1: Vijay, kuch ke naar Daraila.
0: Ook kuch ke naar
1: Daraila. Koi ke bhi na.
0: Kan niet badel.
1: Nana kwaku ke bhi naar Daraila.
0: Maar hij is wel bang voor onweer.
1: Maar badel. Boy, amai vrede. Hij kruipt gewoon onder een bed.
0: Ja. Maar zo na dus ook een bliksem
1: maar. Dus Vijay is onder een bed gekropen.
0: Is hij onder een bed gekropen?
1: Wacht, Lloyd.
0: Koffie heb je toch? Hé, hè. Zo, joh.
1: Lekker, dit hey. Wordt erbij toch? Wacht even. Sonietje.
0: Ja.
1: Dit hoort erbij. Ah, lekker man. Dit heb ik gemist hoor, Lloyd. onze luisteraars hebben dit ook gemist, denk ik. Die misselijke dingen.
0: Ik denk die misselijke dingen van ons, ja, inderdaad.
1: Dus Vijay het Nandarai, hè? Ik heb het gewoon meegemaakt, hè? Dan kruipt die man gewoon onder een bed.
0: Serieus?
1: Weet ik het niet,
0: is die man echt zo bang voor onweer?
1: Hij is voor niks en voor niemand bang.
0: Ja.
1: Behalve onweer.
0: Ah.
1: Dus het na deer onweer ra, hoe noem je dat ding? Arre, badel jo na wega ya.
0: Ah.
1: Itna deer ra. Kom likha la yaar, ki ego record ra.
0: Ja, in heel Nederland was het, ja.
1: Itna deer kabina bhaila.
0: Kabina bhaila.
1: Voor het eerst.
0: Maar badel jo gurje hai, bliksem toke mariga. Is dat goed of niet goed? Toen marge je of...
1: Bliksem toch een marie, dan ga je niet meer kunnen doorvertellen, vreselijk. Dus, hey, maar, wat gebeurde er? Ja. Wat gebeurde er? Dus die dag, hè?
0: Ja.
1: Van John Dinoa Bliksem, ik doe je roodje badba.
0: Ah.
1: Ik hoor dat ding, ik loop naar buiten toe.
0: Ja.
1: Mijn dochter gaat mee, die oh, Alhamar Pietje Pietje. Want ik wilde even genieten van het weer.
0: Ja.
1: Dus dan barwa gaili, nietje tadawike takat reto.
0: Oh, hem zei het toen panjama gelichele, maar gewoon nou, geen...
1: Mankara trouwens, okay. Eén dag daarvoor wilde ik in het water.
0: Ja.
1: Maar niemand durfde met me mee te gaan. En boli zoon, kapra utari ja, jockey pahin ke chali chale. Niemand durfde mee te doen met me.
0: Dus jij wilde in de regen gaan. Je wilde in de regen gaan lopen, oké. Okay,
1: was lekker.
0: Ha, heerlijk.
1: Allee, garwa ke aguai se.
0: Ah, natuurlijk.
1: Raad ke, mevrouw toro takiga.
0: Maar door het onweer heb je niet gedurfd.
1: Ik durfde wel, maar ja, die andere bangerikken niet.
0: Dus, ja. Dus,
1: Dus die andere dag, die twee dagen daarna, zo.
0: Ja.
1: Ja, kaske bhalba. Tab hem baharwa tharabati. Ma bichya kom bij me staan. Hem lok takila. Or ose hem oke hem bolila. Ama bichya. Fasoon. Die mensen hebben zoveel waarschuwingen in dit land. Ze zijn bang voor bliksem. En voor blikseminslag.
0: Ja.
1: En als je op straat loopt, moet je in een hurkpositie gaan zitten.
0: In een hurkpositie?
1: Ja, je moet zo laag mogelijk worden, toch?
0: Oké.
1: Dus als je op een open veld bent, Lloyd, kjalker je het, is het ook door Jan Bataille, ze kijken. Toen wij laat met Chalie, ik hoop ik heel, hè. Maar toen lamba chowra toe baat, hè. Dus jij gaat die bliksemschicht aantrekken, toch? Je komt boven het maaiveld uit. Dus bliksem gaat naar het hoogste punt.
0: Ja.
1: Dus als jij het hoogste punt bent, dan gaat hij naar jou toe komen. Dus wat moet je doen? Je moet je klein maken. Je moet hurken.
0: Ah.
1: Hurken. Dus je moet kruipen naar huis gaan. Dat is het advies.
0: Ja.
1: Dus een koop hasila. Chijwak over batiaat.
0: Ja.
1: Van ipagalwanke, dekbagalwanke. Kon advies. Je moet alle stekkers eruit trekken. Ja, je moet dit doen. Oké. Prima. Ik ga zitten. Een half uur later.
0: Ja.
1: Bliksemt het keihard.
0: Ja.
1: Alsof hamar garwa getroffen ba.
0: Boy.
1: Zo hard,
0: inderdaad. Ja.
1: Maar het was niet thuis bij me. Het was eigenlijk, zeg maar, op 2 kilometer van mij, denk ik.
0: 2 kilometer, maar dan voelde het alsof het in je eigen huis is.
1: Juist, het was echt alsof het mijn eigen huis was. Echt waar. Heb ik nog nooit meegemaakt,
0: maar,
1: nog nooit.
0: Maar kun je
1: hoorde
0: vertellen...
1: echt een kanaal?
0: Ja.
1: Eén zware kanaal.
0: Bahut Jor.
1: Echt, boom, heel hard, alsof ik op bomdegel.
0: Ah.
1: Dan kijk je om je heen, je denkt, nee, Alle glazen zitten erin, alles
0: ja,
1: is er.
0: Ja.
1: Televisie springt over.
0: Ja.
1: Ik heb dit echt nooit meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Mijn geluid van mijn tv, die gaat via een installatie.
0: Ah.
1: Die installatie staat aan en geluid is nul.
0: Nul.
1: Ik geef geluid, dat ding gaat niet meer aan. Ik denk van, ik heb wel.
0: Ha.
1: Terwijl apparatuur was aan toetel. Ja.
0: Nee.
1: Kun je het voorstellen wat voor kanaal dat was? Dat mijn geluid van mijn installatie dus gewoon nul werd.
0: Ja. Moet je
1: door een knal, door een knal.
0: Ja, komt dus.
1: Nana,
0: doet je maat die van het toewolden. Waarom zit je
1: nana, kwakua hier.
0: Nana, kwakua.
1: Dit wordt de tori van de week. Ik zie het dan, nana, kwakua. Toulon ha sega, nana, kwakua. Nana, kwakua wordt de tori van de week. Nana, moet je nana, kwakua hier, Margaro.
0: Wetenschappelijk en dat soort dingen. Hè? Dus ja, je moet ze wel serieus nemen. Hè?
1: Ja, nee. Je hebt ook koffie pilen. Ik had dus
0: echt toepilen koffie. Want ik neem ook een slokje, want dit was wel even, hè, even heel veel lachen.
1: Dit was even slikken.
0: Dit was even... Nana kwaku, migado.
1: Nana kwaku.
0: Nana kwaku.
1: Koi mijn probleem brengen, Nana kwaku. Ja, ik kan liever bolalie.
0: Toch een relatie, ik heb probleem, hega. Toch een kon probleem, hega. Toen na per power, hega. Toch een kam na mile, hega. Toen Nana kwaku gebalken.
1: Toch een kalia aki. Hoe noem je dat? Blaap aki, toch? Boze oog.
0: Boze oog.
1: Boze oog, last maar. Bel Nana kwaku.
0: Toch een kon op bemari, hega. Toen Nana kwaku gebel kreeg.
1: Hey, hamo, mijn lego business, zo doe ik er een leuk.
0: Ai, denk een mooie naam.
1: Nana business.
0: Nana kwaku business.
1: Nana kwaku is al bezet. Maar Nani kwaku kan wel.
0: Zo'n wel hamelijk hasila ik erbij mee. Zo'n wel ik erbij mee hamelijk hasila. Maar laat je dus niet echt zo, zomaar te loon. Nadje je is wat mijn klonkje pas. Ze nemen je gewoon in de maling. En zelf door paisa knieken maar hè. En die dingen die zij beloven, ze kunnen niks waarmaken. Het is allemaal niet waar.
1: Zeg gewoon dingen, joh. Oplichters.
0: Grote oplichters, zo hier. Dus toch het doek heen kunnen, doek heen. Ga dan, de kwak gaat in. Ja.
1: Ga naar je echte nana, maar niet naar nana kwaku. Je echte nana gaat je nog helpen.
0: Huh? Ja. Maar kon ook een heel doek houden aan het. Hè? Doek, pjaarke, doek, weet ik veel. Kon het doek houden. Wat moet je dan doen als mens zijnde? Hè?
1: Doek door karhamara.
0: Sansarke. Of
1: Ratjeja. Dus Bhagwan ke yaad kare bhai, yaar.
0: Ja, het is eenvoudig toch?
1: Heel simpel. Op jouw manier, je hebt niemand nodig.
0: Nee, je hebt niemand nodig.
1: Jij kunt rechtstreeks tot je God bidden.
0: Ja.
1: Jij hebt John Bhagwan met de biswaas. Daar ga je kracht uitputten.
0: Ja, toch?
1: Laat je niet gek maken.
0: Dat is je houvast.
1: Dat is je houvast.
0: Ja.
1: Altijd. Je moet in... Kijk, mensen die niet gelovig zijn, helemaal niet in een God geloven. Die hebben dat niet. Nou, nee. Probeer dan ergens anders steun te vinden.
0: Ja, toch? Ja.
1: Maar mensen die wel gelovig zijn, of je nou christen bent, hindoe, moslim, het maakt niet uit. Geloof doet leven. Geloof geeft kracht.
0: Ja.
1: Dus bid tot je eigen God, Jai John Waliba. En je vindt dan kracht.
0: Ja.
1: Ieder oeder na jaak hoop, rommelij mee. Ik heb een lijst gekregen trouwens van onderwerpen.
0: Lijst?
1: Leuk hoor.
0: Aaskal toe lijst leken, Jelika.
1: Hij een lijst willen leggen, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Interne lijst noem je dat, hoor.
0: Interne lijst, ja. Eling komt terug. Dus dat is wel een probleem. Barca probleem.
1: Eling komt terug. Maar Eling probleem is opgelost.
0: Opgelost?
1: Ja.
0: Oh.
1: Het heeft even geduurd, maar het is opgelost.
0: Oké.
1: Eling heb ik gevonden.
0: Ha.
1: Via.
0: Ha.
1: Dat is geregeld door mijn broer.
0: Atja.
1: En hij heeft mij geweldige eerlings geregeld voor me. Chaugo, 6 stuks volgens mij. En
0: Chaugo kan niet Chaugo.
1: Tien go mardeli bati. Of tien go achmare bij Bjarne.
0: Maar Sunna,
1: wel goede eerling, gelukkig. Suna,
0: maar je weet toch, je toekoets lekkers beneden. Dat toen gaan we altijd uitnodigen. Kerstje keer tot uw jaren toch?
1: Eerling, maar al maatje niet toch het horen hebben. Maar al maatje niet toch het horen hebben.
0: Angela uit Wateringen. Waar ligt Wateringen eigenlijk? Ergens boven Purmerend of zo?
1: Den Haag, ja. Oh. Mag je niet zeggen dat ze dingen zijn, hè? Hagenezen.
0: Ook mevrouw Angela uit Wateringen. Goedemiddag aan het Lloyd. Ik luister graag naar jullie programma. Ik vind het heel grappig. Altijd voordat ik naar mijn werk ga. Nou, Dekletto.
1: Hebben we weer één persoon blij gemaakt?
0: Weer iemand blij gemaakt.
1: Misschien hebben we meer mensen blij gemaakt, hoor.
0: Ja, natuurlijk maken we mensen blij met dit programma. Want ja.
1: Sunie.
0: Mooiste Sunie begin. Ha, kan kolke Sunie.
1: Maar volgend punt gaat ook over eten. Waarom krijg ik alleen maar eten, drinken, dingen?
0: Ik weet het niet, maar ik hou van eten. Dus ga maar door.
1: Likal haiga, Lloyd. Hagelslag.
0: Hagelslag?
1: Or pindaduku.
0: Pindaduku?
1: Hé, zijn naam hè?
0: Pindakaas, ja, hagenslag.
1: Pindakaas door zijn naam mee, ha.
0: Ik vond Suriname meer breed met pindakaas lekkerlijker te gaan. Hier in Nederland vind ik maar niks.
1: Nee, omdat je verwend bent nu.
0: Oh, oké.
1: Abtoke kooi pindakaas deed dat Ubuliam Jahalme Bati. Dus je bent gewoon zwaar verwend, man. Echt waar. Toen man, ik heb mij niet kon belegd broodje. Pindakaasbrood is gewoon prima.
0: Ja.
1: Maar pindakaas ken ik wel van vroeger, toen ik klein was.
0: Ja.
1: Maar hagelslag. Hoe is dat naam meer haloid?
0: Nee.
1: Dit pijlen keer wat aan bolilla. Is hij toch heiga, sapko?
0: Is hij toch heiga? Maar pijlen keer wat. Of was er wel, hè?
1: 40, 50 jaar terug.
0: Ja.
1: Volgens mij had je geen hagelslag, hoor.
0: Nee,
1: maar in Nederland met wel hagelslag.
0: Nou ja, als er mensen zijn die denken dat ze in Suriname wel in de jaren 80 ook hagelslag hadden of
1: nee,
0: zo.
1: Nee, laten we zeggen 1975.
0: Toen betreft ik is daarna met hagelslag. Laat het ons weten op via 020-363-0808 via WhatsApp.
1: Was er wel of was er geen hagelslag in Suriname?
0: Dat
1: in
0: willen
1: Nederland
0: we
1: was er wel hagelslag. Dus dat is, zie je, dat staat op mijn lijstje hier, Lloyd. Ik moet het gewoon afgaan, mijn lijstje.
0: Ja, hagelslag en pindaduku.
1: Toch moeilijk, hè? Hagelslag kijken. Eet je wel hagelslag?
0: Ja, van tijd tot tijd na haar roots, maar van tijd tot tijd.
1: Konwali, eet je ze allemaal?
0: Nee. Ik wil die melk, chocolademelk.
1: Alleen die, hè?
0: Ja.
1: Alleen die, toch? Toch niet die gemengde dingen?
0: Na. Oesap rommel na. Nee.
1: Toen rommel na kai, ja. Lloyd na kai ga rommel. Dat woordje rommel.
0: Ja, rommel.
1: Het is geplant in je hoofd, hè, rommel.
0: Rommel, waardeloos, dat zijn woorden die iemand in mijn hoofd heeft geplant. Ja, inderdaad.
1: Het is gewoon geplant in je hoofd.
0: Ja.
1: Pindakaas is wel lekker, maar pindakaas trouwens, Lloyd. Op broodje pindakaas vind ik niet lekker, maar krentenbol pindakaas vind ik wel lekker.
0: Ah, dat is wel lekker, ja.
1: Dus dat gaat om die combinatie volgens mij.
0: Dat vind ik wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Maar gewoon een broodje pindakaas, hoeft niet. Nah, ik sla hem over.
0: Nee, inderdaad. Ik ook. Ja. Nou.
1: Dus abitu hajulau het na je dat jij kunt daar niet kunt linken.
0: Ja, hamnat jij niet het na raad ke hamlok door gere abe kabele voetbal.
1: Vandaag kunnen we niet in de man cave.
0: Nee.
1: Kan niet.
0: Nee, kan
1: vandaag
0: niet.
1: Kunnen we alleen bij jou of bij mij of bij iemand thuis.
0: Hey,
1: maar 10 budgets.
0: 10 budgets. Ja, hamna niet admilon kaam kere jij ki na jij, maar tu abhien se vrij lele. Ke tu bihan kaam pe na je se bere.
1: Ja, ja. Ik ga die andere dingen bewaren van het lijstje, Lloyd. Want het lijstje wat barca, hè?
0: Atja.
1: Inderdaad, laten we het over voetbal hebben even, toch?
0: Ja, laten we meteen. Dat is een mooi bruggetje naar voetbal.
1: Ja, toch? De rest laat ik.
0: Ja.
1: Nee, ego, maar die gaan mij wel wat houden.
0: Oh, bol.
1: Atja, ben je het? Kunnen we je zeggen? Voetbal, wat je doet, hoe jij
0: gaat? Nou, maar hier zijn betaalden. Toen hebben we hem nog een keer lekker maken
1: gekregen. Dit is echt een gambierig, Obat.
0: Atja, bol. Supermarkt
1: mee meemaken, lichaam.
0: Oh, supermarkt mee toch?
1: Mama, oepar, paral. Ik heb het meegemaakt.
0: Oh, hamar jamun aail hai ya supermarkt mein?
1: Ha, so is. Kalnia ke baad ba Almere ke supermarkt mein. Hum na batab kon wali. Anders kan ik helemaal niet meer.
0: Ja, ik weet waarom jij naar supermarkt gaat. Hè? Ik bedoel, hè, daar zie je mensen, ontmoet je mensen natuurlijk. Ik ga vooral ook naar supermarkt.
1: Ik hou van mensen. Ik hou van mensen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Mensen houden van mij, ik hou van mensen.
0: Ja, ha.
1: Toen bang je bat ja direct jan, hè? Je wil niet wachten, hoor. Je wil niet wachten, hoor.
0: Nee, ik wil het nu weten. Ja, bol.
1: Je wil het nu weten, oké. Dus ik ook geheim heet, eigenlijk. Maar ja, nee, Ujala mee hem ook geheim na hori karila.
0: Zo'n legit na geheim hamar haas heb toch rastap heet. Ja, dus ja. Hamar jitna baat is unol, toen ons sabko jane hamar baare. Dus ja, er is niks om te verbergen voor mij.
1: Klaar. Nooit ke sabko jam nog jane la, inderdaad. Ik ben ook een open boek, hè, dus dat is ook makkelijk.
0: Ja.
1: Maar Kalinja gelie supermarkt.
0: Ja.
1: Gyara bara bij je din match.
0: Ah.
1: Mijn vrouw en ik gaan er naartoe. Prima, ja. Niks aan het handje.
0: Ja.
1: Ik had een chitske niet links en rechts.
0: Ja.
1: Niks aan het helemaal goed.
0: Niks.
1: Maar ik ga je nu iets vertellen. Hè.
0: Ah.
1: Komt er iemand, komt naar me toe.
0: Iemand.
1: En zegt tegen mij... Van jij bent toch die meneer met die geluksgeur?
0: Je maakt nu echt een grap. Je maakt echt een grap, serieus.
1: Nee, echt waar. Mag ik even aan je ruiken? Hoe vind je die? Hè? Die man met die geluksgeur. Hey.
0: Die man met die geluksgeur. Serieus.
1: Mag ik even aan je ruiken? Dus je bent ergens, Lloyd, en iemand vraagt jou dat. Mag ik even aan je ruiken?
0: Ja.
1: Stel je voor, jij ziet een... Tjatsun, jij bent bachelor, jij bent single.
0: Ha.
1: Jij ziet een vrouw. Je praat, je hebt tories, hè? Het is gezellig. Zou jij het aandurven om te zeggen tegen haar, mag ik even aan je ruiken?
0: Nare am cabina, dat is een poetsie van, mag ik aan je ruiken?
1: Toen bij dat poetsje zo gelijk.
0: Zuna, heb namelijk een lapper gehaai kunnen keren, wat dan ook. Ga je vragen aan een mooie dame van, mag ik aan je ruiken? Hey,
1: maar het is toch een hele nare vraag.
0: Suna.
1: Mag ik aan je ruiken?
0: Kijk, luister. Als jij zegt
1: Ik vind dat niet grappig, hoor.
0: Ik vind het wel grappig, omdat jij zelf aangekondigd hebt... dat jij een hele bijzondere, unieke geur hebt. En jij bent sowieso een unieke persoon, dus jamun tubarte. Dus ja, ik zou wel nieuwsgierig zijn als vrouw zijn, hoor.
1: Oké, laten we het als volgt doen.
0: Ha.
1: Vrouwen mogen aan me ruiken, maar mannen beslist niet.
0: Ik vind als jij je
1: honden,
0: man...
1: Honden mogen aan Lloyd ruiken.
0: Hidde.
1: Snuffelen heet dat.
0: Aan met de kutta benadelen of kutta zeg maar, maar ik heb het zo gehouden.
1: Omdat de kutta lobby kan hebben. Dat je door, Rahila, door.
0: Ik moest nadenken. Hè. We hebben een paar keer over de chihuahua gehad. Hè. Dat ik met de chihuahua naar een winkelcentrum moet gaan. Ik wil chihuahua met je kinnetje. Ik moet er wel elke keer aan denken. Van serieus. Ik wil chihuahua kinnetje. Ik wil kutta kinnetje. Maar ik zit wel met een probleem. Van Suna. Ik neem naar kutta kabele. Sorgo kerike. Nahawaweke. Dan moet je met hem s'avonds gaan buiten lopen. Maar eigenlijk, om mijn voordeel, wel. Je kunt ook een keer toe leren. Je moet hem wel uitlaten. Dan ga je vaker naar buiten om te lopen. En lopen is gezond.
1: Precies. Het is goed voor je gezondheid.
0: Het heeft wel voordeel. Dus, en je kan een mooie vrouw.
1: Juist.
0: He, ik wil een mooi ordent bimelseke. En Danny ordent bimelseke.
1: Je moet het zien als een wapen. Toch ik een wapen bij Baloy. Je kunt daarmee op pad gaan. Je kunt mensen veroveren.
0: Je kan mensen veroveren. Je kan een hele rijke vrouw daarmee veroveren. Hè? En toen al die Brazilië.
1: Lloyd heeft echt grote problemen, zo'n Nevala. Hij twijfelt of hij Chihuahua wil gaan halen of moet halen of niet. Hij ziet de voordelen wel ervan in, maar hij is bang om Chihuahua te verzorgen.
0: Laten we voor
1: Lloyd een oplossing zoeken.
0: Kijk, gaat mijn Chihuahua's verzorgen.
1: Juist.
0: Hè?
1: Lloyd gaat het gewoon huren. Huurchihuahua.nl. Lloyd wil een Chihuahua kunnen huren.
0: Maar,
1: één keer in de week, zaterdagmiddag. Want dan gaat hij naar PC Hoofdstraat. En dan wil hij een paar uurtjes een Chihuahua kunnen huren.
0: Oké, maar iemand heeft dus naar jouw unieke geur geroken, toch? Huh? Ruiken, kan je zeggen?
1: Mang is zo, nee, ja. Mang is zo,
0: nee. Het is echt met jou gebeurd, dus.
1: Nee, maar ja, mevrouw was net in de andere dingen, toch? In de andere rij. Doe ze er even mee raad, toch? De supermarkt Barkaba, toch?
0: Ah, zeker.
1: Dus dat ding was wel een beetje confronterend.
0: Zeker confronterend. Dus toen ben jij een beetje meteen. Oranje gaat vannacht spelen in de nacht van vandaag en morgen.
1: Dus de vraag is, ik vraag me af, hè. Hoe wij dit gaan oplossen, dit probleem. Want dat kelwaaiga at 10 baje sabere, sabko jaane ya. Aaj raat ke 10 baje Nederland tegen Marokko.
0: Ja.
1: Je hari jai ghare, direct.
0: Ja.
1: Dus ik ook jabber khelba, na? Ik ook khelba John Sochiye van ekar baad phir takle.
0: Nee, bahut jabardast khelega.
1: ये खेलवा में कैसे बोलेगा जीवन और मरण के बाद बात
0: जीवन मरण के बाद क्या जीवन मरण एंड रेलन
1: लाइफ ऑफ दोत
0: जीवन मरण एंड रेलन
1: रेलन सोविजो है जे जे चाहे जीतल चाहे ना जीतल मैं 3 बजे सवेरे तो एक फ्राम आफ वो मेंस दित gaan regelen.
0: Wat je moet doen is, je gaat 10 uur 's avonds naar bed, je gaat slapen, wekker wat harde je 2 uur, en 2 uur maak je iedereen wakker in huis die naar de voetbalwedstrijd wil kijken, ook je kinderen natuurlijk. School pe bol die ki larkon na aiga sabere bihan school, ze komen pas rond 10 uur of 11 uur naar school.
1: Gewoon bol die
0: van, luister, jullie bekijken het maar mijn kinderen komen niet om 8:30 naar school. Jullie doen maar wat jullie willen. Maar mijn kinderen willen naar de wedstrijd kijken. Want Emma, haar, Ojit Kebaat.
1: Ojo meester, wat kun je bolden? Je bel Lloyd op.
0: Ja, bolden ik hem belkeri. Ja, laten ze maar naar mij bellen. En dan los ik het wel op.
1: Ja, nee, maar door advies wat verkeerd, Bartje. Jij bent duidelijk geen voetballiefhebber.
0: Oké. Okay.
1: Althans, je bent een goede voetballer, maar je kijkt niet naar voetbal.
0: Oh nee. Ik kijk graag naar voetbal, maar wat is het probleem dan met mijn advies?
1: Die opzet van jou.
0: Oh,
1: probleem op, denk je, Kahoiga. Brazilië, Japan, aaj 7 baje raat.
0: Oh nee, dan ga ik helemaal niet slapen.
1: Dus je kunt niet gaan slapen.
0: Nee,
1: tot
0: jagren kar toch, jagren kar.
1: Haan, dus 6 baje tu aaye ghar hai, dan moet je nog koken, snel.
0: Ja.
1: Ook voor je Chihuahua. En dan 7 uur moet je Brazilië, Japan kijken. En dan ben je net klaar daarmee. Toch? Want dat wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Brazilië, Japan wordt een verlenging.
0: Ja.
1: Dan krijg je een verlenging plus penalties, bla bla bla. Dus je hebt geen tijd om te slapen.
0: Nou.
1: De 10:30 raadke, heb je Duitsland tegen Paraguay.
0: Ja. Oh.
1: Ga je ook niet slapen?
0: Nee, maar hij is wel Bulgarian. Dus die hele schema.
1: Daarom?
0: Hele schema begrijp ik hem. Nee, raad bij Jago.
1: Dat kloppen we toch?
0: Raad bij Jago.
1: Dus ook heel wat doen hoi ga. Half 1 tel ik doen hoi ga.
0: Ja.
1: Dat Nederland geliga 10 budget. Maar de voorbeschouwing wil je ook zien. Dus
0: ja,
1: doe je
0: weer zin. Tuurlijk.
1: Dus ik weet niet hoe mensen dit gaan oplossen.
0: Nou ja,
1: ik weet
0: zorg,
1: het niet.
0: Zorg ervoor dat je genoeg drinken en eten in huis hebt. Dat genoeg hapjes klaar zijn gemaakt. Als je geen vrouw hebt, geen man hebt. Wat zeg ik nou? Nee. Zorg ervoor dat je die spullen in huis hebt.
1: Ja, toch? Ja. En bel Nana Kwaku. Kisai Bari ke bolde bande we hum log khati.
0: Sarmari ke bande, Hakimi ke bande. Jitna speler ho, een belangrijke speler. Sabke bande. Want Nederland kijkt geen
1: tijdrips.
0: Maar als die voorspelling...
1: Dus ik vraag me af... Ja?
0: Als die voorspelling van jou klopt... En we hebben dat al een jaar geleden al gezegd... Kijk, Nederland, wereldkampioen, hoi. Dan gaat Nederland... Ja, ik er baat mee Canada kijken, staat Kiliga. En daarna is het tegen Frankrijk of Brazilië? Wat wordt het?
1: Ja, ja, ik pak even schema erbij, Lloyd. Ja. Dat praat makkelijker. Ja. Met de ultapurta informatie in DB.
0: Nee. Dus Nederland staat...
1: Nou, hamlok zuivere informatie delen. Je hoeft alle radio te zullen wel op trouwens. Hamlok, en chai.
0: Hamlok, slok, panier, pirit, en panier, en dan moet je pipel hem. Hamlok.
1: Pile, Lloyd. De hele wereld hoeft het niet te weten. Pile. Hey, ja. Jij drinkt pani. Ik vind het zielig voor jou, hoor. En ik krijg hier David. Is wel een...
0: Tegen Frankrijk of Brazilië? Wat wordt het?
1: Ja, ja, ik pak even schema erbij, Lloyd. Ja. Dat praat makkelijker. Ja. Met de ultapurta informatie in DB.
0: Nee. Dus Nederland staat...
1: Nou, hamlok zuivere informatie delen. Je hoeft alle radio te zullen wel trouwens koffie en chai.
0: Hamlok slok panier, pirit en panier, dan moet je pipel hem. Hamlok.

0: jij komt als gast hier in de studio. Hè, in de
1: en ik kreeg Douwe.
0: En je kreeg Douwe.
1: Mensen houden van me, echt waar. Ik ben God dankbaar, echt waar.
0: Je bent echt een Jamon. Jij bent echt een Jamon, ja.
1: Ik ben echt Jamon. Ik ben Nana Jamon. dus Nederland zit aan de linkerkant van het speelschema.
0: Ja.
1: En rechterkant, ik word dusserkant. Dus linkerkant mee, Nederland kelly tegen Marokko.
0: Ja.
1: Ujid gekelwa Nederland.
0: Ja.
1: Laten we daarvan uitgaan. Want wij hebben Nana toch aan onze
0: wij
1: zijde.
0: Wij hebben Nana Kwaku. Dus,
1: Nana Usetasan. Ja. Ik weet niet welke Nana, maar Nana gaat het regelen. Toch? Dus Nederland win. En dan spelen ze tegen Canada. Want Canada kan ja Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: In de verlenging van reguliere tijd. 5 minuten extra tijd, raar. Niet verlenging, 5 minuten extra tijd. 2 minuten extra tijd hebben ze dat doelpunt gemaakt, Canada.
0: Ja.
1: Waardoor Canada doorging. Iedereen dacht dat wordt een verlenging, maar het werd geen verlenging. Dus net voor het einde heeft Canada gescoord.
0: Hmm.
1: Dus Canada-Nederland krijg je dan. Dan wint Nederland weer, logisch.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je dan Duitsland-Paraguay. Laten we ervan uitgaan dat Duitsland Paraguay wint.
0: Oh, Paraguay.
1: Nee, Paraguay. Leuk toch? Zuid-Amerikaanse sensatie.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb je Frankrijk-Zweden. Frankrijk wint.
0: Liever Zweden.
1: Nou ja, Frankrijk gaat winnen. Dat is sterk. Dat is Frankrijk tegen Paraguay. Ah. Dan wint Frankrijk weer.
0: Ja. Oh.
1: En dan moet Nederland tegen Frankrijk. Dus eerst moet je Marokko verslaan. Dan
0: Canada.
1: Moet je Canada verslaan.
0: Dan heb je
1: dan
0: Frankrijk.
1: Moet je Frankrijk
0: en Frankrijk kunnen toch... Maar Frankrijk heeft voorhoede behoed jabberetje.
1: Behoed jabber. Vervelend. He,
0: als zij een tandje omhoog gaan qua snelheid, dan boy...
1: Ja, dus ik denk dat we op 9 juli, 9 juli...
0: Vakantie, deze keer ook.
1: Gaan Nederland klaar. Ik denk dat Nederland dan klaar is. Want dan moet je tegen Frankrijk, jodede. Maar we gaan het zien. Misschien hebben we dan Nana aan onze zijde.
0: Nana, ik heb welke... Aans gaat die Nana een koetsje kijken.
1: Brobby is toch een Ghanese?
0: Oh, Ghanese. Hé, laten we Brobby even bellen. Brobby, bel Nana Kwaku.
1: Nee, we zeggen Bobby, bel je Nana.
0: Bel je Nana en regel dat ding gewoon.
1: Nee, dus we gaan het zien. Dus dat is heel erg zwaar, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegen Frankrijk. Hey, ik weet niet of we dat gaan overleven. Vanavond heb ik er belief in dat we net gaan winnen. Kijk naar Sotje toe.
0: Je weet je...
1: We blijven positief. Wij zeggen Nederland wint.
0: Ik hoop en ik wil dat Nederland wint. Maar aan de andere kant heb ik Marokko ook zien spelen. En dan moet ik wel reëel zijn van Marokko was toch meer agressiever dan Nederland. En Nederland, ja, misschien...
1: Stand-twa
0: Hamboli in het voordeel van Nederland 2-1.
1: 2-1, zegt Lloyd. Dek let op. Optimist op wat. Hamboli optimist op wat. Hamboli la 3-2.
0: 3-2. Nou, kan
1: Nederland
0: ook.
1: Wint met 3.
0: 3-2.
1: Dus we gaan het zien.
0: Ja.
1: Stel je voor, Nederland zit je. En aan de andere kant zit er nog steeds linkerkant van het speelschema.
0: Ja, ja.
1: Portugal-Kroatië. Laten we ervan uitgaan dat Portugal doorgaat.
0: Ja.
1: Spanje-Oostenrijk, daar krijg je een clash op 6 juli. Tussen Portugal en Spanje.
0: Hey,
1: dan krijg je toch een clash daar.
0: Ja, ja, ja.
1: En aan de andere kant zie je VS tegen Bosnië. Nou ja, VS wint. België, Senegal. Ik denk dat Senegal wint van België.
0: Ja.
1: Dus dan gaat een Senegal VS. Nou, laten we zeggen VS win dan.
0: Ha.
1: Dan krijg je Spanje tegen VS.
0: Ha.
1: En dan kan het zomaar zijn als we van Frankrijk ook winnen. Als je doorkijkt. Dan krijg je echt de halve finale. Dan krijg je in de finale, sorry. Als Nederland dan van Frankrijk heeft gewonnen. Lloyd.
0: Ja.
1: Dan moeten ze nog een keer winnen van Portugal.
0: Oh,
1: of van Spanje.
0: Oh,
1: laten we ervan uitgaan dat Spanje heeft gewonnen van Portugal.
0: Ha.
1: Dan moet Nederland dus weer tegen Spanje.
0: Ai,
1: dus
0: boy.
1: Dan heb je eerst Marokko, dan Frankrijk, dan Spanje.
0: Nou, het wordt heel erg zwaar.
1: Succes, hè?
0: Dan gaan we terug naar 2010. Hè? Oei.
1: Toch wat. Ja. Maar geweldig.
0: Laten we hopen dat we heel lang in het toernooi blijven. En dat we dan kunnen genieten zoals we nu ook genieten. Maar Tokke Janaki, heb je wel het WK-gevoel? Ik weet het niet. Komt het door de tijdschema, door de tijden?
1: Nee, maar nu gaat het echt beginnen. Oh,
0: nu,
1: als Nederland vanavond wint...
0: Boy, pina.
1: Dan gaan

0: helemaal, helemaal los vanaf dit moment. Als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, is WK bij ons minder. Klaar.
1: Atja, Sun, laten we niet vanuit gaan dat Nederland verliest. Want de verlies, dan is iedereen saai, in hem klaar, doen. Iedereen is helemaal...
0: Morgen ga ik niemand bellen.
1: Morgen hebben we wel koffietjai, hoor. Of je nou weet of niet.
0: Ik kruip onder mijn bed. Nee, ik kom er niet meer uit.
1: Nee, dan gaan we winnen. Dan kan ik ook bellen van doe kakker leurde.
0: Trouwens, nog één dingetje, Lloyd. In het kader hiervan. Ik ook een belangrijk iets. Jonke over het mixo, check jij. Tot nu toe was het Kelwaar, die lagie in het programma. Maar er is wel één onderdeel, Sunnewalo, waar je serieus over moet nadenken. Het loyaal zijn aan Nederland.
1: Oh, zodat je wil ik loyaal aan je partner of zo?
0: Dat moet sowieso. Maar je moet ook loyaal zijn aan het land waarin je woont.
1: Hato, niemand kan rami naar je gekregen.
0: Oké, daarover zijn we het eens, toch?
1: Ha.
0: Ik bedoel,
1: toen je werkt in Nederland. Ja, je krijgt
0: je bent geboren in Nederland.
1: Je hebt ook een uitkering bij mij liggen. FWW nog bij de...
0: Sapkoetje, ziekte... Gewoon een goed land. Ziekte mee bij... Ziektoa mij liggen, maar dawaai mij liggen. Inderdaad. Dus je zo'n probleem, je zo'n sankat ook hebben. Idees door Sahara de wegen. Maar dat betekent niet dat je blind van iedereen mag en moet verwachten dat die voor Nederland is. Stel je voor, laat die Marokkaan even. Stel je voor, Suriname zou tegen Nederland spelen vanavond.
1: Ja.
0: Stel je voor, wij hebben Surinaamse roots.
1: Ha.
0: Natuurlijk zijn we in Nederland geboren en getogen en houden we van dit land.
1: Dan ben je voor Suriname.
0: Oranje. Maar in die wedstrijd mag je ook voor Suriname zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want je roots liggen daar.
1: Ja.
0: Wil niet zeggen dat als je voor Suriname bent, dat je dan tegen Nederland bent.
1: Nee, natuurlijk
0: dat is
1: niet.
0: Dus het probleem. In Nederland is nu een discussie gaande, breed. Niet alleen nu, maar altijd, maar nu helemaal, voor vanavond. Van als de Marokkaan die in Nederland woont en werkt en leeft en opleiding heeft genoten en weet ik veel wat allemaal. Als die vandaag voor Marokko is, is die dan wel loyaal aan Nederland? Maar die hele, dat is juist fout.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk.
0: Om zo in die discussie te staan.
1: Of discussie want, helemaal verkeerd heen.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, die Marokkanen.
1: Nee.
0: Ze zijn niet tegen Nederland, ze zijn voor Marokko.
1: Ja.
0: Elke Marokkaan, althans Nederlander met Marokkaanse roots, die zal vandaag voor Marokko zijn.
1: Ja.
0: Maar ik neem het ze helemaal niet kwalijk.
1: Nee.
0: Maar er zijn heel veel mensen die hun dat kwalijk nemen. Van ja, maar deze mensen leven hier, kijk hier. Zo moet je het niet zien.
1: Hoezo Wilders bestemkeren, zeker?
0: Nou, dat niet alleen, maar ze zijn gewoon... Ja, ze kunnen dat niet begrijpen. Nou. Ze kunnen dat geen plek geven, want... Zij hebben niet dat gevoel van twee landen.
1: Nee,
0: wij hebben wel dat gevoel.
1: Misschien zijn die mensen emotioneel niet goed ontwikkeld.
0: Ze kunnen zich dat gewoon niet voorstellen.
1: Ja.
0: Dat je hier je opleiding hebt gehad. Dat je hier bent geboren. Dat je hier, en dat je dan vandaag voor Marokko bent. Dus ik vind dat een verkeerde manier van redeneren.
1: Vind ik ook.
0: Dus
1: ik ook.
0: Gun die mensen dat. Laat ze vandaag voor Marokko zijn.
1: Ja.
0: Als Nederland dan wint... Zul je zien vanaf morgen voor Nederland zijn.
1: Ha.
0: Want ze houden ook van Nederland.
1: Tuurlijk.
0: Alleen vandaag zijn ze een beetje meer voor Marokko. Maar mogen ze? Dat wil niet zeggen dat ze niet van Nederland houden.
1: Nee,
0: dus dat is die strijd.
1: Nee, ik vind het reëel. Toen ze Aylebarting ja per Hega en Marokko speelt, dan ben je natuurlijk voor Marokko. Hey, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het niet erg.
0: Helemaal niet. Maar dan krijg je op tv, je kijkt naar Nederland.
1: Enige wat ik niet wil, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van Suna, of nou Marokko wint of verliest. Nadja doet paardker, dat soort dingen.
0: Nee, maar dat is een ander probleem.
1: Dat is een andere discussie.
0: Dat probleem hebben ze sowieso.
1: Ha.
0: Marokkaanse supporters die misdragen zich eigenlijk bijna altijd.
1: Ja.
0: Na een wedstrijd.
1: Ja.
0: Of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben, dan gaan ze dingen slopen. Ja, dat is geen feestvieren.
1: Ja.
0: Doe dat nou niet.
1: Ja.
0: Want daardoor krijgen mensen een hekel.
1: Oké.
0: Aan het hele gebeuren. Dus doe dat niet. Vier je feest. Ga toeteren. Ik vind dat allemaal best om 5 uur in de ochtend.
1: Chai en
0: Den Haag, waarom ik koop toeteren kan je?
1: Dat mag.
0: Ga geen bushokjes slopen.
1: Nee,
0: ga geen auto's in brand steken. Doe dat niet. Dat is nergens voor nodig.
1: Ja.
0: Dus dat zijn die raddraaiers. Dat zijn die kleine groep mensen die dat gewoon verpesten voor de hele grote groep. Dus ik ben vandaag natuurlijk voor Nederland. He, logisch, Lloyd. Vol,
1: ja, 100%. Zeker, 100%.
0: Ik ben niet voor Marokko.
1: Nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ga zijn... uiteindelijk voor de Marokkanen als zij wel winnen.
1: Ja.
0: Natuurlijk, ik ben blij voor hun.
1: Tuurlijk.
0: Maar ik zal blijer zijn als Nederland wint.
1: Zeker,
0: logisch.
1: Zeker, logisch.
0: Mag gun die mensen hun lolletje?
1: Ja, joh. Natuurlijk, joh. Heren, ik vind jullie koffietijdprogramma heel leuk. Lekker actueel en leerzaam op een grappige manier. Ik let ook, Janke Baat doen het Korega. Ook omdat jullie gewoon Hindustaans praten en geen Hindi. Ik kan het dus gewoon verstaan. Groeten, Christian uit Schiedam. Christian, een hele goede middag vanuit de studio. En namens Anand ook. Ook een geroa toen namang is toen toch? Dus oké. Okay. Ik krijg van Malita, ik wil je chihuahua wel verzorgen hoor.
0: Zang! Oké, oplossen je probleem hoor. Malita, ik weet niet wie je bent en waar je woont, maar jij hebt een probleem op je hals gehaald nu.
1: Oké. Okay.
0: Want je gaat niet alleen de chihuahua moeten verzorgen. Je gaat Lloyd ook moeten verzorgen. Ik heb ook verzorging nodig. Raffi,
1: ook goedemiddag. Ik denk niet dat 50 jaar geleden hagelslag in Suriname was. Trouwens, in Nikeri niet. Naraha. Ben helemaal niet dol op hagelslag. Auribo leg ik hier uitslag waar hij 3-1. Raffi, dat zegt Raffi. Raffi, ook een hele goedemiddag.
0: Leuk. Hartstikke goed, Lloyd. Mooi, Sunna. Goeie dingen, denk ik. Mooie punten. Natuurlijk hebben we ook Hindustani Batjaila. Sanami hebben we ook Bati Sanam, Seili Sanami Batjaila. We kunnen natuurlijk ook vloeiend andere talen bezigen. Maar
1: tuurlijk, wij praten alle talen. Hè?
0: Juist.
1: Behalve dat iemand ons betaalt, hè? Voor koffie, chai.
0: Nee, dan gaan we ook Turks praten en ook Marokkaans. En ook. Toen met Bolien Djukatal, wat jij met tak Djukatal.
1: Nana Kwaku.
0: Ai. Ami Mami Fevi Chinto. Die zijn de ugly one. Die zijn play. Heer de tap staat hier. Ah, ugly. Ja, ugly. Denk je toch?
1: Oké.
0: Denk je toch leuk? Orkontje, hey, Aach Kati. Nee, Aach Kati na. Aach Kati et nera hamre jan toch? Samacha.
1: Et nera, hè? Nou ja, die gambier, zeg maar, was wel even gambier. Dat iemand jouw geur wilde ruiken, dat vind ik wel, wel apart hoor.
0: Is dat de tori van de dag? Of is dat tori van de dag?
1: Nee, Nana Kwaku is de tori van de dag.
0: Mooi staan hier, dankjewel.
1: Ja, dankjewel aan het. Okay.
0: Groetjes.
1: Bye. Oh, Zoen.
0: Ja. Bol.
1: 19 september hebben wij wat? In
0: 19 september hebben we een fantastisch evenement, Lloyd.
1: Ja.
0: In Nizam de meervaart. Trouwens. Ja, trouwens, toen Nizam keek ook aan het draaien, dat hebben we
1: toch? Kaha jate horuk jao. Ja, ik had die originele gedraaid.
0: Mooi nummer hoor, mooi nummer.
1: Ham gaan we draaien kelen, omdat ham konen ze mij niet bolen, kietu kaha jaaiga. Ham met chorke kaha jaaiga.
0: Laat hem toch zo was.
1: Hamar jaisen admi tu kaha, hamar jaisen admi toke kohu na miliga.
0: Het is waar. Dus ik weet niet tegen wie je dat hebt en of die persoon nu luistert, Lloyd. Maar ik sta ervoor in dat het zo is. Lloyd gaat aan mij naar Miliga.
1: Toen je hij dit na te doen, die kokolampus, ik hoor je naar Miliga.
0: Etana Barmaas naar Miliga.
1: Dankjewel aan een mooi reden.
0: Hai, groetjes, bye.
1: Doei. Ja, de kamer is er heen. Oeh, Jalas, koffie, chai, middagshow.

Dit was Ujala's Koffie Chai Middagshow. Mijn hoe Lloyd Mahabir. En samen met mij de bekende BH, bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh, John Appenger, Okker Gerwa, Etna Unique, hè? Namaya Konnen Sesung Hou, hè? Maar onze bekende Hindustan, Anand Chandrika Singh, aan BH Nabaticha. Maar hij is wel een bekende BH. Maak er een mooie maandag van. Geniet van de kleine momenten. Wees lief voor elkaar. Heel veel plezier vanavond. Als je voor Oranje gaat zitten. Ja, heel veel plezier. Als je vanavond voor Oranje gaat zitten. Namaskar. Mooi zreeën. Mooie middag. Toegewenst namens mij. Blijf luisteren naar Ujala Radio.

You are Ujala Radio. Hari kamakash ke liye check onze website ujala.nl. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.